0: voor alles wat je bent. Sluit me in je armen, in je armen, ga niet weg.
1: Het beste van de jaren 80,
2: 90
1: en nu.
2: Radio Rijnmond.
1: Jouw dag.
2: Jouw muziek.
1: Jouw Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: Fuck It. Met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Geeft uw matras nog de juiste ondersteuning? Kom langs bij Droomvlucht Slaapcomfort in Krimpen aan den IJssel en ervaar de exclusieve meting van uw slaaphouding met de persoonlijke sleepscan van Aikili. Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor

0: Festival.nl.
1: Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
2: Wat als je...
3: Halt! Steen blijven!
2: ...niet kunt horen? Lees het boek Het Kind van de Vorstenburcht van Pascal Oranje. Nu te koop in de boekhandel. Kijk op pascaloranje.nl.
4: Wacht, is dat niet die acteur uit Oogappels en de ander uit GTST?
5: Ja, voor 40 jaar Hofplein spelen wij, Hofpleiners van nu, samen met Oud-Hofpleiners in de voorstelling Koning van Katoren.
4: Koning van Katoren, vanaf 1 mei in het Hofplein Theater.
5: Ontdek wanneer en met wie wij spelen op jeugdtheaterhofplein.nl en reserveer direct.
6: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
7: Alles in balans met kookpunt Jannie en Frans. Messen uit Japan of de beste koekenpan. De horrel om mee te slijpen of een spuitzak om in te knijpen. Ook staan de barbecues alweer paraat voor op balkon, in de tuin of op straat. Volg ons op Insta en kookpunt online of kom gezellig langs aan het Noordplein.
8: Mijn naam is David Baden en ik ben kunstenaar. Al bijna 30 jaar werk ik met allerlei mensen aan sociale kunstprojecten. In de tentoonstelling We OK komt voor het eerst een groot deel van deze projecten bij elkaar. Verwacht kleur, energie en humor. We OK, nu te zien in Stedelijk Museum Breda.
9: Ontspan in stijl. Of je nu lekker wilt loungen in de zon of verkoeling zoekt onder een parasol. Ontdek jouw perfecte setting. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
8: Plan je bezoek aan We OK via stedelijkmuseumbreda.nl.
10: Zoekt u een stieldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Steel Power by Pritec. Aanbieding. Zonnescherm Ibiza. Nu met gratis motor ter waarde van €296. Alleen bij Hubo Spijkenisse en Hubo Lombardije.
11: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
12: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
13: Dit is Radio Rijnmond.
14: Non-stop de lekkerste muziek.
13: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
3: De Stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
4: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
5: Zo klinkt een bombardement. Maar voor doven klinkt het zo. Lees het boek Het kind van de Vorstenburcht van Pascal Oranje. Nu te koop in de boekhandel. Kijk op pascaloranje.nl.
6: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid. Beverwaartseweg 295 Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop jfz.nl.
7: Het voorjaar staat voor de deur. En dat vier je bij Woonmall Alexandrium. Doe mee met leuke activiteiten. Scan en win in de woonwinkamer. Of krijg persoonlijk woonadvies. Bekijk alles op woonmallalexandrium.nl. Laat het groeien.
8: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealerlocations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
11: Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: Wij zijn Medipoint.
13: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
14: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
13: En voor de aangepaste fiets van Maria.
15: En zo kan ik er weer op uit.
13: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
16: Je hebt deals. En je hebt Tui deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij Tui.
13: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
17: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
18: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
19: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
20: Het is 8:00. Goedemorgen, je bent bij Rijnmond. En zometeen kan je gaan luisteren naar de Rijnmond Jukebox van soul tot rock'n'roll met Dennis Kranenburg. Nu het nieuws, ik ben Bas van Halderen. Het Nederlandse cruiseschip Hondius is aangekomen op Tenerife. De passagiers worden 1 voor 1 van boord gehaald en naar Eindhoven gevlogen. Het gaat vooral om Nederlanders, maar ook om andere nationaliteiten. Voor zover bekend zijn ze niet besmet met het hantavirus. Geen van de passagiers heeft symptomen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. En dat duurt naar verwachting 5 dagen. Op het Rotterdam Gala in de Van Nellefabriek is gisteravond ruim 1,3 miljoen euro opgehaald voor verschillende Rotterdamse goede doelen, zoals de Ronald McDonald Huizen en de John de Wolf Foundation. Ondernemers en BN'ers doneerden massaal tijdens de benefietavond. Ook de kerstverse pretparkeigenaar Wim Beelen was van de partij. Die gaf een ton. Een 15-jarige jongen uit Apeldoorn, die al weken werd vermist, is teruggevonden in Polen, vlakbij de grens met Belarus. De tiener vertrok half april op de fiets en de politie hield er al rekening mee dat hij naar Rusland wilde fietsen. De politie zegt dat het naar omstandigheden goed gaat met de jongen. Hij wordt opgehaald door zijn ouders. Wat de jongen van plan was in Rusland is niet bekend. In de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn meer dan 300 mensen opgepakt bij een inval in een gebouw waar tientallen illegale gokwebsites werden gerund. Het ging om meer dan 70 sites gericht op spelers buiten Indonesië. De organisatie werd op hete daad betrapt en was volop in bedrijf. In Indonesië worden de laatste tijd vaker gokorganisaties opgerold. Die zijn uitgeweken naar het land omdat onder meer in Cambodja hard wordt opgetreden tegen illegale goksyndicaten. En terwijl de strijd om de landstitel al is beslist in het voordeel van PSV, kan Feyenoord thuis tegen AZ de tweede plek in de Eredivisie veiligstellen. Die plek geeft recht op rechtstreekse deelname aan de Champions League komend seizoen. In de eerste 10 speelrondes van de Eredivisie leek het voor Feyenoord toch realistisch om kampioen te worden, maar daarna kwam de klat erin. Het weer nog. Zonnig, droog vandaag. Er staat een matige, aan de kust vrij krachtige noordoostenwind. En de middagtemperatuur komt uit op zo'n 17 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
0: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
21: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaat. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
22: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode. Ze hebben echt zoveel mooie merken.
23: En ook nog eens gratis parkeren.
24: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode Zuid-Beierland.
25: Breng stijl en comfort naar jouw buitenruimte. En maak jouw eigen sfeervolle eetplek, loungeplek of plek om te zonnen. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
26: Download nu

0: voelt veilig. Weet wat je moet doen. We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 6 tot en met 17 mei in het Nieuwe Luxor Theater in Rotterdam. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
1: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Fransmet de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
2: Wij zijn Medipoint.
3: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
4: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
3: En voor de aangepaste fiets van Maria.
5: En zo kan ik er weer op uit.
3: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
6: Medipoint.
3: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
7: Schat, gaan we van vast of dynamisch?
8: Dynamisch.
7: Maar in de winter wil ik zekerheid.
3: Dat kan met het zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
9: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
6: Medipoint.
3: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
10: True Lease met Grenke.
11: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
10: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
11: Precies wat we nodig hadden.
10: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
12: Hey!
13: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
10: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
12: Hey, Remol!
13: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
14: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
15: Dit is Radio Rijnmond.
16: De Rijnmond Jukebox. Dennis Kranenburg.

1959 hoorde je Mona Lisa van de Amerikaanse zanger Carl Mann. Het origineel van dit nummer komt uit 1949 en werd door Ray Evans en Jay Livingston geschreven voor de film Captain Carey USA. Een jaar later won het een Oscar voor beste nummer van het jaar. In datzelfde jaar bracht ook Nat King Cole zijn versie uit, die er uiteindelijk mee op nummer 1 terecht zou komen. En Nat King Cole zei later dat het een van zijn favoriete nummers was. Voor Carl Mann, die je net hoorde, zou zijn bescheiden hitje ook zijn grootste succes worden. Hij ging later onder andere werken in een houtzagerij en overleed in 2020 op 78-jarige leeftijd. Goedemorgen, fijn dat je luistert naar de Rijnmond Jukebox. Het nummer Mad About The Boy werd in 1932 geschreven door de Engelsman Noel Coward en was in dat jaar voor het eerst te horen in de theatervoorstelling Words and Music. Diana Washington nam dit nummer 2 keer op. De eerste keer in 1952, de tweede keer in 1961 met het orkest van Quincy Jones, wat uiteindelijk de meest bekende versie zou worden van Mad About The Boy.

was de Amerikaanse blueszangeres Coco Taylor en je hoorde haar met het nummer I'm a Woman, wat natuurlijk afkomstig is van de klassieker I'm a Man van Bo Diddley uit 1955. Coco Taylor werd ook wel de Queen of the Blues genoemd en zij werkte samen met Bo Diddley om in 1978 I'm a Woman uit te brengen. En Coco Taylor overleed in 2009 op 80-jarige leeftijd. Roland Trone en Cloud Johnson kwamen uit Long Beach in New York en vormden samen het duo Don en Juan. Ze hebben gemeen dat ze allebei niet oud werden. Don werd 45 en Juan 67 jaar. In 1962 brachten zij het door Johnson geschreven nummer What's Your Name uit, dat op de soundtrack van It Came From Hollywood kwam te staan. Don en Juan hoor je nu in de Rijnmond Jukebox met hun enige hit, dit is What's Your Name. What?

hoorde Cotton Fields van Creedence Clearwater Revival uit 1969. De eerste opname van dit nummer komt uit 1940 en was van blueszanger Lead Belly. De versie van CCR stond op hun album Willie and the Poor Boys, ook uit 1969. Het is door de jaren heen door meerdere artiesten uitgebracht, waaronder ook door de Beach Boys, die er in meerdere landen een nummer 1 hit mee scoorden. Het nummer Stay in My Lonely Arms werd geschreven door het befaamde trio Holland Dozier Holland en staat op het album Darling Baby van The Elgins uit 1966. Deze Amerikaanse groep werd in het midden van de jaren 60 opgericht en bestond maar 2 jaar, waarin ze muziek uitbrachten bij Motown. De groep had meerdere namen, zoals de Downbeats, maar het was Motown-oprichter Berry Gordy die erop stond dat de naam The Elgins werd gebruikt, de naam die eerder werd gebruikt door The Temptations. En The Elgins hoor je nu in de Rijnmond Jukebox met Stay in My Lonely Arms.

Ella Fitzgerald met haar live-uitvoering van Summertime. Ze zong dit nummer in 1958 live bij Mr. Kelly's, destijds een bekende nachtclub in Chicago. Het gehele concert dat zij toen gaf werd in 2007 uitgebracht als album ter ere van haar 90ste verjaardag, wat ze zelf niet meer meemaakte, nadat ze in 1996 overleed op 79-jarige leeftijd. Het nummer Summertime komt uit 1935 en is van oorsprong een aria uit de Amerikaanse folkopera Porky & Bess, geschreven door George Gershwin. Billie Holiday nam het theaternummer als eerste op en met succes. Later zouden vele artiesten volgen, waaronder Sam Cooke, The Zombies, Louis Armstrong en dus Ella Fitzgerald. We gaan naar de Amerikaanse band Alabama, afkomstig ook uit Alabama. En in 1982 brachten zij het album Mountain Music uit, wat het zesde album van de band was. Voordat het album werd uitgebracht verscheen al de gelijknamige single Mountain Music, wat een groot succes was voor de band. Het werd namelijk in Amerika en Canada een nummer 1 hit en Mountain Music van Alabama kreeg zelfs een plaatsje in de lijst met de 200 beste country singles aller tijden.

Dat was de Engelse band The Firebirds, die in 1981 werd opgericht in Bristol. En hoewel de band pas begin jaren 80 is opgericht, worden ze in eigen land vandaag de dag wel dé band genoemd als het gaat om rock en roll muziek. Je hoorde The Firebirds net met het nummer 59 Ford, dat weer terug te vinden is op hun album Too Hot to Handle uit 1993. In het verleden werkte deze band ook samen met Linda Gill, de zus van Jerry Lee Lewis. Lee Towers is natuurlijk een vriend van Rijnmond en deze sympathieke Rotterdammer werd 2 maanden geleden 80 jaar. En we gaan met hem naar 1976, want in dat jaar bracht hij het album It's Raining in My Heart uit, zijn debuut-LP. Daarop stond ook de gelijknamige single It's Raining in My Heart, waarmee hij door wist te breken en wat in de hitlijsten terecht kwam. Dit nummer werd geschreven door Wally Tax en het hele album werd geproduceerd door radio-dj Will Luikinga. Dit is Lee Towers in de Rijnmond Jukebox met It's Raining in My Heart.

Dat was de Amerikaanse bluesmuzikant Mark Broussard en je hoorde hem met Let Me Take You Out Tonight. Deze 44-jarige Broussard lanceerde vorige maand zijn nieuwste album dat de titel Chance Worth Taking kreeg en waar we al eerder wat van hebben gedraaid. En ook het nummer Let Me Take You Out Tonight staat op dat nieuwste album van Mark Broussard. Hij heeft flink wat optredens staan dit jaar, allemaal in de Verenigde Staten. Zometeen hoor je na het nieuws nog een uur van de Rijnmond Jukebox, maar eerst gaan we nog naar The Chimes. Deze groep uit Brooklyn, New York bestond maar kort, want halverwege de jaren 60 gingen ze uit elkaar. In de decennia daarna kwamen ze nog wel eens bij elkaar om op te treden bij festivals. Oprichter Lenny Coco overleed in 2015 op 78-jarige leeftijd. En met het nummer Once in a While had Tommy Dorsey in 1937 al een hit te pakken. Wij gaan nu naar 1961, want in dat jaar verscheen Once in a While van The Chimes.

0: verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Maassluis stond bekend als dat oranje stadje aan de Maas.
2: Mijn opa Ful heeft in Maassluis in het verzet gezeten. Zijn vader, mijn overgrootvader Jan, was lid van het Geuzenverzet en werd begin 1941 al opgepakt en naar een concentratiekamp gestuurd.
3: Ze hebben ook bonnen gestolen, met pistool in de aanslag.
2: Ik weet dat mijn opa Ful illegale krantjes heeft verspreid. Maar ik vermoed dat er veel meer is gebeurd.
4: Hè? Hoe dan?
5: Maar dit is zijn band.
6: Ja.
7: Rijnmond presenteert De Geuze. De zoektocht van een jonge vrouw naar het oorlogsverleden van haar familie. Nu te beluisteren op Apple Podcast en Spotify.
8: Maassluis was gewoon opstandig.
9: Een dorpje van 9000 inwoners. Maar er zaten zoveel Duitsers.
10: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
11: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
12: De Stadsgehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
13: Gebruik de auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
14: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
15: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
16: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
17: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
18: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
17: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
19: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent. Het draait om jou.
20: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
21: Het is 9 uur. Goedemorgen, je bent bij Rijnmond. Zometeen de tweede uur van de Rijnmond Jukebox met Dennis Kranenburg. Nu het nieuws. Ik ben Bas van Halderen. In Rotterdam-Noord is vannacht een explosie geweest in een portiekflat aan de Agniesestraat. Daarna ontstond brand in het trappenhuis. Meerdere voordeuren raakten beschadigd, ook lampen en plantenbakken. De bewoners werden geëvacueerd, maar konden later weer terug. Voor de explosie is nog niemand aangehouden. Het Nederlandse cruiseschip Hondius is aangekomen op Tenerife. Passagiers worden één voor één van boord gehaald en dan naar Eindhoven gevlogen. Het gaat dan vooral om Nederlanders, maar ook om andere nationaliteiten. Voor zover bekend zijn ze niet besmet met het Hanta-virus. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam, en dat gaat naar verwachting 5 dagen duren. Turkse voetbalfans zijn gisteravond in Rotterdam massaal de straat opgegaan om te vieren dat Galatasaray landskampioen is geworden. Ze kwamen bij elkaar op de Koolsingel. Daarna liep een grote groep naar de Erasmusbrug, en dat zorgde soms voor gevaarlijke situaties op de trambaan. De politie heeft de Turkse fans na een tijdje weggestuurd en dat verliep zonder problemen. Op het Rotterdam Gala in de Van Elle Fabriek is gisteravond ruim 1,3 miljoen euro opgehaald voor verschillende Rotterdamse goede doelen. Zoals de Ronald McDonald Huizen en de John de Wolf Foundation. Ondernemers en BN'ers doneerden massaal tijdens de benefietavond. Ook de kerstverse pretpark-eigenaar Wim Beelen was van de partij. Die gaf een ton. En terwijl de strijd om de landstitel al is beslist, kan Feyenoord thuis tegen AZ de tweede plek in de Eredivisie veiligstellen. Die plek geeft recht op rechtstreekse deelname aan de Champions League. In de eerste 10 speelrondes van de Eredivisie leek het voor Feyenoord nog realistisch om kampioen te worden, maar daarna kwam de klad erin. Het weer nog zonnig, droog vandaag, er staat een matige, aan de kust vrij krachtige noordoostenwind. En de middagtemperatuur 17 graden. Dat was het. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
0: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
6: Geeft uw matras nog de juiste ondersteuning? Kom langs bij Droomvlucht Slaapcomfort in Krimpen aan den IJssel en ervaar de exclusieve meting van uw slaaphouding met de persoonlijke sleepscan van Aikili. Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmeester.

0: droomvol.nl.
1: Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
2: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
3: Aanbieding. Zonnescherm Ibiza. Nu met gratis motor ter waarde van €296. Alleen bij Hubo Spijkenisse en Hubo Lombardije.
2: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
4: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
5: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
4: Ja, werkt wel.
5: Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Nu, later en altijd.
7: Ga je bijna met pensioen?
8: Ja.
7: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
8: Nee.
7: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
5: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
9: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
10: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder heulen. En je zit straks nog comfortabel op.
11: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
12: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
13: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
12: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
14: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
15: Dit is Radio Rijnmond.
16: De Rijnmond Jukebox. Dennis Kranenburg.

1957 hoorde je Could This Be Magic van The Dubs. Deze groep werd een jaar eerder opgericht in Harlem in New York en wist met dit nummer een van hun grootste hits te scoren. De originele leden van de groep besloten in 1958 alweer uit elkaar te gaan, omdat de inkomsten zo tegenvielen. Richard Blandon schreef Could This Be Magic en hij sloot aan bij de Vocaliers. De andere leden vonden werk buiten de muziekindustrie. Later kwam een deel van de originele groep weer bij elkaar om uiteindelijk lange tijd samen te werken. We gaan naar 2017, het jaar waarin de Australische band The Teskey Brothers hun album Half Mile Harvest uitbracht. Dat album was hun debuutalbum en zorgde ervoor dat ze ook op grotere podia mochten spelen en bij een groter publiek bekend werden. En een van de nummers van The Teskey Brothers op dat album Half Mile Harvest is Reason Why.

1966 dook Elvis de studio in om zijn cover van Fools Fall in Love op te nemen, wat destijds de B-kant was van Indescribably Blue. Het door Jerry Lyra en Mike Stoller geschreven nummer zou hem een bescheiden hitje opleveren. In 1957 waren het de Drifters die Fools Fall in Love als eerste uitbrachten en zij scoorden er een top 10 hit mee. De Amerikaanse zanger Larry Williams werd slechts 44 jaar en hoewel er vanuit werd gegaan dat het zelfmoord was, zijn er ook verdenkingen van moord geweest. Want Williams zou zich bezig hebben gehouden met drugs en prostitutie. Wat we wel zeker weten is dat Larry Williams zanger en schrijver van liedjes was en een aantal bekende nummers op zijn naam heeft staan. Zo bracht Williams in 1958 een nummer uit dat de Beatles en John Lennon met de Plastic Ono Band zouden coveren. Dit is Dizzy Miss Lizzy.

Dirt Band werd in 1966 opgericht en treedt vandaag de dag nog steeds op. In 2022 overleed de Amerikaanse zanger Bobby Rydell vlak voor zijn 80ste verjaardag. Hij scoorde tijdens zijn loopbaan tal van hits en bleef tot aan zijn dood optreden. Onder andere samen met de Golden Boys, Frankie Avalon en Fabian Ford. In 1962 bracht Bobby Rydell het album An Era Reborn uit. En daarom staat zijn versie van A Lot of Living to Do.

1963, een grote hit voor de Amerikaanse countryzanger Dave Dudley. Je hoorde Six Days on the Road, wat ook zijn grootste hit zou worden. Het nummer werd al in 1961 uitgebracht. Toen was het Paul Davis die het als eerste opnam. De versie van Dave Dudley die je net hoorde is uiteindelijk omarmd door

de Amerikaanse vrachtwagenchauffeurs en het werd hun lijflied. Hij overleed in 2003 op 75-jarige leeftijd op een parkeerterrein in Wisconsin aan een hartaanval. We gaan naar de Rijnmond Jukebox, naar de Amerikaanse doo-wopgroep The Heartbeats. Deze groep werd in 1953 opgericht in Queens in New York en in 1956 brachten zij het nummer A Thousand Miles Away uit, wat de grootste hit zou worden voor The Heartbeats.

Dat was Do You Wanna Dance van Cliff Richard and the Shadows uit 1962. Het nummer werd geschreven door de Amerikaanse zanger Bobby Freeman in 1958 en in datzelfde jaar door hem uitgebracht. Cliff Richard scoorde er een hit mee, want onder andere in ons land stond Do You Wanna Dance op nummer 1. Cliff is inmiddels 85 jaar en maakte eind vorig jaar bekend dat hij is behandeld aan prostaatkanker en gaf in datzelfde interview toen aan dat het ook weg was. Je hoorde Cliff Richard net met Do You Wanna Dance. De Amerikaanse blues- en jazzmuzikant Lafayette Leake werd geboren in Winona in de staat Mississippi en hij zou 71 jaar worden. Hij werkte met grote artiesten samen, waaronder Willie Dixon en Chuck Berry, en ook zijn eigen muziek werd weer gecoverd door andere bekende artiesten, zoals bijvoorbeeld Fleetwood Mac. Dit is Lafayette Leake met Short Dressed Woman.

Smokey Robinson samen met The Miracles met Tears of a Clown. Dit nummer stond in 1967 al op het album Make It Happen, maar werd in 1970 opnieuw uitgebracht in het Verenigd Koninkrijk, waar het de nummer 1 hit werd. Smokey Robinson was destijds ook de vicepresident van Motown en met The Tears of a Clown had hij een van zijn grootste hits te pakken. Hij werkte voor dit nummer onder meer samen met Stevie Wonder. Smokey Robinson schreef zelf de tekst met de opera Pagliacci in gedachten. The Tears of a Clown gaat over een clown die iedereen laat lachen, maar stiekem huilt omdat zijn vrouw hem heeft bedrogen. In 1966 trad Frank Sinatra op in Las Vegas, in het Sands Hotel, en helemaal specifiek, dat concert vond plaats in de Copa Room, de plek waar tal van beroemde artiesten optraden, zoals bijvoorbeeld Bobby Darin, Ella Fitzgerald, Nat King Cole, Peggy Lee en Edith Piaf. Toch had Sinatra daar geen goede herinnering aan, want toen het hotel werd overgenomen door Howard Hughes werd het ongemakkelijk. Zijn vriendin Eva Gardner ging er namelijk met Sinatra vandoor, en nadat Sinatra eens geld verloor in het casino van het hotel, kreeg hij geen extra krediet, waardoor hij zo boos werd en een golfkarretje door de ruit van het gebouw reed en op de vuist ging met de casino-manager. Het was ook het einde van de samenwerking tussen Sinatra en het in de jaren 90 gesloopte hotel. Van het optreden in 1966 is een album verschenen, en een van de nummers die Frank Sinatra destijds live zong is het door Rodgers & Hart geschreven Where or When.

Amerikaanse countryzangers George Strait en Alan Jackson met Murder on Music Row. Ze zongen dit nummer voor het eerst bij de uitreiking van de Amerikaanse Country Awards in 1999 en gingen in 2000 de studio in voor de opname van Murder on Music Row. Het nummer werd in 1999 uitgebracht door de Amerikaanse groep Larry Cordell en Lonesome Standard Time, maar werd pas bekend toen George Strait en Alan Jackson het onder handen namen. Zometeen hoor je het nieuws op Radio Rijnmond, maar eerst gaan we nog naar Dionne Warwick. In 1969 werkten Burt Bacharach en Hal David samen aan muziek voor de film Butch Cassidy and the Sundance Kid. Een van de nummers die daaruit voortkwam is Raindrops Keep Falling on My Head. En de eerste artiest die het uitbracht was BJ Thomas. Hij scoorde met dit nummer een dikke nummer 1 hit. Het leverde een jaar later zelfs twee Oscars op. In 1970 kwam het 13e album van Dionne Warwick uit. Het album I'll Never Fall in Love Again. En daarop staat haar uitvoering van Raindrops Keep Falling on My Head.

0: verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert KPS Keukens uit Sliedrecht alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
2: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
4: Zoekt u een stieldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Steel Power by Pritec.
5: Wat als je...
6: Halt! Steen blijven!
5: ...niet kunt horen? Lees het boek Het Kind van de Vorstenburcht van Pascal Oranje. Nu te koop in de boekhandel. Kijk op pascaloranje.nl.
7: Geeft uw matras nog de juiste ondersteuning? Kom langs bij Droomvlucht Slaapcomfort in Krimpen aan den IJssel en ervaar de exclusieve meting van uw slaaphouding met de persoonlijke sleepscan van Aikili. Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
8: Schuifpui nodig? Kom naar ons. Paul en Paul in Bergsehoek. paulenpaul.nl.
7: Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Nu, later en altijd.
11: Ga je bijna met pensioen?
12: Ja.
11: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
12: Nee.
11: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
13: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
14: Ik krijg een vakantiebroertje.
15: Huh?
14: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
15: Cool, wil ik ook.
16: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
17: europakinderhulp.nl.
18: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
19: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat... hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
5: Oh yeah.
19: Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
18: Het is 10 uur. Goedemorgen, je bent bij Rijnmond. Zo meteen muziek van Genesis en Jack Johnson. Nu het nieuws, ik ben Bas van Halderen. Het cruiseschip De Hondius komt na de uitbraak van het Hanta-virus toch naar Rotterdam. De passagiers worden op Tenerife van boord gehaald en naar Eindhoven gevlogen. De Hondius vertrekt daarna en arriveert over pakweg 5 dagen in de Rotterdamse haven voor desinfectie. Eerder zei het havenbedrijf nog dat het schip waarschijnlijk niet naar Rotterdam zou komen. In Rotterdam-Noord is vannacht een explosie geweest in een portiekflat aan de Agniesestraat en daarna ontstond brand in het trappenhuis. Meerdere voordeuren raakten beschadigd, ook lampen en plantenbakken. De bewoners werden geëvacueerd, maar konden later weer terug. Voor de explosie is nog niemand opgepakt. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn 14 agenten gedood. 3 mensen raakten gewond. De aanval was in de buurt van de grens met Afghanistan. Een voertuig met explosieven werd bij de post tot ontploffing gebracht. De aanslag is opgeëist door een afsplitsing van de Pakistanse tak van de Taliban. Op het Rotterdam-Ghana in de vanillefabriek is gisteravond ruim 1,3 miljoen euro opgehaald voor verschillende Rotterdamse goede doelen, zoals de Ronald McDonald Huizen en de John de Wolf Foundation. Ondernemers en BN'ers doneerden massaal tijdens de benefietenavond. Ook de kersverse pretparkeigenaar Wim Beelen was van de partij. Hij gaf een ton. En Turkse voetbalfans zijn gisteravond in Rotterdam massaal de straat opgegaan om te vieren dat Galatasaray landskampioen is geworden. Ze kwamen bij elkaar op de Koolsingel. Daarna liep een grote groep naar de Erasmusbrug en dat zorgde soms voor gevaarlijke situaties op de trambaan. De politie heeft de Turkse fans na een tijdje weggestuurd en dat verliep zonder problemen. Het weer nog, zonnig en droog vandaag. Er staat een matige aan de kust, vrij krachtige noordoostenwind. En het wordt 17 graden. Dat was het, meer via onze app en op Rijnmond.nl.
0: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
12: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
15: Maassluis stond bekend als dat oranje stadje aan de Maas.
20: Mijn opa Ful heeft in Maassluis in het verzet gezeten. Zijn vader, mijn overgrootvader Jan, was lid van het Geuzenverzet en werd begin 1941 al opgepakt en naar een concentratiekamp gestuurd.
21: Ze hebben ook bonnen gestolen met pistool in de aanslag.
20: Ik weet dat mijn opa Ful illegale krantjes heeft verspreid, maar ik vermoed dat er veel meer is gebeurd.
22: Hoe dan?
23: Maar dit is zijn band.
24: Ja.
25: Rijnmond presenteert De Geuze, de zoektocht van een jonge vrouw naar het oorlogsverleden van haar familie. Nu te beluisteren op Apple Podcast en Spotify.
26: Dat vrolijke wat je op die foto's ziet van toen hij 25 was. Zo heb ik hem nooit gezien.
12: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
27: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode.
28: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
29: En ook nog eens gratis parkeren.
30: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode Zuid-Beierland.
31: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
32: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
33: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
34: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
33: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
35: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik

0: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
1: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.

0: Het is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkere muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaat. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
3: Zo klinkt een bombardement. Maar voor doven klinkt het zo. Lees het boek Het kind van de Vorstenburcht van Pascal Oranje. Nu te koop in de boekhandel. Kijk op pascaloranje.nl.
4: Ontspan in stijl. Of je nu lekker wilt loungen in de zon of verkoeling zoekt onder een parasol. Ontdek jouw perfecte setting. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.

0: weet wat je moet doen.
1: Wat ga jij doen dit weekend? Lekker uitwaaien? Een spannende wedstrijd? Of een feestje? Wat je ook gaat doen, de RDT is er. Elke dag voor jou.
2: Geeft uw matras nog de juiste ondersteuning? Kom langs bij Droomvlucht Slaapcomfort in Krimpen aan den IJssel en ervaar de exclusieve meting van uw slaaphouding met de persoonlijke sleepscan van Aikili. Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
1: Wat je ook gaat doen, de RDT is er. Elke dag voor jou.
2: Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
3: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en...
4: Wow, waarom heb je niks aan?
5: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
4: Ja, werkt wel.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
5: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
6: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi ID's. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
7: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
8: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
9: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
10: Het is 11 uur. Goedemorgen, je bent bij Rijnmond. Zometeen muziek van Joe Jackson en Enrique Iglesias komt er ook aan. Nu het nieuws. Ik ben Bas van Halderen. De nieuwe eigenaar van het pretpark in aanbouw aan de Rotterdamse Doklaan, Wim Beelen, beschuldigt de vorige eigenaar van diefstal. Beelen zegt tegen het AD dat Henny van der Most in aanloop naar de executieveiling van het park cruciale dingen heeft weggehaald, zoals besturingssystemen. Er zijn beelden van beveiligingscamera's, zegt Beelen. Beelen stelt Van der Most aansprakelijk en heeft hem een deadline gegeven om de spullen terug te geven. In Rotterdam-Noord is vannacht een explosie geweest in een portiekflat aan de Agniesestraat. En daarna ontstond brand in het trappenhuis. Meerdere voordeuren raakten beschadigd, ook lampen en plantenbakken. De bewoners werden geëvacueerd, maar konden later weer terug. Voor de explosie is nog niemand aangehouden. Het cruiseschip De Hondius komt na een uitbraak van het Hantavirus toch naar Rotterdam. De passagiers worden op Tenerife van boord gehaald en naar Eindhoven gevlogen. En De Hondius vertrekt daarna en arriveert over pakweg 5 dagen... in de Rotterdamse haven voor desinfectie. Eerder zei het havenbedrijf nog dat het schip waarschijnlijk niet naar Rotterdam zou komen. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn 14 agenten gedood. 3 raakten gewond. De aanval was in de buurt van de grens met Afghanistan. Een voertuig met explosieven werd bij de post tot ontploffing gebracht. De aanslag is opgeëist door een afsplitsing van de Pakistanse tak van de Taliban. En Turkse voetbalfans zijn gisteravond in Rotterdam massaal de straat op gegaan om te vieren dat Galatasaray landskampioen is geworden. Ze kwamen bij elkaar op de Kolsingel, daarna liep een grote groep naar de Erasmusbrug en dat zorgde soms voor gevaarlijke situaties op de trambaan. De politie heeft de Turkse fans na een tijdje weggestuurd en dat verliep zonder problemen. Het weer nog zonnig, droog vandaag. Er staat een matige, aan zee vrij krachtige noordoostenwind en het wordt 17 graden. Dat was het, meer via onze app en op Rijnmond.nl.
11: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.

0: Festival.nl.
1: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven, van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
2: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitepro.nl.
3: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
4: Ik krijg een vakantiebroertje.
5: Huh?
4: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
5: Cool, wil ik ook.
6: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
7: EuropaKinderhulp.nl.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel op.
10: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
11: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
12: Pap, die moeten we hebben!
11: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
13: onlineveilingmeester.nl.
14: Multiple sclerose heb je niet voor even, maar voor de rest van je leven. De ziekte heeft invloed op hoe je beweegt, ziet, denkt en voelt. Het brengt je letterlijk uit balans. Dat heb ik zelf van nabij meegemaakt. Onderzoekers werken aan manieren om deze balans te herstellen. Om MS te stoppen en uiteindelijk te genezen. Met uw steun kan dit onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Job Cohen, nauw betrokken bij Stichting MS Research.
15: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
13: Onlineveilingmeester.nl.
14: MS is de meest beperkende ziekte onder jongvolwassenen. Onderzoek geeft hen hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
16: Dit is Radio Rijnmond.
17: Non-stop de lekkerste muziek.
16: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: tot het eind van mei.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 6 tot en met 17 mei in het Nieuwe Luxor Theater in Rotterdam. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Een gezond lijf begint bij jezelf. En Vitepro helpt je daarbij. Vitepro bevat namelijk vitamine D voor je spieren en Boswellia serrata voor je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Geeft uw matras nog de juiste ondersteuning? Kom langs bij Droomvlucht Slaapcomfort in Krimpen aan den IJssel en ervaar de exclusieve meting van uw slaaphouding met de persoonlijke sleepscan van Aikili. Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
6: De Stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
9: Voor het maaien van je gras.
8: Voor het reinigen van je terras.
9: Voor het snoeien van je haag.
8: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926.
10: Stihl, sterk werk.
11: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 bladblazers overreden door een heftruck?
12: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
13: Ontdek alle Stihl deals bij jouw Stihl dealer.
10: Stihl, sterk werk.
14: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
15: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
16: Nu, later en altijd.
17: Ga je bijna met pensioen?
18: Ja.
17: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
18: Nee.
17: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
15: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
19: Het is 12 uur. Goedemiddag, je bent bij Rijnmond. Zometeen muziek van Colonel Abrams. Nu het nieuws. Ik ben Bas van Halderen. Het cruiseschip De Hondius komt na een uitbraak van het Hantavirus toch naar Rotterdam. De passagiers zijn op Tenerife van boord gehaald en worden naar Eindhoven gevlogen. De Hondius vertrekt daarna en arriveert over pakweg 5 dagen in de Rotterdamse haven voor desinfectie. Aan boord is een aantal bemanningsleden, ook het lichaam van een vrouw uit Duitsland die tijdens de cruise overleed. In Rotterdam-Noord is vannacht een explosie geweest in een portiekflat aan de Agniesestraat en daarna ontstond brand in een trappenhuis. Meerdere voordeuren raakten beschadigd, ook lampen en plantenbakken. De bewoners werden geëvacueerd, maar konden later weer terug. Voor de explosie is nog niemand opgepakt. De nieuwe eigenaar van het pretpark in aanbouw aan de Rotterdamse Doklaan, Wim Beelen, beschuldigt de vorige eigenaar van diefstal. Beelen zegt tegen het AD dat Henny van der Most in aanloop naar de veiling van het park cruciale dingen heeft weggehaald, zoals besturingssystemen. Er zijn ook beelden van beveiligingscamera's. Beelen stelt van der Most aansprakelijk en heeft hem een deadline gegeven om de spullen terug te geven. In België is een jongen van 7 overleden na een ongeluk met een springkussen. Dat gebeurde tijdens een jeugdvoetbaltoernooi in het Oost-Vlaamse Hammen. Een windvlaag zou het springkussen de lucht in hebben geblazen, waarna kinderen eraf vielen. De jongen kwam ongelukkig terecht, 3 andere kinderen raakten gewond. En Turkse voetbalfans zijn gisteravond in Rotterdam massaal de straat opgegaan om te vieren dat Galatasaray landskampioen is geworden. Ze kwamen bij elkaar op de Koolsingel. Daarna liep een grote groep door naar de Erasmusbrug en dat zorgde soms voor gevaarlijke situaties op de trambaan. De politie heeft de Turkse fans na een tijdje weggestuurd en dat alles ging zonder problemen. Het weer, zonnige periode en droog vandaag. Er staat een matige, aan de kust vrij krachtige noordoostenwind. Bij een middagtemperatuur van 17 graden. En dat was het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
18: Thuis eten zoals aan de Mediterraan. Met een tagine van Kookpunt kun je er tegenaan. Of is Italiaans meer je ding? Kookpunt heeft alles voor een geslaagde evening. Paella pannen voor inductie of gas? Natuurlijk met een bijpassend sangria glas. Zoek je pannen vrij van alle schadelijke lagen? Vergeet niet om Jannie en Frans even om advies te vragen.
20: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
21: Maassluis stond bekend als dat oranje stadje aan de Maas.
22: Mijn opa Ful heeft in Maassluis in het verzet gezeten. Zijn vader, mijn overgrootvader Jan, was lid van het Geuzenverzet en werd begin 1941 al opgepakt en naar een concentratiekamp gestuurd.
23: Ze hebben ook bonnen gestolen, met pistool in de aanslag.
22: Ik weet dat mijn opa Ful illegale krantjes heeft verspreid. Maar ik vermoed dat er veel meer is gebeurd.
24: Huh? Hoe dan?
25: Maar dit is zijn band.
26: Ja.
27: Rijnmond presenteert De Geuze. De zoektocht van een jonge vrouw naar het oorlogsverleden van haar familie. Nu te beluisteren op Apple Podcast en Spotify.
28: Maassluis was gewoon opstandig.
29: Een dorpje van 9000 inwoners. Maar er zijn altijd zoveel Duitsers.
30: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
31: Kom naar Rolf Benz Studio Rotterdam-Hilligersberg.

0: Flats in Bergsenhoek.
1: Wij zijn Medipoint.
2: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
3: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
2: En voor de sta-opstoel van Toon.
4: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
2: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
5: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
2: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
6: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
7: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
8: Oh yeah.
7: Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
9: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
10: Dynamisch.
9: Maar in de winter wil ik zekerheid.
2: Dat kan met een zeker voordeelcontract van energiebesteding. Met een vast tarief dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
11: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
12: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot 850 euro korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
13: Dit is Radio Rijnmond.
14: Non-stop de lekkerste muziek.
13: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Zoekt u een Stihl-dealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Stihl Power by Pritec.
3: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode.
4: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
5: En ook nog eens gratis parkeren.
6: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode Zuid-Beierland.
7: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
8: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaat. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
11: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
10: Nu bij Dirk, Konimex Kroephoek. 99 cent, volgens mij is dat minder dan een euro.
12: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
13: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
14: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
15: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
14: Beren goed, thanks Bo.
15: Social Deal, deals die je niet mag missen.
14: En actie Olifant.
13: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker, met Bouwgarant.
15: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
16: Het is 1 uur. Goedemiddag, je bent bij Rijnmond. Zo meteen muziek van Fox the Fox. Nu het nieuws, ik ben Bas van Halderen. Het cruiseschip De Hondius komt na een uitbraak van het Hanta-virus toch naar Rotterdam. Er was eerst nog geen sprake van. Het schip zal hier worden gedesinfecteerd. De passagiers zijn op Tenerife van boord gehaald en worden naar Eindhoven gevlogen. De Hondius vertrekt daarna en arriveert over pakweg 5 dagen in de Rotterdamse haven. Aan boord zijn bemanningsleden en ook het lichaam van een vrouw uit Duitsland die tijdens de cruise is overleden. In België is een jongen van 7 overleden na een ongeluk met een springkussen. Dat gebeurde tijdens een jeugdvoetbaltoernooi in het Oost-Vlaamse Hammen. Een windvlaag zou het springkussen de lucht in hebben geblazen, waarna kinderen eraf vielen. De jongen kwam ongelukkig terecht. 3 andere kinderen raakten gewond. Op de Maasvlakte in Rotterdam is vanmorgen een auto over de kop geslagen. Daarbij zijn 2 mensen gewond geraakt. Op beelden is te zien dat op de Europaweg ook een aantal geleidingswanden is geramd. De auto zou spook hebben gereden. Volgens de politie was de bestuurder onder invloed. De nieuwe eigenaar van het pretpark in aanbouw aan de Rotterdamse Doklaan, Wim Beelen, beschuldigt de vorige eigenaar van diefstal. Beelen zegt tegen het AD dat Henny van der Most in aanloop naar de executieveiling van het park cruciale dingen heeft weggehaald, zoals besturingssystemen. Er zijn beelden van beveiligingscamera's. Beelen stelt van der Most aansprakelijk en heeft hem een deadline gegeven om de spullen terug te geven. En in Italië is een chirurg aangeklaagd die tijdens een operatie iets bijzonders had achtergelaten in het lichaam van een patiënte. Het ging om een schaar van dik 15 centimeter in de onderhuidse laag van haar buik. De vrouw voelde zich al maanden niet lekker en liep uiteindelijk maar eens een CT-scan doen. Morgen gaat ze opnieuw onder het mes en wordt de schaar als het goed is verwijderd. Overigens niet door dezelfde arts. Dan nog het weer. Zonnig, droog. Er staat een matige, aan zee vrij krachtige noordoostenwind. Het is een graad of 17 en morgen verandert er weinig. Het wordt dan wel een paar graden kouder. En dat was het. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
1: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
17: Zo klinkt een bombardement. Maar voor doven klinkt het zo. Lees het boek Het kind van de Vorstenburcht van Pascal Oranje. Nu te koop in de boekhandel. Kijk op pascaloranje.nl.
18: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.

0: tot 50. Weet wat je moet doen. Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
6: Dynamisch.
5: Maar in de winter wil ik zekerheid.
7: Dat kan met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
8: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
4: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
9: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
10: Ik krijg een vakantiebroertje.
9: Huh?
10: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
9: Cool, wil ik ook.
11: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
12: EuropaKinderhulp.nl.
13: Dit is Radio Rijnmond.
14: Non-stop de lekkerste muziek.
13: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: Fuck It. Met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: het beste van de jaren 80, 90 en nu.
1: Radio Rijnmond.
0: Radio met een grote R.
2: Enjoy this trip.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Breng stijl en comfort naar jouw buitenruimte. En maak jouw eigen sfeervolle eetplek, loungeplek of plek om te zonnen. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
3: Wacht, is dat niet die acteur uit Oogappels en de ander uit GTST?
4: Ja, voor 40 jaar Hofplein spelen wij, Hofpleiners van nu, samen met Oud-Hofpleiners in de voorstelling Koning van Katoren.
3: Koning van Katoren, vanaf 1 mei in het Hofplein Theater.
4: Ontdek wanneer en met wie wij spelen op jeugdtheaterhofplein.nl en reserveer direct.
5: Wat als je...
6: Halt! Steen blijven!
5: ...niet kunt horen? Lees het boek Het Kind van de Vorstenburcht van Pascal Oranje. Nu te koop in de boekhandel. Kijk op pascaloranje.nl.
7: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
8: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal, zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
9: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
10: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
11: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
12: Oh, wat betekent dat voor mij?
11: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
12: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
11: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
12: En moet ik verder nog ergens op letten?
11: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
13: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat... hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
14: Oh
13: je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
15: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
16: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
17: Het is bijna 2 uur. Goedemiddag, je bent bij Rijnmond. Zo meteen muziek van de Timex Social Club en Olivia Dien komt er ook aan. Nu het nieuws, ik ben Bas van Halderen. Activisten van Geef Tegengas blokkeren opnieuw de havenspoorlijn. Het gaat om zo'n 20 demonstranten. Ze zijn bij Barendrecht de rails opgegaan en zorgen ervoor dat er geen goederentrein meer door kan. Geef Tegengas protesteert onder meer tegen de rol van Nederland als doorvoerland van wapens naar het Midden-Oosten. En die transporten lopen vaak via de Rotterdamse haven. De havenspoorlijn werd gisteren ook al geblokkeerd. Bij de marathon van Leiden is een hardloper onwel geworden en overleden. Zo gaan om een vrouw. Omroep West meldt dat de 10 kilometer en de kidsrun, die om 1 uur zouden beginnen, zijn afgelast. Alle deelnemers aan de halve marathon die nu nog op het parcours zijn, kunnen nog wel finishen. Op de Maasvlakte in Rotterdam is vanmorgen een auto over de kop geslagen en daarbij zijn 2 mensen gewond geraakt. Op beeld is te zien dat op de Europaweg ook een aantal geleidingswanden is geramd. De auto zou hebben spook gereden. Volgens de politie was de bestuurder onder invloed. Het cruiseschip de Ondius komt na een uitbraak van het Hanta-virus toch naar Rotterdam. Eerst was daar nog geen sprake van. Het schip zal hier worden gedesinfecteerd. De passagiers zijn op Tenerife van boord gehaald en worden naar Eindhoven gevlogen. De Ondius vertrekt daarna en arriveert over pakweg 5 dagen in de Rotterdamse haven. Aan boord zijn bemanningsleden en ook het lichaam van een vrouw uit Duitsland die tijdens de cruise is overleden. En in Italië is een chirurg aangeklaagd die tijdens een operatie iets bijzonders had achtergelaten in het lichaam van een patiënte. Het ging om een schaar van dik 15 centimeter. De vrouw voelde zich al maanden niet lekker en liet uiteindelijk maar een CT-scan doen. De schaar bleek in de onderhuidse laag van haar buik te zitten. Morgen gaat ze opnieuw onder het mes en dan wordt de schaar als het goed is verwijderd. Overigens niet door dezelfde dokter. Kijken we nog even naar het weer. Zonnig en droog. Er staat een matig aan de kust vrij krachtige noordoostenwind. Het is een graad of 17 en morgen verandert te weinig. Het wordt dan wel een paar graden kouder. Dat was het. Meer via onze app en op Rijnmond.nl. Kijken we nog even naar de situatie op de weg. Op dit moment een aantal files in onze regio. De A15 naar Rotterdam tussen de afrit Leerdam en Sliedrecht-Oost. 13 kilometer hier vertraging is een kwartier. Ook een kwartier vertraging op de A16 in de richting van Rotterdam voor het knooppunt Terbrechtseplein. Komt er een ongeluk. Dan de A27 in de richting van Utrecht voor het knooppunt Lunette. Ook een kwartier vertraging. De laatste file die staat op de A27 naar Gorkum voor Noorderloos. De vertraging is daar 5 minuten.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.

0: Woonmall.nl.
1: Het voorjaar staat voor de deur. En dat vier je bij Woonmall Alexandrium. Doe mee met leuke activiteiten. Scan en win in de woonwinkamer. Of krijg persoonlijk woonadvies. Bekijk alles op woonmallalexandrium.nl. Laat het groeien.
2: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
3: Wat ga jij doen dit weekend? Lekker uitwaaien? Een spannende wedstrijd? Of een feestje? Wat je ook gaat doen, de RDT is er. Elke dag voor jou.
4: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode.
5: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
6: En ook nog eens gratis parkeren.
3: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode Zuid-Beierland. Wat je ook gaat doen, de RDT is er. Elke dag voor jou.
7: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert KPS Keukens uit Sliedrecht alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
8: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
9: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
10: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
11: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
12: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
11: Ja, werkt wel.
12: Social deal, deals die je niet mag missen.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
14: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
15: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
14: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
15: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
16: Nu, later en altijd.
17: Ga je bijna met pensioen?
18: Ja.
17: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
18: Nee.
17: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
19: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
20: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
19: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
21: Dit is Radio Rijnmond.
22: Non-stop de lekkerste muziek.
21: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: De Stadsgehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of u nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
3: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaad. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
3: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Maassluis stond bekend als dat Oranjestadje aan de Maas.
6: Mijn opa Ful heeft in Maassluis in het verzet gezeten. Zijn vader, mijn overgrootvader Jan, was lid van het Geuzenverzet en werd begin 1941 al opgepakt en naar een concentratiekamp gestuurd.
7: Ze hebben ook bonnen gestolen, met pistool in de aanslag.
6: Ik weet dat mijn opa Ful illegale krantjes heeft verspreid. Maar ik vermoed dat er veel meer is gebeurd.
8: Huh? Hoe dan?
9: Maar dit is zijn band.
7: Ja.
10: Rijnmond presenteert De Geuze. De zoektocht van een jonge vrouw naar het oorlogsverleden van haar familie. Nu te beluisteren op Apple Podcast en Spotify.
11: Dat vrolijke wat je op die foto's ziet van toen hij 25 was. Zo heb ik hem nooit gezien.
12: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
13: Pap, die moeten we hebben!
12: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
13: onlineveilingmeester.nl.
14: Ik krijg een vakantiebroertje.
15: Huh?
14: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
15: Cool, wil ik ook.
16: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
17: EuropaKinderhulp.nl.
12: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
18: Onlineveilingmeester.nl.
19: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel op.
20: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof. Het comfort dat u verdient.
21: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
22: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
23: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
22: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
24: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
25: Het is 3:00. Goedemiddag, je bent bij Rijnmond. Zometeen muziek van Chaka Khan en Don Johnson komt er ook aan. Nu het nieuws, ik ben Bas van Halderen. Activisten van Geef Tegengas blokkeren opnieuw de havenspoorlijn. Het gaat om zo'n 20 demonstranten. Ze zijn bij Barendrecht de rails opgegaan en zorgen ervoor dat er geen goederentrein meer door kan. Geef Tegengas protesteert onder meer tegen de rol van Nederland als doorvoerland van wapens naar het Midden-Oosten. Die transporten lopen vaak via de Rotterdamse haven. De havenspoorlijn werd gisteren ook al geblokkeerd. Bij de marathon van Leiden is een hardloper onwel geworden en overleden. Slachtoffer is een meisje van 15 uit Oegstgeest. Er is nog geprobeerd om haar te reanimeren. 10 kilometer en de kidsrun, die om 1:00 zouden beginnen, zijn afgelast. Alle deelnemers aan de halve marathon die nog op het parcours waren, konden nog wel finishen. Bij een demonstratie tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers in Apeldoorn zijn 26 mensen opgepakt. Het gebeurde toen het protest gisteravond escaleerde. Een boa werd mishandeld en de politie werd onder meer bekogeld met vuurwerk. Een dag eerder werd ook al gedemonstreerd in Apeldoorn tegen de noodopvang. Toen waren er 6 arrestaties. Op de Maasvlakte in Rotterdam is vanmorgen een auto over de kop geslagen. Daarbij zijn twee mensen gewond geraakt. Op beelden is te zien dat op de Europaweg ook een aantal geleidingswanden is geramd. De auto zou hebben spook gereden. Volgens de politie was de bestuurder onder invloed. En de passagiers van het cruiseschip De Hondius, waar een uitbraak was van het Hantavirus, zijn op Tenerife met bootjes aan wal gebracht. Alle Nederlanders hebben een medische controle achter de rug en ze stappen op het vliegtuig naar Eindhoven, waar ze opnieuw worden gecontroleerd. De Hondius vaart daarna met een aantal bemanningsleden naar Rotterdam voor desinfectie. En aan boord is ook het lichaam van een Duitse vrouw die aan het virus overleed. Het weer nog, zonnige periode en droog. Er staat een matig aan de kust vrij krachtige noordoostenwind en het is een graad of 17. Morgen weinig verandering, het wordt dan wel een paar graden kouder. En dat was het nieuws, meer via onze app en op Rijnmond.nl. Kijken we nog even naar de situatie op de weg. Een aantal files in onze regio. Te beginnen met de Botlekbrug in de A15. Die is gestremd in beide richtingen. Door een technische storing, er is een monteur onderweg. Het is niet bekend hoe lang die storing nog gaat duren. En daardoor is er dus ook file in beide richtingen. Dan de A16 richting Rotterdam. Tussen Breda-Noord en Dordrecht sta je 12 minuten vast. Op de A20 richting Gouda voor Terbrechtseplein 7 minuten. A27 in de richting van Utrecht tussen Lexmond en Nieuwegein 22 minuten. A27 de andere kant op richting Gorkum voor Noorderloos een kwartier vertraging. En dat waren zo'n beetje de files. De belangrijkste files van dit moment dan.
0: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.

0: wordt veilig. Weet wat je moet doen.
1: Zo klinkt een bombardement. Maar voor doven klinkt het zo. Lees het boek Het kind van de Vorstenburcht van Pascal Oranje. Nu te koop in de boekhandel. Kijk op pascaloranje.nl.
2: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 6 tot en met 17 mei in het Nieuwe Luxor Theater in Rotterdam. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
3: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
4: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellig fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
7: Voor het maaien van je gras.
6: Voor het reinigen van je terras.
7: Voor het snoeien van je haag.
6: Voor mensen zoals jij. Met een passie voor groen. Klaar voor elke uitdaging. Stihl in het hart van de natuur. Sinds 1926.
8: Stihl. Sterk werk.
9: Wij zijn Medipoint.
10: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
11: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
10: En voor de aangepaste fiets van Maria.
12: En zo kan ik er weer op uit.
10: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
9: Medipoint.
10: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
6: Ontdek alle Stihl deals bij jouw Stihl dealer.
8: Stihl. Sterk werk.
9: Medipoint.
10: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
13: Dit is Radio Rijnmond.
14: Non-stop de lekkerste muziek.
13: Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Zoekt u een stieldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Steel Power by Pritec.
3: Ontspan in stijl. Of je nu lekker wilt loungen in de zon of verkoeling zoekt onder een parasol. Ontdek jouw perfecte setting. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
4: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode.
5: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
6: En ook nog eens gratis parkeren.
7: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode, Zuid-Beierland.
8: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. mantelwoninginuwtuin.nl.
9: Wat ga jij doen dit weekend? Lekker uitwaaien? Een spannende wedstrijd? Of een feestje? Wat je ook gaat doen, de RDT is er. Elke dag voor jou.
8: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
9: Wat je ook gaat doen, de RDT is er. Elke dag voor jou.
10: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295 Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop jfz.nl.
11: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
12: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
13: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
14: Let's go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
15: Multiple sclerose heb je niet voor even, maar voor de rest van je leven. De ziekte heeft invloed op hoe je beweegt, ziet, denkt en voelt. Het brengt je letterlijk uit balans. Dat heb ik zelf van nabij meegemaakt. Onderzoekers werken aan manieren om deze balans te herstellen. Om MS te stoppen en uiteindelijk te genezen. Met uw steun kan dit onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Job Cohen, nauw betrokken bij Stichting MS Research.
14: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
15: MS is de meest beperkende ziekte onder jongvolwassenen. Onderzoek geeft hen hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
16: Het is 4 uur. Straks alles over de beslissende fase voor Feyenoord, Sparta en Excelsior. Maar eerst het nieuws met Bas van Halderen.
17: Goedemiddag. Activisten van Geef Tegengas hebben opnieuw de havenspoorlijn geblokkeerd. Het ging om zo'n 20 demonstranten. Rond een uur of één gingen ze bij Barendrecht de rails op en zorgden er daarvoor dat er geen goederentrein meer door kon. Geef Tegengas protesteert onder meer tegen de rol van Nederland als doorvoerland van wapens naar het Midden-Oosten. Die transporten lopen vaak via de Rotterdamse haven. De havenspoorlijn werd gisteren ook al geblokkeerd. Bij de marathon van Leiden is een hardloper onwel geworden en overleden. Slachtoffer is een meisje van 15 uit Oegstgeest en er is nog geprobeerd om haar te reanimeren. 10 kilometer en de kidsrun, die om 1 uur zouden beginnen, werden afgelast. Alle deelnemers aan de halve marathon die nog op het parcours waren, konden nog wel finishen. Bij een demonstratie tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers in Apeldoorn zijn 26 mensen aangehouden. Het gebeurde toen het protest gisteravond escaleerde. Een boa werd mishandeld en de politie werd onder meer bekogeld met vuurwerk. Een dag eerder werd er ook al gedemonstreerd in Apeldoorn tegen de noodopvang. Toen waren er 6 arrestaties. Op de Maasvlakte in Rotterdam is vanmorgen een auto over de kop geslagen. Daarbij zijn 2 mensen gewond geraakt. Op beelden is te zien dat op de Europaweg ook een aantal geleidingswanden is geramd. De auto's hebben spook gereden. Volgens de politie was de bestuurder onder invloed. En de passagiers van het cruiseschip De Hondius, waar een uitbraak was van het Hanta-virus, zijn op Tenerife met bootjes aan wal gebracht. Alle Nederlanders hebben een medische controle achter de rug. Ze stappen op het vliegtuig naar Eindhoven, waar ze opnieuw worden gecontroleerd. De Hondius vaart daarna met een aantal bemanningsleden naar Rotterdam voor desinfectie. Aan boord is ook het lichaam van een Duitse vrouw die aan het virus is overleden. Weer nog, het blijft droog. Er staat een matige aan de kust vrij krachtige noordoostenwind. En morgen verandert er weinig, ook dan zonnige periode. Het wordt wel iets kouder dan vandaag. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
18: De volgende bedrijven wensen Feyenoord veel succes. Blonk Verhuizingen, Pointer Advies, Metalimex Metaalhandel, Extra Services, Jaloezieënfabriek Zuid en B2L Cargo Care.
9: Wat ga jij doen dit weekend? Lekker uitwaaien? Een spannende wedstrijd? Of een feestje? Wat je ook gaat doen, de RDT is er. Elke dag voor jou.
19: De Stadsgehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent. Je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
9: Wat je ook gaat doen, de RDT is er. Elke dag voor jou.
20: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proef liggen. Krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
21: Extra Materieel, het Rotterdamse verhuurbedrijf. Op zoek naar betrouwbaar materieel? Wij staan graag voor je klaar. Ladderliften, hoogwerkers, bouwdrogers en rolstijgers? Wij hebben het allemaal. Snel en flexibel. Extra Materieel.
1: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
18: De volgende bedrijven wensen Sparta veel succes. Metalimex Metaalhandel en Extra Materieel.
22: TrueLease met Genke.
23: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
22: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
23: Precies wat we nodig hadden.
22: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
24: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
22: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
25: Wij zijn Medipoint.
26: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
27: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
26: En voor de sta-opstoel van Toon.
28: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
26: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
29: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder heulen. En je zit straks nog comfortabel ook.
30: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
26: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
31: Ik krijg een vakantiebroertje.
32: Huh?
31: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
32: Cool, wil ik ook.
33: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
34: EuropaKinderhulp.nl.
16: Dit is Radio Rijnmond. Met Frank Stout. Een hele goede dag op deze moederdag. Is het vrouwen en kinderen eerst in de ene laatste speelronde van de Eredivisie. Zeker voor onze drie Rotterdamse clubs die straks allemaal om 16:45 gaan aftrappen. Feyenoord kan zich verzekeren van Champions League voetbal. Maar dan moet het in de Kuip wel winnen van AZ. Het duel tussen de nummers 2 en 6 van de ranglijst wordt gevolgd door Dennis Kranenburg en Dennis van Eersel.
0: Er zijn ook scenario's denkbaar dat Feyenoord, zelfs als het niet wint, vandaag toch officieel zeker is van die tweede plek. En dan zou je cynisch kunnen zeggen, dat zou wel passen misschien bij dit seizoen, dat Feyenoord gelijk speelt en NEC dan ook in de toch bent. Maar laten we niet al te cynisch zijn voordat die wedstrijd nog moet beginnen. Feyenoord kan bij een overwinning op AZ zonder ook maar naar enige concurrent te hoeven kijken al met zekerheid zeggen dat het volgend jaar de Champions League ingaat. Dat moet in die wedstrijd van vandaag, Dennis Kranenburg, dan wel gebeuren zonder Tobias van den Elshout. Hij is er niet bij en daardoor wordt er wat geschoven door Van Persie in de opstelling.
2: Ja, wat we wel zeker weten is dat Timon Welleroyter de keeper is. Achterin zien we Del, Trauner, Watanabe en Lotomba. Hij als linksback. En middenveld met Kraaienveld, Valente en Targaline. En voorin Hajmoussa, Ueda en Bos. Dat zijn de elf aan de kant van Feyenoord die zo meteen gaan starten tegen AZ. Dat een korte tijd geleden hier zo'n hele fijne dag had in het stadion van Feyenoord. Wonnen toen de beker door met 5-1 te winnen van NEC. En zij zijn eigenlijk klaar in dit seizoen. Kunnen dus vrijuit voetballen. Daar zit misschien ook alweer gelijk de valkuil voor Feyenoord. Dat deze wedstrijd gewoon moet winnen. Om aan al die illusies van andere clubs nog een einde te maken. En gewoon die Champions League plek over de streep te trekken. Nou ja, of dat ook gaat gebeuren, dat gaan we zo meteen zien. Vanaf 16:45 hier in de Kuip bij Feyenoord tegen AZ.
16: 200 kilometer verder in de Grolsvesten van FC Twente kan Sparta ook goede zaken doen om Europees voetbal. Of in elk geval om de play-offs daarvoor. Sparta staat nu nog 9e met 1 punt voor op FC Groningen, dat op hun beurt weer thuis speelt tegen NEC. Makkelijk zal het niet worden, want FC Twente staat 5e en jaagt op plek 4, want dan hebben zij namelijk rechtstreeks Europees voetbal. Oftewel, FC Twente tegen Sparta is een wedstrijd met grote belangen en wordt voor ons becommentarieerd door Philip van Es.
3: Ja, alles staat nog op het spel. Het zou zomaar een voorproefje kunnen zijn voor de play-offs om Europees voetbal aan het einde van het seizoen. Want de nummer 5 neemt het dan op tegen de nummer 9. In dit geval, die nummer 5 is FC Twente, die nummer 9 is Sparta. Het heeft dus de play-off plek in handen. Maar nu is het zaak die play-off plek in handen te houden. Met 1 overwinning uit de laatste 11 staat er flink wat werk voor de boeg voor Maurice Stijn. Die overigens heeft teruggegrepen op een oude bekende waar hij ruzie mee had. Bruno Martensindi staat weer terug in de basis.
16: Ja, daar gaan we het uitgebreid over hebben en over grote belangen gesproken. Wekenlang ging het slecht met Excelsior, maar precies op het juiste moment gingen ze scoren. En vandaag kan Excelsior zich rechtstreeks veilig spelen. Maar dan moeten ze in eigen huis minimaal 1 punt halen tegen FC Volendam, dat ook vecht voor rechtstreekse handhaving. Excelsior Volendam, oftewel de nummers 14 en 16 van de Eredivisie tegen elkaar, wordt bekeken door Freek Verelzen.
4: Het is een sensationele eindsprint van Excelsior wat betreft dit Eredivisie seizoen. Ze wonnen van Utrecht en Groningen afgelopen weken. En vandaag jagen ze inderdaad op die rechtstreekse handhaving. Een puntje is voldoende tegen Volendam. Dat alles omdat Volendam en Telstar volgende week nog tegen elkaar in actie komen.
16: Ja, wat een heerlijke dag. Eerst langs moeders en nu lekker de ontknoping volgen van de Eredivisie. We zijn bij je tot 7:00.

0: Ja, heerlijk deze zondagmiddag met allemaal wedstrijden op het hoogste niveau die in ons geval ook nog eigenlijk overal waar ergens om gaat. We beginnen in de Kuip met Feyenoord tegen AZ. Dit is genieten, hè, mannen, zo'n dag als vandaag.
1: Het is heerlijk in de Kuip. Ja, het zonnetje schijnt, het gaat echt ergens om. Dus wat dat betreft zitten we hier goed. En als je dan ook nog gaat kijken naar de belangen die heel groot zijn. Op al die velden waar we natuurlijk bij zijn. Ja, dan zijn dit wel de krenten uit de pap.
0: Voel je het ook echt dat het ergens om gaat? Dat het weer een echte grote wedstrijd is of gaat worden vandaag?
1: Als ik heel eerlijk ben, niet zo. Omdat die volste spanning, en dat is misschien wel goed ook voor Feyenoord, die zit er helemaal niet meer op, hè. En dan zou vaker met die laatste speelronde het geval, dit is dan zelfs ook de voorlaatste, dat heel vaak zijn heel veel dingen al lang en breed duidelijk. Feyenoord kan vandaag het laatste zetje geven. En mocht het onverhoopt misgaan, ja, dan kun je volgende week zo'n middag hebben dat het echt nog voldoen gaat. Waar het plek 2 aan gaat. En de titel is natuurlijk ook al lang beslist. Dus de belangen zijn groot. Maar om nou te zeggen, daar refereer ik aan mezelf, Frank, dat de spanning er vol op zit. Nee, dat heb ik eigenlijk niet.
0: Maak je er zoveel vertrouwen dan in, Dennis?
1: Dat het uiteindelijk goed komt wel. Jij ook, dat neem ik aan.
0: Maar vandaag niet.
1: Nou ja, Feyenoord zou ook niet van AZ kunnen winnen. Inderdaad, als Feyenoord heeft dit seizoen van geen enkele top 6 tegenstander gewonnen. Maar dat het uiteindelijk goed komt. Misschien zelfs vandaag nog, zelfs als je niet wint. Want NEC kan ook zomaar weer morsen. En anders maak je het volgende week af als Feyenoord zijnde in Zwolle. Dus dat het uiteindelijk goed komt. Daar ben ik vol van overtuigd. Dus ja, Feyenoord kan zich zelfs iets permitteren vandaag. En misschien gaat het daardoor wel gewoon in één klap helemaal goed komen. Ik zie Dennis alweer. Mr. Positivo.
2: Tuurlijk.
1: Die zit van waar lul je over.
2: Komt allemaal goed. Komt allemaal goed vandaag. Ik heb alle vertrouwen in.
0: Oké. Maar het is niet zo dat het enorm lekker draait natuurlijk. Hebben Feyenoord de afgelopen weken / maanden.
2: Nee, maar aan de andere kant. Je wint nu wel weer in de laatste weken. Nadat je eerst tegen NEC gelijk, Volendam gelijk, Ajax gelijk, heb je tegen Groningen gewonnen in eigen huis. Je wint een hele lastige uitwedstrijd bij Fortuna, waarin het vooral niet tegen zat. Dus ja, waarom zou dat vandaag dan niet weer gewoon gebeuren? Hier in een eigen huis, de laatste thuiswedstrijd van dit seizoen. Ik heb echt wel vertrouwen in, hoor. Ook omdat AZ al klaar is, hebben de beker gewonnen, dus ze spelen eigenlijk nergens meer om. Ja, kunnen dan frank en vrij spelen. Ja, dat snap ik ook wel. Maar aan de andere kant, als de motivatie er alleen nog maar is van, ja, we spelen tegen Feyenoord, is dat denk ik toch anders dan, ja, we spelen echt nog ergens voor. Kijk even van overtuigd.
0: AZ spaart een aantal mensen, daarover straks meer. Is even de opstelling van Feyenoord, die best wel verrassend is, hè, vooral achterin.
2: Ja, er wordt gekozen voor Lotomba als linksback. Dat is dan de verrassing die er inderdaad is. Want Bos wordt doorgeschoven naar de positie waar Tobias van der Elshout eigenlijk in de laatste weken speelde. Ik zal hem helemaal met je doornemen. Frank Wellenreuth, de keeper. Achterin Del, Trauner, Watanabe en dus Lotomba. Middenveld met Kraaienveld, Valente en Targaline. En voorin Hajmoussa. Ueda natuurlijk, de topscorer van Feyenoord. Veel Japanse journalisten ook vandaag aanwezig voor deze wedstrijd. En Jordan Bos, dat zijn de elf aan de kant van Feyenoord.
0: Is best opmerkelijk, vind ik, want die linkerkant van Feyenoord, die draaide de laatste weken best wel oké met Bos en van der Elshout, die nog wat meer naar binnen stond, Bos eroverheen. Maar nu staat Bos er al in plaats van dat hij er komt.
1: Ja, terwijl van der Elshout wel op de bank inderdaad zit, maar ja, zou er dan toch iets inderdaad met hem zijn?
0: Heeft een momentje op de training misschien?
1: Ja, wie weet. Dat zou voor van der Elshout dan misschien voor het eerst zijn. Maar tal van andere spelers hebben wel zo'n momentje op de training gehad dit seizoen. Ja, of heeft het gewoon tactische overwegingen? Want Jordan Bos heeft al eerder dit seizoen meerdere wedstrijden zelfs ook in die rol gespeeld. Hè, als linksbuiten. En daar toonde hij wel aan van de dadendrong. Dit was in die weken dat Sliti en Borges totaal niet rendeerden. En Van Persie toen zoekende was. En toen deed Bos dat voor iemand die geen buitenspeler is, eigenlijk nog best wel alleraardigst ook. Dus wellicht kruipt Feyenoord ook gewoon op die manier tactisch weer wat kansen.
0: Ja, in elk geval Stijn en Smal weer bij de selectie, hè?
1: Dat klopt. Sam Stijn en Gijs Smal, allebei een tijdje in de lappenmand gezeten. Maar gaan naar het zich laten aanzien dit seizoen de stomme minuten maken.
0: Nu hadden we afgelopen vrijdag FC Rijnmond. Daarin zat jij eerst al naast Wessel Penning. En ik heb het idee dat Wessel een klein beetje voor Feyenoord is. Journalist van het Algemeen Dagblad. En die zei, nou, ik ben er niet helemaal gerust op. Want als Kees Smit en zijn vriendjes er zin in hebben, dan moet ik het nog maar zien. Maar Kees Smit is er helemaal niet bij vandaag.
1: Nou, dan is Wessel bij deze ook weer gerustgesteld.
0: Ja, en hij luistert 3-0. Altijd, dus lekker Wessel. Ja,
1: 3-0.
0: Ja, minimaal. Wat is de opstelling van AZ?
1: We spelen met Owusu Oduro als keeper. Nou, daar heb je dus al je eerste tegengoal te pakken. En Dijkstra.
0: Oh, wat ben je lekker arrogant, Dennis. Mensen, dit is Rijnmond. Je luistert niet naar AT5, maar je luistert gewoon lekker naar Rijnmond vandaag.
1: Niet arrogant, ik vind dit gewoon een hele matige keeper. Dus ik noem dat feitelijk.
0: Jij noemt jouw mening feitelijk. Oké, ga door.
1: Precies. Daar heb jij nooit last van. Als je er zo in zit. Voor Owusu heb je Dijkstra, Goes, Penetra en De Wit in de verdediging. Dan die uitstekende Jordi Klaasie op het middenveld. Feiten wederom. Met de Koopijners en Sven Meinans die daar ook mogen spelen. Jensen en Daal staan op de vleugels. En Troy Parrott is de spits van AZ.
0: Ja, dus eigenlijk alleen geen Kees Smit en voor de rest alle geëikte namen.
2: Maar sowieso in de laatste wedstrijden al, Frank. Is dit eigenlijk wel dezelfde opstelling als tegen FC Twente als in de bekerfinale. Als tegen Heerenveen aan de kant van AZ. Dus
1: buiten de man van 80 miljoen dan.
2: Ja, maar die stond er ook niet in de basis.
1: In de bekerfinale wel.
2: Die wel. Nou, dat kan je nagaan.
0: Inderdaad.
1: We liggen niet allemaal op één lijn. Het is bij Rijnmond wel eens harmonieuzer. Het is net alsof we een beetje gewisseld hebben met Feyenoord. Waar nu dat kalmer allemaal is. Ja. Dat bevalt me niet.
0: Goed. Gaan jullie nog eventjes in goede harmonie, in jouw geval Dennis, een spruit of een water drinken in het geval van Kranenburg.
2: Het is overdag, hè?
0: Cola Zero.
2: Het is overdag,
0: Frank. Oh, ja, overdag.
2: Dus dan neem ik gewoon een watertje en ik ga een theetje halen.
0: Ja, dat kan ook. Nou, dankjewel. Gaan wij nog even wat muziek draaien en daarna weer naar Enschede en naar Kralingen.

0: Ja, Olivia Rodrigo komt niet uit Spanje of zo. Nee, komt gewoon uit Amerika. Ze zong over Pretty Boys. En dus is het een mooi moment om over te gaan naar Philip van Es. Die zit lekker in het gros, de grosvesten. Lekker Twente tegen Sparta, Philip.
1: Nee, zat Philip maar in de grols. Dat zou wel lekker zijn, zo'n badje met grols.
0: Nou, je hebt nog eventjes straks. Dus, als je klaar bent, is het zondagavond. Een mooi moment om eventjes die beugel open te trekken.
1: Ik denk dat ik dat oprecht wel even ga doen, ja. Ja. We mogen er wel even een stukje terug.
0: Dus, 200 kilometer, ik heb het even uitgerekend. Vanaf de Kuip naar de Grolsvesten is het, om precies te zijn, 196 kilometer. Maar niet te veel drinken, hè. Noep het nulletje is ook goed.
1: Ja, precies. Nou, eentje mag, heb ik altijd geleerd. Heel eentje goed. Mag en dan maar gewoon je verder aan de verkeersregels houden. Dan zijn we er.
0: Echte boter bij Sparta aan het moederdag ontbijt vandaag. Want Martens Indy staat weer in de basis.
1: Ja, dat was eigenlijk een van de verrassingen toch vandaag. Sowieso is die achterhoede een beetje een verrassing.
0: Echte boter bij Sparta aan het moederdag ontbijt vandaag. Want Martens Indy staat weer in de basis.
1: Ja, dat was eigenlijk een van de verrassingen toch vandaag. Sowieso is die achterhoede een beetje een verrassing. Laten we er maar even doorheen lopen gelijk.

0: Maar goed, pak het middenveld en de aanval ook even erbij alsjeblieft.
1: Ja, middenveld eigenlijk ongewijzigd. Dus Kitolano, Santos en Van Krooi. En ook de voorhoede, daar geen wijzigingen in. En dus gewoon Van Bergen en Mito vanaf de zijkant. En Lauritsen in de punt.
0: Wat is er nou gebeurd uiteindelijk nu het weer goed is gekomen met Martins Indy en Stijn? Kijk, tegen PSV en Telstar stond die aanvoerder van Sparta buiten de basis. Omdat hij achterin snelheid nodig zou hebben, Maurice Stijn. Heeft hij dat vandaag dan niet nodig tegen Twente?
1: Nou ja, wel minder. Hè. Je hebt Sam Lammers, dat is de spits van FC Twente. Dat is niet de snelste in de Eredivisie. Dat is er meer eentje waar je echt dichtbij in de buurt moet blijven. Leverde dit seizoen voor een spits ook eigenlijk wel veel assists af. Of eigenlijk wel veel. Gewoon een serieus leuk aantal van 8 stuks. Dat zien we niet heel veel spitsen doen. Als we kijken naar de spits van Sparta, dan zijn het er slechts 4. Dat is de helft. Dus is het wel een man waar je op moet letten. En dan kun je beter maar een kleerkast als Bruno Martins Indy in de buurt hebben. Die hem het leven zuur maakt. Dan dat je daar met snelheid op gaat verdedigen. Dus bij deze snap ik hem.
0: Je zei dat het middenveld en de aanval ongewijzigd is. En zeker voorin heb je ook niet zo heel veel smaken. Lauwtje staat natuurlijk buiten discussie. Saito en Van Bergen is ook wel een redelijk vaste prik. Die Van Bergen natuurlijk nu tegen zijn oude club. Maar die Van Bergen die speelt zo matig, vindt deze presentator met een mening de laatste weken.
1: Ja, nee, Van Bergen zit niet in de beste fase van zijn carrière, om maar eens een understatement te gebruiken. Het is daar minder, maar ja, je hebt gewoon wat weinig smaak op de bank zitten. Met enige regelmaat ben ik wel eens jaloers op wat je tegenstanders erin ziet brengen. Bijvoorbeeld, NEC is natuurlijk een toppunt. Die kunnen gewoon 49 spitsen erin brengen die bij heel veel Eredivisieclubs gewoon zouden spelen. Maar dat heeft Sparta gewoon wat minder. De keuze op de bank is miniem. Als ik kijk naar buitenspelers, dan zou je Toornstra misschien, dat kan. Clement heeft wel eens linksbuiten.
0: Terhoofd vergeet je.
1: En Kasper ik was op rugnummer omhoog aan het bouwen.
0: Oh ja, je lijstje
1: Kasper afgaan. Kasper Terho, die heb je dan nog. Ja, die zou je eens kunnen proberen. Maar jij zegt, Lauritsen staat buiten kijf. Natuurlijk, hij scoort tegen Go Ahead. Maar het is de laatste weken matigjes de output van de Noor. En ik had eigenlijk verwacht, na Telstar, waar Zonneveld echt goed speelde, dat hij de kans zou gaan krijgen. Maar die lijkt de kans nog maar niet te krijgen. Dat vind ik dan toch opmerkelijk. Aan de andere kant, Stijn stopte natuurlijk ook. Maar als je een trainer hebt die doorgaat, dan was die keuze denk ik al wel een keer gemaakt. Om Laurits op de bank te zetten en Zonneveld te laten spelen. Maar ja, nu omdat Stijn zelf ook vertrekt, die heeft weinig te maken met het Sparta van volgend seizoen. Het gaat om nu.
0: Twee dingetjes nog voordat we doorgaan. Want we hebben een beetje last van haast in deze uitzending met 3 potjes. Even de opstelling van FC Twente als eerst. Geen Oenerstal, hè?
1: Geen Oenerstal geblesseerd. Dus Premislav Titon, die op zijn bijna pensioengerechtigde leeftijd nog even op doel mag gaan staan. Achterin Van Rooy, Lemkin, Nijstad en Rots. Vrij jonge verdediging. Middenveld met 2 oud Feyenoorders en een oud Spartaan. Zerouki en Van der Belt. Daar net voor is het Linsson die een goed seizoen draait. En dan een voorhoede met op de flanken Daan Rots en Oria Setter. En in de punt, we hebben hem al besproken, Sam Lammers.
0: Sparta heeft het in eigen hand. Hè? Staan 9e nu, 1 puntje voor op FC Groningen. Maar je hebt Groningen NEC. Dat wordt ook heel erg in de gaten gehouden vandaag natuurlijk voor Sparta.
1: Ja, tuurlijk. Als je vandaag zou kunnen winnen bij FC Twente, dat zou rete knap zijn als Sparta dat lukt. Maar stel, je doet dat en Groningen weet thuis niet te winnen van NEC. Ja, dan ben je er. Dan is het doel bereikt voor Sparta. En dus zal er echt wel ergens iemand in dit stadion met een Sparta jasje aan het scherm in de gaten houden. En dat aan de bank doorgeven op het moment dat het zover is. En Sparta er goed voor staat. Maar ja, het is wel weer tegen Twente. Ik moet heel eerlijk zeggen, Frank. Iedere keer dat ik hier kom en Sparta speelt tegen Twente, dan eindigt het meestal niet zoals je hoopt dat het eindigt.
0: Nou, laten we daar niet van uitgaan. Ik vind dit overigens oprecht goede muziek, maar ik ben wel de enige bij Rijnmond. Gaan we even kijken hoe het 196 kilometer verderop in Rotterdam is. Meer naar het westen, maar dan naar het oosten. Snapt u het nog? We gaan inderdaad naar Kralingen, naar Freek Verhelzen. Excelsior tegen Volendam. Lekkere muziek daar ook, Freek, in het stadion?
2: Dat kan je wel zeggen. Behoorlijke DJ hier die de boel heeft opgezweept.
0: Ja, het is een belangrijk potje.
2: Dat kan je ook wel stellen, Frank.
0: Ja.
2: Wat heet een belangrijk potje? Het gaat natuurlijk om die directe handhaving voor Excelsior. Hè?
0: Wat is de opstelling van Ruben de Nel?
2: Daar wil je mee beginnen. Dus hij kiezen voor een theorie die in de voetballerij wel kennen. Met never change the winning team. Aangezien de afgelopen weken het erg goed ging voor Excelsior. Met die overwinning op Utrecht en op Groningen vorige week. Ik denk dat op doelstijl van Gassel staat. Achterin Arthur Jacquet, Louis Schouten, Wiedel en Rick Meijsen. Middenveld vinden we dan Jegoyan, Nijhoeks en Hartjes. En voorin staat

0: En dan weer de drie, Emu Hansom, Gian de Recht en Terencili Sanchez Fernandez.
1: Kijk, inderdaad gewoon dezelfde als waarmee gescoord en gewonnen werd van Utrecht en Groningen.
0: Ja, en dus weer geen echte spits, hè?
1: Nee, maar ja, weet je, als je er 8 maakt in 2 wedstrijden, waarom zou je?
0: Dat is het formule van de FJ's winnende team. Maar aan de andere kant, je hebt dit seizoen ook wel heel weinig gescoord. Hè?
1: Ja, ook omdat je geen spits hebt. Weet je, met alle respect voor Mike van Duinen, aankomende vrijdag de gast in FC Rijnmond. Ja, weet je, daar ga je niet mee beginnen natuurlijk.
0: Nee, maar je hebt ook nog Vrolijk, Ziek en Bergenaar. Dus je hebt eigenlijk 3, hè?
1: Ja, maar alle 3 niet goed genoeg.
0: Net niet goed genoeg, nee.
1: Nee, precies. Wat merk je nou qua spanning? Want ja, eigenlijk de laatste maanden is het allemaal zo relaxed gewoon bij Excelsior. Merk je dat een beetje?
0: Nou, dat relaxte, dat niet. Dat is pas de afgelopen week een beetje gekomen. Ik moet zeggen dat ik toch wel vind dat na die wedstrijd tegen AZ thuis, waarin toen in de laatste minuut opeens misging, stond Excelsior heel lang 1-0 voor. En toen in de blessuretijd kregen ze 2 tegendoelpunten, toen worden ze verloren. Ja, toen is eigenlijk Excelsior deze in een neerwaartse spiraal terechtgekomen, waarin het elke net niet aan de verkeerde kant viel. Toen was het toch wel iets van stress. Van, de druk wordt opgevoerd. Je voelt dat het ineens kan. Telstar ging bijvoorbeeld opeens winnen van PSV. En Volendam ging ergens punten sprokkelen.
1: Ook gewoon van PSV.
0: Ook gewoon van PSV, inderdaad. Toen voelde je toch wel de druk komen. Maar toen die wedstrijd thuis tegen Utrecht voor een paar weken geleden, waar er met 5-0 werd gewonnen, toen inderdaad eerder zoiets van, ik weet niet wat hier is gebeurd met Excelsior na de interlandbreek, maar dit gaat helemaal goed komen dit jaar.
1: Nee, ze wisten het zelf ook niet. Ik had van de week inderdaad Mike van Duinen nog een tijd aan de telefoon. Die dacht ook van, ja, hoe kan het nou in één keer dat het zo omslaat? Hij had zelf ook geen verklaring.
0: Nee, voor niemand.
1: Hey, en Volendam doet het ook niet zo heel slecht, hè? Na de winterstop halen ook gewoon her en der puntjes.
0: Ja, hadden de benodigde punten, waardoor ze nu op een 16e plaats staan met 31 punten. Excelsior heeft er voor de alle duidelijkheid 34. Maar daarmee is Volendam dus nog niet uitgespeeld. Inderdaad, die sprokkelen hier en daar wel de puntjes mee. Winnen ook gewoon van Heracles uit en zo. Dat al gedegradeerd is. Ook dat vervelend is een uitwedstrijd. Maar ook daar winnen ze gewoon. Ja, vorige week ging het dan mis tegen Heerenveen. En dus is de druk van Volendam misschien nog wel groter dan voor Excelsior. Ook omdat Volendam vandaag dus tegen Excelsior speelt. Maar volgende week nog tegen Telstar in actie moet gaan komen. Waardoor het voor Volendam zomaar heel gunstig nog uitgevallen dit seizoen.
1: We hebben een mailtje gekregen van Piet Veerman uit Volendam. Die heeft zijn boot in de Veerhaven neergelegd. En die kan RTV NH slecht ontvangen. Maar die wil heel graag de opstelling weten van Volendam.
0: Dat is ook dan voor onze grote vriend dit seizoen. Dat is Roy Steur die op doel staat. Achterin Leliendal, Verschuren, Amevoor en Oekboe. Middenveld Bakuna, Ja en Muren. En Oetjik, Descott en Paulus vormen het aanvalstrio van de Oranjehemden.
1: Oh nee, bespaar me die clichés. De Oranjehemden, de wijdbroeken.
0: Het oranje, het echte oranje toch? Dat wordt ook wel genoemd.
1: De heen en weer.
0: De heen en weer,
1: die
0: inderdaad.
1: Dat gaan we ook nog krijgen. Nee,
0: Palingdorp.
1: Palingdorp, ja. Hey, maar ik hoor Steur. De echte keeper, de eerste keeper is geblesseerd.
0: Ja, dat is inderdaad Van Oefen. Die raakte vorige week geblesseerd in terwijl met Heerenveen. Moest er na een uurtje voetballen af. Sneuvel hem, want hij keept eigenlijk best wel goed seizoen, hè, die Van Oefen. Ik zou overigens als menig Eredivisie ploeg, als je nog een keer bezoekt volgend jaar. Ja. Bijvoorbeeld Sparta. Ik zou die Oefen wel eens even gaan polsen. Joh, zou je niet openstaan voor een stap in de Eredivisie?
1: Nou, Robert Koek, ons wel bekend, de grijze man met de Sparta-podcast. Hij heeft voor het seizoen al gezegd, joh, Sparta halen nou die gast. Dus ja, misschien dat Gerard Nijkamp meeluisteren.
0: Ik mag het hopen, want het is een erg aardige keeper, vind ik.
1: Zeker. Goed, die is er vandaag niet bij. Wij gaan de Kralingers en de Wijdbroek verlaten. We gaan weer muziek draaien. Moederdag nog gevierd in Huize Velzen?
0: Dat heb ik zeker gedaan. Een bloemetje gekocht. Oh, zou ik weer blij.
1: Komt het John?
0: Nee, dat niet, Frank. Okay. Zo ben ik ook weer niet.
1: Mooi, we gaan een bloem even aan mijn moeder vragen. Tot zo. Bloem.

0: Bloem, even aan mijn moeder vragen. Hartelijk welkom ook voor mijn moeder die aan het kijken is naar Visual Radio. Hartstikke leuk. Dat kan allemaal wel gewoon naar het tv-kanaal van Rijnmond gaan. Pardon, en dan kan je gewoon lekker ook zien hoe deze radio-uitzending wordt gemaakt. Gaan we zo naar de Kuip. En op de persconferentie in aanloop naar het duel van Feyenoord met AZ van afgelopen vrijdag ging Van Persie in op de vraag of het seizoen nou succesvol voor hem is afgerond bij het halen van een Champions League ticket. Hij zei dit.
1: Nee, dat niet. Maar als je kijkt naar het hele seizoen, als je kijkt naar hoe dat verlopen is, dan is onze ambitie kampioen worden. Nou, dat hebben we niet gehaald. Maar uiteindelijk is het denk ik fantastisch als we wel de Champions League halen. Hadden we daarin ook verder in de beker willen komen, bekers willen komen, Europees en ook nationaal, ja zeker. Maar als je alles meeneemt, dan voelt dat wel heel erg goed als dat zou lukken.
0: Ja, in tegenstelling tot Feyenoord heeft tegenstander AZ helemaal niks meer om voor te spelen. Het grote nieuws deze week was dat trainer Leroy Echtold ook de komende seizoenen trainer van AZ is. Hij tekende ook een nieuw contract tot de zomer van 2028. AZ is dus sportief al klaar na het winnen van de KNVB-beker. En toch denkt Van Persie niet dat de ploeg van Echtold deze wedstrijd zomaar cadeau gaat geven aan Feyenoord.
1: Ik kan mij dus als sportman kan ik me niet voorstellen dat je in dat scenario als speler of club denkt van we hebben ons doel al behaald, dus ik laat een wedstrijd in de Kuip maar lopen. Ja, ik kan daar echt niet bij. En ik geloof dat ook gewoon echt niet dat er een speler is die minder zijn best doet. Dat kan toch niet als sportman.
0: Nee, gaan we zien vandaag. Nog even het hele programma in de Vriendenloterij Eredivisie van vandaag. Alles dus om 16:45 heeft ermee te maken met het feit dat de KNVB rekeningen ermee had gehouden dat er een ploeg in Nederland heel ver zou komen in Europa. Nou ja, net niet. To put it mildly. Go Ahead Eagles tegen PSV is vandaag. Feyenoord tegen AZ, Groningen NEC, Ajax tegen FC Utrecht, Twente tegen Sparta, NAC Breda, Heerenveen, Fortuna Sittard tegen Zwolle, Excelsior Volendam en Telstar tegen Heracles Almelo. Maar goed, wij hebben de focus op de drie Rotterdamse ploegen. Als er gescoord wordt ergens, gaan we gelijk naar het stadion toe. We beginnen op Rotterdam-Zuid in de Kuip, die al helemaal vol zit, denk ik, Dennis en Dennis.
2: Dat klopt. Zij is goed gevuld. Het is ook een heerlijke dag om lekker naar een pot voetbal te kijken. De laatste thuiswedstrijd van het seizoen. Dat veel fijner. Snel zullen we het vergeten, denk ik. Hoewel we er volgend jaar misschien nog af en toe aan terugdenken als die hymne van de Champions League in het stadion weer gaat klinken.
0: Ja, precies. Dat geloof ik. Mensen die net inschakelen, even heel kort snel voor de derde keer de opstelling. Toch maar wel, denk ik.
2: Ja, ik red eerst eventjes de oortjes, de koptelefoon van Dennis Kraler weer, want die viel bijna van zijn desk af.
0: Oh, de opstelling van deze lekkere muziek niet horen.
2: Die hebben we wel nodig.
0: Ja,
2: die hebben we wel nodig. Hey, de opstelling van Feyenoord, die heb ik. Timo Wellenreuter is de keeper. Achterin spelen Mats Del, Gernot Trauner, Tsuyoshi Watanabe en Jordan Lotomba. Dat komt omdat Jordan Bos de linksbuiten is. Vandaag Tobias van den Elshout zit op de bank. Als ik voorin blijf bij Jordan Bos, zien we hem aan de andere kant, aan de rechterkant, aan Hart Moussa en in de spits natuurlijk Ayal Sueda. En daartussenin op het middenveld Oussama Targaline, Thijs Kraaienveld en Luciano Valente om te wijzen tussen die linie ten opzichte van vorige week tegen Fortuna.
0: Nu waren jullie hartstikke positief over het feit dat Feyenoord sowieso wel Champions League voetbal gaat halen. Plek 2 komt voor jullie in jullie optiek totaal niet in gevaar in twee wedstrijden. Is dat nou ook de mening van de mensen die jullie spreken in de perskamer en die duizenden supporters?
3: Ja, de mensen die we spreken...
2: Hebben ze 100.000 gesproken?
3: Ja, we hebben niet allemaal gesproken. Nee. Maar je merkt wel dat er veel mensen wel zoiets hebben van... Ja, dit kan toch niet meer fout gaan van Feyenoord. We hebben ook mensen gesproken die daar wat minder stellig in zijn. Die ook zeggen van, nou, eerst toch maar die over de streep trekken. Die willen gewoon die zekerheid hebben. Ja, ik kan me niet voorstellen dat met nog twee wedstrijden en 5 punten voorsprong... de concurrentie alles wint en Feyenoord dus 2 keer zou verliezen. Dat zie ik gewoon niet gebeuren.
0: Nee, je hebt 2 punten nodig, hè? Ervan uitgaande dat NEC 2 keer wint.
3: Ja, maar daar zeg je ook wel iets.
0: Dat
3: weten we ook niet, hè.
0: Nee, daar heb je gelijk. In de Kuip, de klep gaat open. De mannen komen eraan.
2: En een spandoek wordt ontrold op de Willem van Hanegem-tribune. Dus aan de andere kant waar je doorgaans de spandoeken ziet. Een groot Feyenoord Rotterdam. En de groen-wit-groene vlaggen. Daarbij een sfeeractie aan die kant. En aan de andere kant, bij vak S, zien we veel fakkels en het vlaggen van de noordzijde. Rotterdam, Rotterdam, Rotterdam. bij de opkomst van de spelers van Feyenoord en AZ. Voor de laatste thuiswedstrijd van dit seizoen voor Feyenoord in de competitie.
0: Heel veel vuurwerk, heel veel fakkels. Gaat het een grote boete opleveren, jongens? Of...
3: Ja, dat lijkt wel het geval te zijn. Hè. Dat is namelijk wat er altijd gebeurt als er vuurwerk of fakkels afgestoken worden. Dat er
4: minder hoog dan in Europa, hè, de boete. Het is geen Europese boete.
3: Nee, maar uiteindelijk levert dat natuurlijk wel altijd iets op dan we vanuit de KNVB. De spelers komen het veld op. Die van Feyenoord in het rood-witte thuisshirt. Wel nog een jackie eroverheen. Het is best wel warm in de Kuip, maar dat doet ze eigenlijk altijd. AZ in het blauwe uitenu met de witte mouwen. Ook de scheidsrechter van vandaag die staat inmiddels op het veld. Mark Nachtegaal die is er ook klaar voor. De handjes worden geschud hier in het stadion. Waar de rook inmiddels omhoog trekt. En hopelijk op tijd hier uit het stadion is verdwenen. Het grote spandoek aan de andere kant. De Willem van Aanigem tribune met Feyenoord Rotterdam erop. En de groen-wit-groene vlaggen erachter. Die zullen zo meteen ook naar beneden worden gebracht. Anders dan zien die mensen daar helemaal niets. En dan gaan we ons opmaken voor het begin van die 33e competitiewedstrijd van Feyenoord. Feyenoord is op weg richting die rechtstreekse Champions League plek voor volgend seizoen. Een grote check die straks misschien wel door Gaston Starreveld hier in het stadion uitgedeeld kan gaan worden met 40 miljoen erop. Als Feyenoord daadwerkelijk ook die tweede plek in handen heeft. Dat zou toch lekker zijn, dan ga je in een seizoen dat bekroond had moeten worden met een landskampioenschap. Via heel veel dieptepunten naar toch weer hoogtepunten moeten terugkeren. Namelijk die Champions League plek. Dat is het doel waar Feyenoord zich op focust. Nadat het landstitel al lang en breed uit het zicht was verdwenen. Er wordt nog eventjes een soort huddle gemaakt. Spelers komen bij elkaar aan beide kanten. En dan gaan we ons opmaken voor het begin van Feyenoord tegen AZ.
2: Klein beetje rook blijft in het stadion inderdaad te hangen. Maar dat gaat de boel niet belemmeren om te kunnen gaan beginnen met deze wedstrijd. Uiteraard zijn we ook tegelijkertijd straks bij Twente Sparta. Waarbij Sparta zich officieel kan plaatsen voor de play-offs. Dan moet wel Sparta daar winnen. En Groningen niet winnen van NEC. Gaan we dus ook van op de hoogte houden, omdat zowel voor Sparta als Feyenoord die wedstrijd van belang is. En uiteraard zijn we er ook bij met collega Freek bij Excelsior Volendam. Waarin Excelsior zich nog voor de laatste speelronde officieel veilig kan spelen. En Rotterdam ook officieel voetbalhoofdstad nummer 1 blijft van Nederland. Ja, dat blijven we toch wel. Maar dan hebben we nog steeds 3 clubs op het hoogste niveau als regio Rijnmond. En daar kijken we nu dan al naar uit naar al die derbies volgend jaar. Eerst de beginfase van Feyenoord AZ. We zijn begonnen. Feyenoord op weg om officieel deelname de Champions League veilig te stellen. Dat gebeurt bij een overwinning vandaag. En Feyenoord zoekt meteen met een diepe actie. Hier wordt een terugspeelbal onderschept door AZ. En de bal wordt ook binnengeschoven. Maar de vlag gaat de lucht in omdat het buitenspel was. Bellenreuter die schokte daar wel een beetje heen. Perwert stond volgens mij ook duidelijk buitenspel. Maar ik had het toch fijner gevonden als hij voor de zekerheid die bal wel even aannam of wegtrapte of iets dergelijks. Anders hadden we hier bijna een blunder van epische proporties na 30 seconden. Maar goed, het was buitenspel. En Feyenoord heeft terecht de vrijtrap gekregen.
3: Daardoor Welleroyte met de bal aan zijn voeten. Hij wist dat het buitenspel was. Maar het ziet er dan gelijk zo kolderiek uit omdat hij hem wilde laten lopen om in zijn handen te pakken. Slechte kaats hier nu van Trouwde. Kans voor AZ. Goal voor AZ. Het is gelijk al de goal voor AZ. Naar de slechte inspeelpaas van Gernot Trouwde die daar onderschept wordt. Volgens mij was de bal richting Kraaienveld gespeeld. Wordt onderschept door AZ. De bal gaat naar Parrott en die loopt dan af op Timon Welleroyte. 1 minuut onderweg. En het is bekerwinnaar AZ dat doet wat het hier een paar weken geleden ook zoveel deed. Namelijk doelpunten maken. De eerste van deze wedstrijd al. Feyenoord op een 1-0 achterstand.
2: Hoe kan je nou zo beginnen, Dan?
3: Ja.
2: Want dat ene moment, hij staat buitenspel. Vlak daarvoor. Maar dat gaat al dat ik denk, ben je wel helemaal bij de les? Dat was dan Welleroyter. En ook daarna zit Feyenoord totaal te slapen. Er is ook vroeg gescoord bij Excelsior Volendam. Freek, vertel.
5: 1,5 minuut onderweg. Een behoorlijke domper voor iedereen die een Excelsior hart heeft. Want Volendam komt op een 1-0 voorsprong.
0: Gaan we snel weer terug naar de Kuip. Wat een doelpunt. Maar alleen helaas wel in het verkeerde doel.
3: Ja, het is Bizar dat Feyenoord zo aan deze wedstrijd begint. Is dat het gekke moment al met Wellenreuther. En daarna nog die slechte inspeelpaas van Trauner. Waar volgens mij Kraaienveld verwacht dat hij hem voor hem speelt. Hij speelt hem een beetje achter hem. Onderschept door AZ. En zo die bal naar voren gespeeld. En dus ineens een goal. Omdat hij hem over Parrott hem over Wellenreuther heen wipte. Nu weer AZ dat er vandoor gaat met Dijkstra aan de rechterkant van AZ. Moet even achteruit. Bal komt terecht bij Wouter Goes die Klaasie inspeelt. Hij vooruit naar Mijnans, oud-Spartaan. Die daar van de bal af wordt gezet. Feyenoord neemt de bal over met Valente. Goed gedaan. Gaat naar links naar Lotomba. Die vandaag dus als linksback speelt om volgens Valente weer in te spelen. Via Dijkstra de bal over de zijlijn heen. Ik ben niet blij met dit begin. Jo. En dat merk ik aan die andere 50.000 mensen in het stadion ook. Die hebben eigenlijk gewoon de balen erin. En herkennen ook het moment om direct achter de ploeg ook te gaan staan. Want Feyenoord staat achter. Na een minuut spelen al. We zijn pas 3 minuten bezig. 1-0 voor AZ door de goal van Parrott.
4: Een onvoorstelbaar slechtbare start van Feyenoord. Je hoorde het net. Dat geldt ook voor Excelsior. Gaan we zo meteen maar even terug naartoe. Maar eerst kijken of Feyenoord nog iets kan doen in de achterstand. Dennis Kralenburg verklapt al. Dat lukt niet. Want de bal die door Harts Moesten naar Ueda wordt gespeeld. Die raakt hij maar half. Dus kan AZ overnemen. Dan wordt er een overtreding gemaakt vlak voor de middenlijn. En krijgt AZ een vrije trap te nemen. AZ speelt het in de blauwe uitenus. Gaat dat doen met Mees de Wit. De linksback. Kort tikje terug naar achter. Dan gaat Ueda wat druk zetten. Maar omdat er 2 centrumverdedigers staan met Penetra en Goes. Is dat erg makkelijk om de Japanse aanvaller uit te spelen. De doelman van AZ, Obusoduro, schiet de bal naar voren. Trauner kan hem dan overnemen. Feyenoord rechts achterin met de bal. Die wordt teruggelegd op Timon Wellenreuther. Zijn hoge bal naar voren met links vliegt over Ueda heen. En ook over Valente. Hij komt zelfs in 1 keer weer bij Obusu terecht. De keeper van AZ houdt de bal even bij zich. Ja. Dan een tegenvallende start van deze wedstrijd voor Feyenoord. Binnen 4 minuten is de tussenstand in de Kuip 0-1.
0: Ja, dan denk je goed beginnen aan zo'n belangrijke wedstrijd. Dat denkt Feyenoord, dat denkt Excelsior natuurlijk ook. Maar Freek, nu al 0-1. Wat gaat er fout?
5: Niet te scherp beginnen kan je het toch wel stellen. Excelsior binnen 1,5 minuut op achterstand. Benjamin Paulus was het die vrij naar binnen mocht komen. En Jarek Meijsen die de afgelopen weken als rechtsback fungeert... is daar niet heel sterk in. Staat daar niet goed. Laat Paulus ook makkelijk naar binnen snijden. En die schiet hem dan vanaf de rand van het 16 meter gebied. Zo in de korte hoek achter Stijn van Gassel. En dus mag Excelsior aan de bak. Feit is wel dat het natuurlijk genoeg heeft aan een gelijkspel voor de directe handhaving. Dat omdat Volendam volgende week nog tegen Telstar speelt. En dus is het niet gelijk de nood die heel hoog is. Maar ze moeten wel wat scherper zijn. Dat kunnen ze nu wel gaan doen met een hoekschop in de 5e minuut van de wedstrijd. Hansson, 2 handen de lucht in. Vorige week was het raak uit een hoekschop. En deze bal wordt makkelijk bij de eerste bal weggekopt. Komt er wel een herkansing dus voor Excelsior. Weer een voorzet. En nu is het Steur die de bal wegstomt. Wordt opgevangen door Guillaume de Recht. Gevaarlijk spel, denk ik. Nee, zegt de scheidsrechter. Dan mag het door. Maar een echte kans komt er niet meer voor Excelsior. Dat dus, zoals gezegd, aan de bak moet tegen Volendam. Want we zijn nog eens 10 minuten onderweg op Woudestein. En ze staan dan met 1-0 achter door die treffer van Benjamin Paulus.
0: Gaan we snel weer terug naar de Kuip. Stand 0-1 in het voordeel van AZ. Dennis.
3: Naar de goal van Troy Parrott al na 1 minuut is het Feyenoord dat slordig begint aan deze wedstrijd. Veel foute passes die worden gegeven. Aannames die slecht worden afgewerkt. Waardoor de bal weer wordt ingeleverd aan AZ. En ook die ploeg nu met het balbezit. Lange trap naar voren naar Gernot Trauner. Die al 3 ballen heeft ingeleverd in de eerste 5 minuten van deze wedstrijd. Nu wordt Valente van de bal gezet. Het gaat veel te makkelijk aan de kant van Feyenoord. Met nu ook Mijnans die ertussen zit. Hij gaat terug naar Penetra. En het is de Portugees die breed speelt naar Wouter Goes. Vlak voor de middenlijn. Mijnans die wordt bereikt terug. Weer naar Goes. Die gelijk 2 man om zich heen heeft staan. Verslikt zich daar bijna in de bal. En kan dan nog maar net terug naar Owusu Oduro. De keeper van de AZ. Die een lange trap naar voren geeft. In de richting van Parrott. Daar is Trauner hem helemaal kwijt. Blijft de keeper staan. Kans misschien voor Parrott. Maar de Wellenreuther op tijd eruit. Maar Trauner wordt er even uitgelopen daar door Parrott. Wat is Feyenoord aan het doen, jongen. In die eerste 6 minuten en 15 seconden. Echt een dramatisch slecht begin. Als AZ de ingooi mag gaan nemen. En Wellenreuther gelukkig op tijd zijn doel uit is. Om te voorkomen dat AZ al op 2-0 staat.
4: Feyenoord kan die Champions League deelname voor het volgende seizoen veiligstellen vandaag. Maar op deze manier gaat dat vandaag nog niet lukken. Want hier komt een volgende aanval van AZ. Mijnans stuurt daar Dijkstra weg. Een sliding van Lotomba. Een gelegenheidslinksback. En die heeft nog wat geluk dat daarna de bal ook Dijkstra nog een keer raakt. En dus als de bal over de achterlijn is gegaan, is dat een doeltrap voor Feyenoord. In de 7e minuut. Watanabe gaat de doeltrap nemen. Waarschijnlijk kort naar Wellenreuter. Dat is nu gebeurd. Komen de twee man van AZ af op Wellenreuter. Speelt hij dan met links hoog naar Ueda. Die zich juist terug laat zakken de eigen helft op. En de bal van Wellenreuter gaat diep de helft van AZ op. En dus heeft Feyenoord hem direct weer ingeleverd vanuit die doeltrap. Bal gaat weer naar rechts naar Elijah Dijkstra. Paas nu naar voren. De helft van Feyenoord op met Isaac Jensen. Terug naar Jordi Klaasie. Penetra wordt aangespeeld. Penetra gaat op zoek naar de linkerkant. Feyenoord spelers in de achtervolging. Achter die van AZ aan. Die de bal rondspelen. Harts Moussa wordt daar makkelijk uitgespeeld door Daal. Nog steeds Daal op het middenveld namens AZ. Nou, wie pakt hem aan? Niemand. En dan kan hij zomaar een paas geven op Mijnans. En die mag schieten van afstand. Doet dat weliswaar ruim naast met zijn rechter. Maar hoor het gemoor en gefluit. Want hij krijgt er wel alle tijd en ruimte voor om te mogen schieten. Niemand van Feyenoord die iets doet. Deden ze daarvoor ook al niet. Met Daal die wat ging zwerven over dat veld. En ook Mijnans die daarna gewoon mag schieten. Het bevalt me totaal niet wat Feyenoord laat zien. In de beginfase van die wedstrijd tegen AZ. De tussenstand in de 9e minuut 0-1.
0: 0-1 dus bij Feyenoord tegen AZ. Ook bij Excelsior Volendam. Eens kijken hoe het is bij Philip. Bij Twente tegen Sparta.
6: Nou, daar zitten we een minuut of 9 naar het grote niks te kijken. Twente dat wat meer de bal heeft. Maar er eigenlijk heel weinig mee doet. En Sparta vindt het allemaal wel prima. Lijkt het haast wel. Het is gewoon niet bij macht om zelf een aanval op te zetten. Wel een corner nu van Twente. Valt bij de tweede paal. Wordt teruggekaramboleerd op de lat, zeg. Van Sam Lammers. Nou, dat is lekker invallen zo. De 10e minuut. Eerste serieuze kans. Opnieuw wordt die bal ingeslingerd door Twente. Maar nu wordt hij de lucht ingekopt. En kan Drommel, de man die hier zijn profcarrière ooit startte, eenvoudig plukken. Gelijk de opening naar een andere oud-Twente-speler, Van Bergen. Die komt dan zijn man niet voorbij. Loopt de bal over de zijlijn heen. Zo kan Twente weer gaan gooien. Is het gevaar voor de Tukkers weer geweken. Dan mag Sparta weer terug gaan plooien. Ja, we gaan er maar vanuit dat het de opdracht is geweest. Dat ze helemaal terugplooien. Die van Sparta. Dat ze vooral vanuit de omschakeling gaan proberen een doelpunt te maken. Want uit het veldspel lukt het nog niet. Ondertussen heeft Twente de bal. Proberen ze hem achterin rond te spelen. Is het bij Sparta vooral een weg met heel veel goede intenties. Maar ja, ze is nog veel te weinig wat daarvan terecht komt bij Sparta. Zagen één keer een hele goede bal van Drommel van achteruit. Die een voorzet ving. En gelijk Mito aan het werk zetten. Alleen de bal stuitte er net te ver voor de Japanner. Daardoor kon Titon na 4 minuten de bal wegwerken. Omdat Mito hem niet aan kon nemen. Balletje net te ver in de diepte gelegd. Natuurlijk hebben ze bij Twente de wilde gezien. En houden ze rekening met die lange ballen. Maar voorlopig één kansje dus gezien. Was Sam Lammers van dichtbij op de lat. Dat was het wel. Twente-Sparta 0-0.
0: 9 wedstrijden aan de gang in de Eredivisie. 2 doelpunten. Eentje bij Volendam en eentje bij AZ. Dennis, wat gebeurt er?
3: Ja, je wordt Trauner vastgehouden en ondersteboven gelopen. En moet er even gewacht worden, zegt Nachtegaal. Tegen Dijkstra. Doorspelen. Nou, dit vind ik heel verrassend. Omdat Trauner daar volgens mij gewoon naar de grond getrokken wordt. Bij die hoekschop van Harts Moussa. Maar er wordt doorgevoetbald. En dus geen strafschop voor Feyenoord. Wel balbezit nu voor AZ. Omdat diezelfde Trauner na een duel inlevert. 11 minuten onderweg hier in de Kuip. En Parrott de doelpuntenmaker tot nu toe. Slechte paas van AZ komt wel aan bij Goes. En zo is het achterin het balbezit. Er was niet zo heel veel aan de hand. Horen we vanuit de studio na het terugzien van de herhaling. En dus wordt er doorgevoetbald. Goes naar Klaasie. Wordt opgejaagd door Targaline. Terug naar Goes. Die zal vooruit willen gaan. Daar zit Bos dan tussen. Goed gedaan door Bos. Slecht gedaan door Goes. En dus neemt Feyenoord over op de rand van de 16. Ah. Wat een slechte paas van Targaline, zeg. Die levert hem zomaar in. Feyenoord zit er wel weer tussen. Wordt ook weer ingeleverd. Het foutengala is echt begonnen hier in de Kuip. Waarbij de ploegen nu vakkundig de bal heel graag aan de ander willen geven. Maar Feyenoord heeft hem nu met Targaline. Die gaat naar de rechterkant, naar Harts Moussa.
4: Ja, de mouwen worden wel opgestroopt door sommige spelers. Dat er wat dat betreft een tandje bij wordt gezet. En dat belooft dan misschien nog wel wat. Dat het toch goed komt. Het staat dus 0-1 in de 12e minuut bij Feyenoord AZ. Inspelpaas van Watanabe naar Bos is niet goed. En Bos maakt daarna een overtreding op Dijkstra. Er komt wat ongelukkig neer op zijn elleboog. Zo lijkt het. En roept de scheidsrechter Nachtegaal op Jordan Bos. Nog even bij zich. Geeft nog aan wat hij er dan allemaal van vond. Vrije trap voor AZ. Terecht gegeven. En Dijkstra gaat hem zelf nemen. Of toch niet? Hij laat het toch over aan Klaasie. Die laat het dan weer over aan Goes. En Goes met een kort balletje naar Klaasie. AZ heeft niet zoveel haast met de voorsprong die het heeft. Hier in de Kuip, waar het er zo op losscoorde in de bekerfinale. Alweer een aantal weken geleden. Owusu, de keeper, speelt de bal hoog naar voren. Moet een prooi zijn voor Trauner. Die kopt hem weg, maar kopt hem wel zo in de voeten van Isaac Jensen. Ja, hij leest de situaties wel goed, Trauner. Is steeds bij die bal, maar speelt hem vervolgens wel steeds zijn speler in een blauw shirt. En daardoor kan AZ nu over de linkerkant weer komen.
7: Dus het balbezit is voor de bezoekers uit Alkmaar. Waar Daal gaat lopen. Achteruit gespeeld dan. Via Koopmeiners naar Goes. In de middencirkel op de helft van Feyenoord. Als Goes de opening verzorgt naar de linkerkant van AZ. Die lijkt me wat hard. Gaat ook over de zijlijn heen. Dus de ingooi voor Feyenoord. Als Daal er niet bij kan. Gaat genomen zometeen worden door Mats Del. 13 minuten onderweg in de Kuip. 0-1 dus na die goal van Parrott. Binnen een minuut al de goal van AZ. En het is Del die de ingooi gaat nemen in deze o zo belangrijke wedstrijd voor Feyenoord. Waarin Champions League deelname voor volgend seizoen veilig gesteld kan worden. Maar Feyenoord speelt een dramatische beginfase van dit duel. De 48e ontmoeting tussen de beide ploegen. En het is AZ dat er vandoor probeert te gaan. Ingreep daar van Feyenoord voorkomt dat er doorgelopen kan worden. Gaat uiteindelijk ook nog eens over de zijlijn heen. Ingooi gaat dan naar Lotomba. Die gaat dat doen halverwege zijn eigen helft. Hij dus aan de linkerkant in de defensie vandaag bij Feyenoord. Bos vooruitgeschoven. En het is Lotomba die de ingooi gaat nemen. In de buurt onder andere Bos, Tarkaline en ook Kraaienveld die zich komt melden.
4: Terwijl Lotomba met de bal in de handen dus. Maar ja, er is nou niemand die zich echt makkelijk aanbiedt voor hem. Ik vind sowieso dat de beweging er niet echt is. Dus gooit hij maar op het hoofd van Tarkaline. Die verlengt er naar Uweda. Die krijgt hij een tik in zijn gezicht hoor. Van Koopmeiners was dat denk ik. Uweda blijft ook liggen. Nou, Nachtegaal geeft na een aarzeling een vrije trap aan de Japanner. En dan komt Erik Koopmeiners naar de scheidsrechter toe. En ook Troy Parrott om aan te geven dat er niks aan de hand was. En Feyenoord neemt ondertussen die vrije trap. Wat daarna heeft dat gedaan. Bal is bij Trauner uitgekomen via Tarkaline. Trauner geeft mee op Del. Nu de diepe bal. Die gaat hoog. Die is lastig hoor. Hij wordt gekopt door AZ. Daarna opgepikt rechts van het 16 meter gebied door Valente. Goed. Die legt hem af op Harts Moussa. Aanval loopt dus door. Daar kan Del misschien een voorzet geven. Maar die bal wordt geblokt. Wel de tweede corner van deze wedstrijd voor Feyenoord.
7: Ja, gaat genomen worden door Harts Moussa. Vanaf rechts met links dus indraaien richting het doel van AZ. Waar al flink wat geduwd en getrokken wordt door Del en Dijkstra. Heeft de scheidsrechter eventjes een moment voor gekozen om daar wat van te zeggen. Want wat zij aan het doen waren dat meer weg van een soort rugby scrum. Dat mag niet. Del die staat daar ook driftig te leunen en te duwen. Zoals Dijkstra dat ook doet. Als de corner genomen gaat worden vanaf de rechterkant. Indraaien dus richting het doel van AZ. Komt daar hoog voor op de 5 meter lijn. Kan gekopt worden door AZ. Feyenoord neemt snel wel weer over. Met de Valente, halverwege zijn eigen helft aan de rechterkant. Zal hem naar voren moeten brengen. Gaat uiteindelijk breed naar Tarkaline. Terug maar weer naar Valente, om hem dan in te brengen. Dat gebeurt dan ook in de richting van bijvoorbeeld Watanabe. Die kan er niet bij. Bos probeert in één keer te schieten. Maar raakt hem helemaal verkeerd. Die bal die gaat dan over de zijlijn heen. Krijgt Feyenoord de ingooi mee. Terwijl die volgens mij niet geraakt werd door een van de AZ'ers. Is de ingooi wel voor Feyenoord. 16 minuten zijn we onderweg hier in de Kuip bij Feyenoord AZ. En dan staat de 0-1 nog altijd. Na die vroege goal van Troy Parrott.
0: Dezelfde tussenstand zien we ook in Rotterdam-Oost. Bij Excelsior tegen Volendam 0-1. Freek.
5: Maar we uiteraard ook een kwartiertje onderweg zijn. En Excelsior lijkt al een beetje last te hebben van zenuwen of zo. Want elke paas, elke kaats is net niet zuiver, net niet lekker. Zeker na zo'n vroege achterstand hoop je dan toch dat Excelsior reageert. Dat gebeurt voorlopig nog niet helemaal. Ja, één kopballetje van Casper Wiedel. Met de naam op Tje. Want ja, uiteindelijk was het ook niet heel veel gevaar wat Excelsior daarin stichtte. Dus ik ben maar gaan baseren op basis van statistiek. En dan is de laatste keer dat Excelsior verloor thuis van Volendam in 2022 geweest. Op 7 december met 3-2 toen de tijd. En als je basis daarvan gaat baseren, dan kan het dus vandaag nog allemaal goed komen. Want zoals gezegd, verhaals bekend, een puntje is al genoeg voor het team van Ruud Danel om zich direct te handhaven in de Eredivisie. Voorlopig heeft de thuisploeg wel het merendeel van het balbezit. Volendam wil dat ook wel. Laat Excelsior vooral aan de bal en hoopt op een counter. En dan ja, daarmee Excelsior de das om te doen. Maar voorlopig is het dus de ploeg in het zwarte shirt dat vooral de dienst uitmaakt. Met Jay Goyan bijvoorbeeld, die hier langs 2, 3, 4 man glipt. Meegeeft aan Kian de Recht. Aanname lukt nu wel. Is niet helemaal zuiver, maar daardoor gaat het juist goed. Krijgt hem bij Emil Hansson. Combinatie met Zakre, die op de rand van het 16 meter gebied staat. Paasje naar Hansson. Nu terug naar Zakre. Zoeken naar de ruimtes die Volendam eigenlijk niet weggeeft. En eigenlijk is dan de paas van Jay Goyan totaal niet zuiver. Sterker nog, het zomaar ingeleverd. Alleen is Volendam ook de ploeg die heel snel weer de bal naar voren schiet. Want het is ook gewoon de ploegen die onderaan in de eredivisie staan. En dus komt er af en toe niet een hele goede aanval uit voort. Alhoewel, Excelsior probeert met Sanchez Fernandes. Maar ook dat loopt spaak. En zo zijn we 18 minuten onderweg in Boudenstein. En staat Excelsior nog altijd met 1-0 achter tegen Volendam.
0: Gaan we weer snel terug naar de Kuip. Grote kans voor Feyenoord gezien, mannen.
7: Ja, was bijna 1-1, maar een zeer knappe redding van Owusu Odoro op een schot van Ueda met zijn linker. Dat maakte het ook verrassend, waardoor die keeper echt als een soort kat snel naar de benedenhoek moest. Omdat Ueda zo snel opeens met zijn mindere been schoot. Het was een laag balletje, maar heel verraderlijk. Echt een knappe redding. En daarna kreeg Harts Moussa nog de kans toen hij weer naar binnen toe ging, maar die schoot hem over.
0: Nou, goede keeper weer dat, hè, Dennis?
7: Dit was een goede redding van hem. Eerlijk is heerlijk. Dus dat geeft de burger moed. Dat betekent dat zijn wekelijkse foutje nog moet komen. Daar is nog ruim schoots de tijd voor. We zitten pas in de 19e minuut van deze wedstrijd. Wel 0-1 dus. Feyenoord staat achter, net als Excelsior. De keeper is nu aan de bal. De keeper van AZ die geeft hem weer mee op Goes. En Goes met een inspeelpaas richting de middenlijn. Af en toe combineert AZ er doorheen. Dan liggen er wat ruimtes bij Feyenoord. Nou, waar je toch een beetje met geknepen billetjes naar zit te kijken. Vanuit Feyenoord oogpunt bezien. Maar het gaat goed. In ieder geval ook met deze bal die richting Jensen ging. Die kwam over de zijlijn terecht. Inworp is door Feyenoord genomen. Via Watanabe gaat hij naar Trauner. Trauner dan naar rechts. Daar is Kraaienveld even. Trauner met de inspeelpaas. Die met meer geluk dan wijsheid nog bij Ueda komt. Maar dat was niet de bedoeling. Targalida was de bedoeling. Maar Feyenoord heeft hem in de ploeg gehouden, Den. Met Kraaienveld. Die Trauner aanspeelt.
8: Ja, het was weer Trauner die rare bal gaf. Die gelukkig nu wel in de ploeg bleef. En Feyenoord nu aan de linkerkant met Bos. Die gaat lopen, wat ruzie met de bal. Krijgt hem wel bij Watanabe. Even terug naar de eigen helft dus. En dan via Trauner het spel verplaatsen naar de keeper. 19 minuten ruim onderweg in de Kuip. 0-1 dus de tussenstand. Na die vroege goal van Parrott. Als daar een rare bal komt van Watanabe.
7: Dit nou weer, joh. Dus
8: schiet de bal bijna van een meter of 12. Bijna op borsthoogte terug naar Welleroyten. Terwijl er niemand in de buurt is. Ja, breng je jezelf gewoon in de problemen. Peer Koopmeiners gaat een kans misschien wel krijgen. Als Bos doorloopt, die krijgt daar een tik. En dus gaat het spel volgens de scheidsrechter verder. Omdat er geen overtreding werd gemaakt. Maar Koopmeiners volgens mij Bos juist ondersteboven tikte. Dus geen overtreding voor AZ. Zoals ze dat nog wel vragen aan de scheidsrechter. Maar wel een rare bal van Watanabe zegt. Van een meter of 12. Die bal bijna op borsthoogte van Welleroyten. Die ook denkt van ja, wat moet ik hier nou weer mee? Het is erg rommelig. Misschien ook wel een beetje spanning erop bij Feyenoord. Waar ze allemaal natuurlijk ook weten dat de belangen heel erg groot zijn. Met dus die directe plaatsing voor de Champions League die vandaag binnengehaald kan worden. Maar voorlopig ziet het er nog niet de geweldigheid van Rotterdamse zijde. Als die kans van Ueda natuurlijk wel een grote. Geweldige redding ook van die keeper van AZ. Feyenoord met de balbezit met Watanabe.
7: De Japanner. Kijken of hij nu naar voren speelt. En niet weer hard richting de eigen goal. En het is gelukt. De bal is bij Lotomba gekomen. Veel spelers, alle veldspelers van Feyenoord nu op de helft van AZ. Met Kraaienveld. Die kaatst hem naar Targalini. Targalini in de middencirkel. Wordt door Klaasie een beetje teruggedwongen. Speelt hij de bal naar Watanabe. Feyenoord is weer terug op de eigen helft. Watanabe en de terugspelbal naar Welleroyter. Deze is wat veiliger. De bal naar de keeper. Wel rustig in de voeten. Welleroyter wordt niet opgejaagd door de AZ-spelers. Hij kiest voor de lange bal. Valt hij goed bij Dijkstra en Bos. Bos leest de situatie beter, hoor. Dijkstra kopt hem daardoor over de achterlijn heen. Omdat Bos zich daar veel beter positioneerde voor waar die bal uiteindelijk terecht ging komen. En Elijah Dijkstra moet daardoor door die inschattingsfout een corner weggeven. Zou toch lekker zijn als dan een doelpunt voor Feyenoord oplevert in de 22e minuut.
8: Gaat groot worden vanaf de linkerkant als Harts Moussa wegdraaiend neemt van het doel van Owusu Odoro. Gaat één hand de lucht in. Dan weten de spelers wat dat zou moeten betekenen. Komt de voorzet richting de eerste paal. Klaasie kopt hem weg. Een van de spelers van Feyenoord gaat naar de grond. Bos kopt hem terug de 16 in. Een slechte kopbal ook. Moet Tagalina het opzien te lossen. Die kopt de bal dan vooral omhoog. Watanabe verlengt. Niemand in de buurt. En Dijkstra werkt weg. Watanabe komt weer. Komt bij Lotomba in de 16 misschien. Daar gooit Penetra zich ervoor. Gaat een corner voorkomen. En is het een ingooi voor Feyenoord. Die genomen gaat worden door, lijkt me, Lotomba. Dat weet Harts Moussa ook.
7: Die zou hem het liefst gelijk hebben gegooid. Maar laat het over aan Jordan Lotomba. Meter of 15 van de achterlijn neemt hij hem richting Bos. Die hem daar aanneemt. Gaat dan draaien. Even achteruit naar Watanabe. Terwijl er een soort plaag van vliegende mieren hier in het stadion is. Is het Feyenoord wel met het balbezit. En gaan zij vooruit met Valente.
9: Die speelt hem naar de zijlijn toe. Naar Harts Moussa. Die geeft hem aan Del en die raakt hem kwijt. Perwert aan de bal. Goed daar meteen het stofzuigerwerk hoor. Van het zal eens een keer niet Targaline. En dan Trauner met een bal naar Ueda die veel te lastig is. Dus raakt Feyenoord die bal weer heel snel kwijt.
7: Ja, gewoon aannemen. Hij doet er niks mee.
9: Weer zit Targaline er meteen bovenop. Maar Mijnans, dat is een goeie om erbij te hebben. Die blijft kalm en rustig. En via Dijkstra gaat AZ weer met de bal naar achter. En is het Owusu-Oduro. De keeper van AZ. Met hoge bal naar voren. Trauner is er op tijd bij. Kopt hem weg. Watanabe verlengt met het hoofd. Lotomba verlengt met de voet. Bos kopt hem weer terug naar Lotomba. Nou, Feyenoord zou er misschien uit kunnen komen. Nu het die bal onder controle heeft. Via Watanabe gaat de bal naar Trauner. In de 23e minuut. 0-1 dus door die vroege goal van Parrott. En Trauner met de hoge bal. Daar gaat Kraaienveld lopen. Maar die kan er niet bij. AZ kopt hem weg met Penetra. En via Klaasie wordt Koopmeiners aan de bal geholpen.
7: Gaat achteruit naar Penetra. De Portugees dan weer breed naar Goes. Hij kan even tot aan de zijkant naar Dijkstra. Dat doet hij ook. Halverwege de helft van AZ. Dijkstra met de bal aan zijn voet. Gaat tussendoor. Slechte bal van Watanabe. Was nog slechter. Want die levert hem gelijk ook weer in. En dan ligt er in één keer ruimte voor AZ. 3-2. En Feyenoord wordt in de diepte elke keer weggecounterd door AZ. Een kans misschien wel in de maak voor AZ. Het schot wordt daar geblokt door Trauner. Dat schot van Isaac Jensen. Maar als Feyenoord de bal in de diepte tegenkrijgt, dan heeft het daar elke keer erg lastig mee. Omdat AZ er dan ineens heel snel vandoor kan. Nou, Feyenoord is gewaarschuwd met deze ballen. Nu vooruitgespeeld naar Bos. Feyenoord weer bezig misschien wel met gelijk weer een counter. Als Targaline ingespeeld wordt. Bos daar ook in de buurt.
9: Nou, ja, counter is het niet meer op dit tempo.
7: Nee, counter is het niet meer. Het is hier de counterie. Gewoon lekker op het gemakkie. Als je aan het wandelen bent. Als op dit moment wel Trauner het misschien probeert. Dan vooruit die aanval nog een nieuw leven in te blazen. Harts Moussa dan kijkt vooruit. Wil natuurlijk ook die voorzet gaan geven. Die komt er naar Ueda. Maar die komt in geen veld of wegen bij de Japaner terecht. Gaan over de achterlijn heen. En dus een doeltrap voor AZ. Fluitconcertje hier in de Kuip. Na ruim 24 minuten. Waar Feyenoord in eigen huis een slechte wedstrijd aflevert. 0-1.
0: Weinig doelpunten nog in speelronde 33 van de Vriendenloterij Eredivisie. AZ gescoord, Volendam gescoord en zojuist een doelpunt van PSV. Perisic scoort in Deventer bij Go Ahead. En ook nog geen doelpunten in Enschede bij Twente tegen Sparta. Philip.
10: Nee, nog niet gescoord. Wel de eerste wissel al aan de kant van Sparta. Mitchell van Bergen moest er vanaf met naar het oog, wat op het oog leek op een hamstringblessure. Was al 2-3 keer aan het voelen aan zijn hamstring. Maar we zeiden op de tribune al tegen elkaar. Het is wel opvallend dat dat iedere keer is na een mislukte actie. Als er wel wat lukte bij Van Bergen, dan had hij nergens last van. Maar uiteindelijk toch echt last. Dus moest hij er vanaf. Wordt vervangen door Kasper Terho. Die voorlopig grossiert in balverlies. En dus is het Twente weer in balbezit. Met Daan Rots nu met een voorzetje. Maar die komt tegen de benen van Quintero aan. En dus over de achterlijn heen. En mag Twente weer eens een hoekschop gaan nemen. Overigens wel al kansjes gezien voor Sparta. Eentje heel slecht uitgevoetbald. Waarbij als Laurens zich gewoon even zijn hoofd omhoog had gedaan. En hem rechtsaf mee had gegeven aan Terho. Dan had hij vrij door kunnen lopen op titel. Dat gebeurde niet. En Sparta verloor daar de bal. De schotkans van Mito. Beetje tegelijke positie als dat hij tegen Go Ahead uithaalde. Toen was het puntgaaf in de verre hoek. Nu schoot hij hem tegen een tukker aan. Dus waren dat de kansen voor Sparta. Nu eerst deze hoekschop. Minuut 26 voor FC Twente. Met Zerouki achter de bal. Legt hem bij de eerste paal. Bal schiet door en valt met een mazzeltje op het hoofd. Daarvan Ioni Santos die hem dan wegkopt. Dan is er blijkbaar een overtreding gemaakt. Ja, een van de Twente-spelers die daar een beetje schuldbewust het 16 meter gebied ook uitloopt. In ieder geval heel slecht zijn onschuld verkoopt. Daan Rots is dat. Wordt er volgens mij van verdacht door scheidsrechter Jannik van der Laan dat hij daar drommel lastig viel. Als ik dan om me heen kijk zie ik opeens dat de stadionborden zijn uitgevallen. Nou, ze doen het weer. Dan is het Sparta dat de bal weer terug heeft. Maar verder niet heel veel nieuws onder de zon. Alhoewel Sparta er nu met veel mensen uit kan. Van Krooi geeft hem mee aan Quintero. Dan is er een zee van ruimte bij Mito. Die kan zo doorlopen richting 16 meter gebied. Nu Van Rooij voor zijn neus. Mito moet dan even terug naar Quintero. Martens Indy staat ook op een plek dat je denkt, ja, die kan je voorslingeren. Doet dat dan net niet op het het hoofd van Lauritsen. Daardoor kan Twente eenvoudig wegkoppen. Sparta heeft de ballen wel weer terug. En kan gelijk weer beginnen aan de volgende voorzet. Nu Kasper Terho, die klaar staat, legt hem voor zijn linker. Slingert hem voor over Sambo heen. En dan net niet tot bij Lauritsen. Is het Santos die nu de bal terug verovert. Dan blijft Sparta van aanval naar aanval gaan. Dat is het voor het eerst in deze wedstrijd dat Sparta wat meer druk zet op de goal van FC Twente. Met Bruno Martensindi, maar die houdt dan een keer de rust. En dan spelen ze hem achterin rond. Sparta is nog niet gescoord. Twente doet dat ook niet. Alhoewel Sparta er nu weer vandoor kan met Terho. Aan de linkerkant ligt weer helemaal open. Voorzet nu met rechts. En die kan er dan half uit worden gehaald door Mats Rots. En zo heeft Twente de bal weer terug. Maar die leveren hem in bij Marvin Jong. Twente-Sparta 0-0.
0: Gaan wij weer terug naar de Kuip. Het is niet echt een heel lekker dagje voor onze Rotterdamse clubs. Want Feyenoord staat achter tegen AZ met 0-1. Dennis.
11: Wel opnieuw bijna 1-1 in de 28e minuut zitten we. Ueda kreeg al een keer een kans. Knappe redding van de keeper. Die redde nu een kopbal van die andere Japanner, Watanabe. Die plantte ze voorhoofd tegen een bal en een hoekschop van Harts Moussa. Bijna scorend dus, Watanabe. Net als vorige week in Sittard. Toen maakte die late 1-1. Nu was het wat vroeger geweest. Maar ja, als en hadden, daar hebben we niks aan. Het staat nog steeds 0-1. Want het was dus geen doelpunt voor Feyenoord. Dat wel bezig was met een fase met veel hoekschoppen op rij. Waarbij het een beetje de duimschroef aan het aandraaien was. Dat is nu weer wat weggeëpt. Zeker als AZ nu een vrije trap krijgt. In de buurt van de middenlijn. En die niet heel erg snel genomen gaat worden. De Wit dan. Die pompt die bal wel in één keer richting Mijnans. Hier moet Feyenoord opletten. En dat doet het maar half-half. Want daarna kopt hem weg. En Lotomba heeft dat geluk. Dat hij de bal uiteindelijk nog weg kan werken. Voordat Jens eventueel kan schieten. De diepe bal wordt in een duel tussen Targaline en Klaasie verloren door Feyenoord. Jordi Klaasie blijft dus aan de bal. Speelt hem naar Dijkstra. Zo heeft AZ hem rechts achterin.
12: Gaat terug naar Goes op zijn eigen helft. Vooruit naar Klaasie. Meter of 5 voor de middenlijn. Klaasie die kan draaien voordat hij zo Ueda tegenkomt. Gaat dan naar Penetra aan de linkerkant. Die kan weer terug naar Goes. Daar gaat ook Bosma wat druk zetten. Dan zegt Ueda ook tegen de spelers daarachter. Ja, doe eens mee. Want wij lopen nu met z'n tweeën voor de katsen. Je weet wel. Uiteindelijk gaat Feyenoord nu wel de bal overnemen. Na een slechte paas van Klaasie. Lotomba neemt dan over. Halverwege de helft van AZ speelt Valente in. Valente kan gelijk draaien. Die wil ook gelijk vooruit. Koopmeiners komt hij daar tegen. En zoekt dan Bost in de diepte aan de linkerkant. Aan de zijkant van de 16. Daar is het Bost die de voorzet gaat geven met rechts. Komt niet aan bij Ueda. Penetra kan koppen. Blijft de bal hangen rond de 16. Is het Del die daar vastgehouden wordt. Probeert daar Daal van zich af te houden. En is het Del die naar de grond wordt gewerkt. Bal blijft binnen. Geen overtreding, zegt de scheidsrechter. Dus mag het spel door. En moet Feyenoord oppassen voor de counter. Gaat Valente hier een kaart pakken. Omdat hij de aanval eruit haalt. Mensen boos. Omdat ze vonden dat het een eerste overtreding was. Maar Nachtegaal gaf daar geen gehoor aan. Dus een vrije trap voor AZ. En geel voor Valente.
11: Ja, Nachtegaal floot niet. En dan denkt Valente, nou dan zal dit ook wel mogen. En dat was niet het geval. Erg opzichtig vasthouden bij het weglopen. En ook een terechte gele kaart die daar komt, hè. Dat is toch een verbeterpunt voor Valente ook richting het nieuwe seizoen. Pakte echt wel te veel kaarten. Nummer 8 al van dit seizoen. Ik weet, Ahmed Hotsits heeft de naam. Maar Valente heeft de cijfers als je ze erbij pakt. Pakte echt te veel kaarten. En dit was er wederom eentje. Feyenoord in de achtervolging nu. Omdat AZ daar de bal heeft teruggespeeld. Ik ga alles terugnemen wat ik heb gezegd. Want dat was Thijs Kraaienveld die kaart pakte. Valente kan lekker zo doorgaan. Staat pas op 7. Wow, misschien ook nog steeds wat veel. AZ gaat weer van afstand proberen te schieten. Dat zie je aankomen. Trouwen dus ook in die blok die bal. En misschien kan Feyenoord nu, als het snel handelt, wel een keer counteren, Den.
12: Ja, een lange bal over de gehele breedte van het veld in de richting van Bos. Die is te hard. Hij kan er net niet bij. Kan er net niet aannemen. De paas volgens mij van Harts Moussa. Die dus over de zijlijn heen gaat. En AZ heeft gegooid. Bal gaat helemaal terug naar de keeper. Die geeft er weer mee aan Penetra. Die gaat zijn eigen 16 uit. Kan op gaan lopen. Feyenoord stuurt wat spelers de duck-out uit. Omdat Van Persie ook niet tevreden zal zijn over de eerste 30 minuten en 40 seconden. 0-1 voor AZ. Na die hele vroege openingstreffen. En het is AZ met een lange trap naar voren. Watanabe die kopt in de voeten van Mijnans. Targaline zit daartussen. Werkt hem naar voren. Uiteindelijk AZ daar weer tussen. Komt dan weer terecht bij Parrot. Wil vooruit. Weer Trauner ertussen. Wel weer AZ dat overneemt. Met Koopmeiners. Kan naar de linkerkant. Via Mijnans. Het spel vooruit naar Daal. Hij gaat proberen Del op te zoeken om een actie te maken. Gaat dan naar binnen. Daal met de paas. Daar zit Feyenoord dan tussen met Kraaienveld. Die de bal onderschept. Gaat lopen. Wipt hem langs zijn tegenstander. Ueda wordt daar van de bal afgelopen. Dat gebeurt ook te vaak bij Ueda, hoor. Dat hij die bal niet vast weet te houden. Dus is het AZ dat weer over kan nemen. Koopmeiners naar Klaasie. Dat zorgt weer voor gefluit vanaf de tribunes. Als daar de bal meegenomen wordt door De Wit. Hij helemaal terug naar Penetra. AZ heeft de bal in de ploeg. Vindt het prima. En zo te zien Feyenoord ook.
9: Staat 0-1 in de 32e minuut van deze wedstrijd. Feyenoord krijgt wat kansjes op de gelijkmaker. Maar het is al met al nog niet goed genoeg. Het publiek is ontevreden. Zoals hoorbaar is op de achtergrond. Nou kun je dat nog achtergrond noemen. Op de voorgrond is het hoorbaar, de onvrede. AZ met een diepe bal. Die wordt door Feyenoord onderschept. Kraaijenveld met een veel te moeilijke bal voor Watanabe. Die speelt hem daarna nog in de voeten van Dijkstra. En een poging om Lotomba nog te bereiken. Maar begon met Kraaijenveld. Die echt een lastige paas gaf. Dijkstra op de helft van Feyenoord. Speelt de bal naar Klaasie. Klaasie terug naar Goes. Goes moet hem snel naar voren spelen. Want Valente is daar. En Valente baalt. Dat niemand met Jens is doorgelopen. Waar de AZ zich toch onder die druk uit kan spelen. En het spel wordt verlegd naar de linkerkant nu. Hier is de volgende AZ-aanval. Met Mees de Wit mee naar voren gekomen. De bek. Die krijgt hem over zijn rechter. Kan hem daarmee niet voorgeven. Speelt hem dan terug op Penetra. Minutenlang balbezit voor AZ nu in de Kuip. Blik is ontevreden. De bal gaat terug naar Wouter Goes.
12: Oké, als AZ de bal rondspeelt hoor je vanuit het uitvak. Hey. Dat is niet wat je wil zien hier in de Kuip. Je wil een dominant Feyenoord zien dat er kort op zit. Maar er wordt echt nul druk uitgevoerd op die spelers van AZ. Als nu aan de zijkant de bal ingespeeld wordt naar Daal. Die mag gaan lopen voorbij Del. Die denkt, ja, ik ren er wel achteraan, maar het vindt allemaal wel best. Gaat naar Parrot. Blauw wordt neergelegd voor Jensen. De zijkant dan naar Dijkstra. Die tegenover Lotomba komt te staan. Wil dan buitenom. Kapt hem dan terug naar zijn linker. Legt de bal terug voor Klaasie. Op de rand van de 16. Klaasie dan breed. Ueda denkt, ja, daar had ik misschien wel wat bij kunnen doen. Doet het uiteindelijk niet. Koopmeiners dan. Bal weer terug naar Penetra. Breed weer naar Klaasie. Het is de bal vooruit naar Parrot. Terug weer naar Klaasie. Het lijkt wel een rondo waar AZ aan bezig is. Als dan Mijnans ingespeeld wordt. Tussendoor naar Koopmeiners. Dan weer naar Parrot. Naar de zijkant naar Klaasie. Jongen. Wat mag dat allemaal lang duren, joh. Is het Mijnans die hier de bal op de rand van de 16 krijgt. Gaat naar de grond. Geen overtredingsspel. Gaat door. Bos neemt hem daar niet gelukkig mee. Maar krijgt hem wel de diepte in. En gaat dan de turbo opengooien. De Australische turbo om richting dat doel van AZ te gaan. Nou, zoekt daar een Goes op. Bal breed naar Ueda. Leg neer. Uithalen. Ueda met het schot. Ueda naast. Kans voor Feyenoord. Na minutenlang balbezit voor AZ. Zij op zoek naar een aanval. Feyenoord countert weg. En komen uiteindelijk via Ueda tot een schot. Maar zijn bal gaat naast. Na exact 34 minuten deelt Feyenoord in ieder geval weer een speldenprikje uit. Terwijl we dachten dat AZ dat zou gaan doen. Blijft voorlopig wel 0-1 in de Kuip in het voordeel van AZ.
0: Go Ahead Eagles is op gelijke hoogte gekomen met PSV. Doelpunt te maken Soerai Oud-Dortenaar. Een strafschop die hij zojuist benutte. En er is gescoord in Sittard bij Fortuna tegen PEC. 1-0 doelpunt Lens Duivenstein, de huurling van Sparta. Excelsior Volendam nog 0-1. Freek.
5: 35e minuut. Excelsior wordt wel sterker. Kreeg wat kansjes met De Recht en Naujox en Hansson. En zojuist een grote kans in de vorm van Rick Meijzen. Die zijn voorzet ziet mislukken. Valt de bal per toeval weer opnieuw voor zijn voeten. Die haalt dan verwoestend hard uit. En zet Roy Steur aan tot de eerste echte redding van de wedstrijd. Zeker na een fase waarin de wedstrijd toch een beetje stil leek te vallen. Excelsior heeft de bal, maar kan niet echt door die verdediging van Volendam heen snijden. Maar met zo'n moment als Meijzen zijn ze daar opeens. Maar nog altijd staan ze wel met 1-0 achter tegen Volendam.
0: Gaan wij kijken bij Filip. Ja, inderdaad. Twente tegen Sparta.
13: Ja, waar we net voor de tweede keer een kans van Twente zagen. Een beetje kolderiek hoe de aanval tot stand kwam. Sparta greep een paar keer gewoon niet goed in. Beetje half bakken. Voorzetje komt bij de tweede paal. Wordt daar dan teruggetrokken. Dan zagen we een omhaal van oud-Spartaan Linsson op de lat. Wederom op de lat. En zo ontsnapt Sparta voor een tweede keer aan een achterstand. Eerst was het Sam Lammers die de lat raakte. Nu ja, een beetje een vreemde aanval waarvan je denkt, ja, daar kunnen wat Spartanen wat aan doen. Maar die deden allemaal veel en veel en veel te weinig. Balverlies was ook knullig. En Sparta zal echt het op een andere manier moeten gaan proberen. Want het duurt allemaal veel te lang voordat ze elkaar weten te bereiken. En er liggen echt ruimtes tegen dit FC Twente. Sparta zou veel meer klaar kunnen spelen. Het enige probleem is, ze doen het niet. En zijn dan zelf traag, langzaam. Verkeerde keuzes maken met enige regelmaat. En dus kun je na 37 minuten voetballen wel concluderen dat Twente de betere ploeg is. Maar Sparta ook niet echt aanspraak maakt op iets van een doelpunt.
0: Morende mensen op Moederdag in de Kuip. Want Feyenoord staat achter met 1-0 tegen AZ. Nou. Komt-ie.
12: Oh, leg hem nou af, jongen.
0: Wat ging er mis, Dennis?
7: Ja, de bal de diepte ingespeeld naar Hajj Moussa. Loopt alleen af op Owusu Oduro. En Ueda staat daarnaast. Hij moet hem natuurlijk gewoon breed leggen. En Ueda moet hem dan in het lege doel schuiven. Hij wil voor eigen succes gaan en schiet hem volgens mij in het gezicht van de keeper. Die ook op de grond blijft liggen. Echt een kans voor Feyenoord. Die er gewoon in moet. Die gewoon verzilverd moet worden. Feyenoord moet hier gewoon zaken doen. En deze bal binnenschieten. En de 1-1 aan laten tekenen. Maar Hajj Moussa gaat voor eigen succes. Ja, ik begrijp niet, Den, waarom hij hem niet gewoon breed legt op Ueda.
9: Omdat hij voor eigen succes wil gaan. Beslist dat natuurlijk in een fractie van een seconde. Vrij voor de keeper. Wil hij zo'n bal ook nog wel eens binnenschieten? Deze keer niet. Hij schiet hem vol in het gezicht bij de keeper van AZ. Die even verzorgd moet worden daarvoor. Ja, ondertussen tikt het qua kansen voor Feyenoord best wel aan. Een schot van Ueda met zijn linker. Een schot van Ueda met zijn rechter. De laatste ging naast. Bij de eerste hadden we een knappe redding van de doelman van AZ. Wat een nabe met een kopbal. Die werd gepakt door de keeper. En nu weer deze kans. Feyenoord ook kwetsbaar. Met AZ dat veel balbezit heeft. Maar het had ook zomaar allang 1-1 kunnen staan. In de 38e minuut van deze wedstrijd. Keeper van AZ zit er nog steeds bij. Dit lijkt ietsjes langer te duren dan Frank. Stel ik voor dat we even op een van de andere velden kijken waar wel gespeeld wordt.
14: Nee, maar een goed idee. Hij probeert die bal te slepen, Hajj Moussa. Terwijl hij inderdaad een middeltje opzij had kunnen schuiven. Filip, nog helemaal geen kans, bijna geen kans voor Sparta, hè? Nou, Filip. Filip is zelf net zo spraakzaam. Doelpunt op Boudestein. Freek.
15: De gelijkmaker voor Excelsior. Daar, het is een kolderiek doelpunt. Het is 1-1 na 37 minuten voetbal. Hoe die valt is een grote vraag. En wie hem maakt is een andere grote vraag. Feit is wel dat het 1-1 staat op Boudestein.
14: Zo, prachtig nieuws vanaf Boudestein. Excelsior is op 1-1. Even naar Enschede. Nee, we gaan naar Rotterdam-Zuid. Naar de Kuip. Dennis.
9: We gaan weer verder en ook met de keeper van AZ erbij. Die gaat zelf de bal weer in het spel brengen. Moest even verzorgd worden. En als keeper zijn hoef je dan niet buiten de lijn te wachten. Dat zou toch lekker zijn geweest nu. Dat die bal dan even verder ging en die keeper moest wachten langs de kant. En dat ik hem zo in het lege goal kan schuiven. Dat gaat niet gebeuren bij Feyenoord AZ in de 39e minuut. 0-1 dus de stand al in de eerste minuut. Kwam dat tot stand door een doelpunt van Troy Parrott. De voormalige Excelsior-spits. Straks maar meer over die gelijkmaker op Woudestein. Waar we toch meer van willen meten wanneer Freek de herhaling heeft gezien. En hopelijk staat het dan al 1-1 bij Feyenoord AZ inmiddels. Waar Feyenoord nu een vrije trap gaat krijgen. Ik dacht even dat hij hem niet gaf. Maar ook Nachtegaal doet dat uiteindelijk wel. Ueda werd heel opzichtig vastgehouden bij de middenlijn. En Feyenoord neemt de vrije trap snel. Het Feyenoord moet haast maken met die achterstand die er is. Bal gaat naar links naar Lotomba. Heeft hem mee op Bos. Bos dan naar Targaline. Valente vraagt om de bal. Klaas die staat daar nog tussen. En Targaline speelt hem dan naar Kraaienveld. Kraaienveld naar Watanabe. Watanabe naar Targaline. Feyenoord moet naar die andere kant toe. Naar die rechterkant. Er ligt iets meer ruimte. En via Trauner gaat dat in ieder geval geprobeerd worden.
7: Ja, dus het Valente die van de bal af wordt gelopen. Overtreding op Ueda gemaakt door Koopmeiners. Die het daar niet mee eens is. Maakt een wegwerpgebaar naar de scheidsrechter. En dit is de vrije trap. Ja, dit is niet handig wat Valente doet. Neemt de vrije trap A te snel. B niet op de juiste plaats. En C, hij was ook nog eens aan het rollen. Dus dat had ongetwijfeld helemaal niets opgeleverd. Gaat Echtold volgens mij op de bom worden geslingerd. De trainer van AZ heeft 2 jaar verlengd. En hij krijgt hier een gele kaart van de scheidsrechter. 40 minuten op de klok. Feyenoord nog altijd achter met 1-0.
14: Excelsior ook volgend seizoen virtueel in de Eredivisie. Want het komt zojuist op 1-1 tegen Volendam. Een heel lelijk, rommelig doelpunt, Freek.
7: Echt 40 minuten op de klok. Feyenoord altijd achter met 1-0.
14: Excelsior ook volgend seizoen virtueel in de Eredivisie. Want het komt zojuist op 1-1 tegen Volendam. Een heel lelijk, rommelig doelpunt, Freek. Maar die tellen ook.
15: Ja, en wel precies.

0: Excelsior dus weer op gelijke hoogte met FC Volendam. En je voelt gelijk dat de spanning terug is bij Volendam. Harde tackles direct en op zoek naar een opstootje in de hoop Excelsior te kunnen ontregelen. Dat vooral nu rustig moet blijven met nog 4 minuten tot aan de rust in officiële speeltijd. En het hoofd erbij moet houden om zo die gelijke stand over de streep te gaan trekken. Misschien wel meer te gaan trekken. Het staat voorlopig 1-1 op Boudestein bij Excelsior tegen Volendam.
1: Ja, het zou zomaar kunnen dat Rick Meissen die goal maakt. Ook goed, lekker belangrijk allemaal. Feyenoord AZ 0-1.
2: Het is AZ dat de bal van de voeten van Feyenoord af weet te snoepen. 41,5 minuut onderweg. De enige goal tot nu toe gemaakt door Troy Parrott. Als Del de bal gaat gooien namens Feyenoord. Achteruit naar eigen helft, naar Gernot Rauwne. Hij kan breed naar Watanabe. Het tempo mag best wel een tandje of 45 omhoog. Als Feyenoord nu de linkerkant op zoekt met Lotomba. Die kijkt om zich heen. Weinig opties vooruit. Dan maar weer terug naar Watanabe. Ja, die wil wel naar voren, maar ziet weinig afspeelmogelijkheden. Dus kiest hij voor Jordan Bos. Die komt gelijk Dijkstra tegen. Kiest ervoor om dan terug te gaan naar Lotomba. Die moet nog verder terug naar Watanabe. Laat de bal langs zich heen rollen. Komt Parrott daar bijna voorbij. Hij tikt hem nog net op tijd aan om Trauner te bereiken. Die gelijk al een heel stuk door kan lopen. Trauner dan naar de rechterkant, naar Del. Feyenoord moet wel even opletten achterin dat wel de organisatie daar blijft staan. Als Valente ingespeeld wordt, hij weer terug naar Del.
3: Geeft een kort balletje. Zo blijft hij in de verdediging bij Feyenoord. Maar ook die verdediging staat op de helft van AZ. Feyenoord staat hoog dus nu. Bal is van rechts naar links gegaan. Lotomba naar Bos. In de buurt van de zijlijn. Bos probeert buitenom te gaan bij Dijkstra. Die laat zich niet foppen. Pakt de bal af. Dan kan Goes met hulp van Koopmeijers uitverdedigen. Dijkstra doet dat daadwerkelijk. Trapt hem naar voren. Gekopt door Watanabe. En de bal valt zo in de voeten van Klaasie. En niet bij iemand van Feyenoord op dat middenveld. Het middenveld dat sowieso helemaal open lag. Waar de spelers van Feyenoord niet in positie stonden. Koopmeijers neemt de bal mee. De helft van Feyenoord op. We hebben nog 2,5 minuten te gaan. In die eerste helft, waarin Feyenoord dus wel wat kansjes kreeg op de gelijkmaker. Maar nog steeds tegen die achterstand aankijkt. En AZ met, ik denk ook het meeste balbezit in heel deze eerste helft. Ook nu is dat het geval. En als je als Feyenoord geen druk zet, dan gaat dat ook zo blijven. Als er achterin stilstand is, een diepe bal nu gegeven. Jensen, die loopt daar weg bij Watanabe. Maar waar is Lotomba? Geen veld of wegen te bedenken. Nu is die wel terug en Jensen rekent daar niet meer op om er van de bal af te lopen als hij naar binnen wil komen bij Watanabe. Goed hersteld dan dus door Lotomba, die nog voorin aan het rondlopen was. Nu achterin in balbezit wordt gebracht door Wellenreuter. Komt dan door Dijkstra een beetje in de problemen. Watanabe speelt de bal naar voren. Fijn, het gaat hem niet in de ploeg kunnen houden. AZ neemt hem weer over. Hier is de bal voor Wouter Goes.
2: Gaat achteruit richting Owusu Oduro. Ik merk dat ik een beetje afgeleid raak. Zo vlak voor de rust. Omdat je toch het idee hebt van, ja, waar kijken we nou eigenlijk naar in deze wedstrijd? Waarin het heel moeizaam gaat van Rotterdamse kant. Waar AZ eigenlijk weinig te duchten heeft. Feyenoord wel wat kansen gehad. Maar AZ blijft toch eigenlijk best wel makkelijk op de been tegen Feyenoord vandaag in die eerste helft. Terwijl diezelfde ploeg nu weer het balbezit heeft. Daar wordt een aanval ook op gezet. Gelijk moet Feyenoord daar weer achteraan. Daal die naar Parrott gaat. Balletje weer diep richting Parrott. Die laat zich daar vallen. Wil daar een penalty hebben. Maar de scheidsrechter laat gewoon doorgaan. Omdat de bal in de handen komt van Wellenreuther. Neemt Feyenoord dus over.
3: Gaat wel naar gekeken worden, denk ik hoor, Den. Of het been van, denk Watanabe, Parrott daar niet raakt ook.
2: Ja, dat is sowieso naar gekeken. Dat is standaard procedure. Ja. Feyenoord nu wel met het balbezit op de helft van AZ. Parrott blijft nog altijd op de grond liggen. Terwijl Feyenoord er vandoor is met de Lotomba. Kan breed naar Valente. Die gaat daar draaien. Dan kijken we ook naar de man met het bord. Die zo meteen aan gaat geven hoe lang er nog bij gaat komen in deze eerste helft. Voorlopig Trauner die naar de rechterkant toe gaat. Niks aan de hand, zegt de scheidsrechter al. Die wappert met zijn handen van geen penalty. En dus komt Parrott weer ineens tot leven. Phoenix zou ook een naam kunnen zijn voor hem. Als die bal voorgegeven gaat worden, is het AZ dat wegwerkt. Feyenoord werkt hem weer terug de 16 in. Bos verliest het kopduel. Het gaat wel door. Koopmeijers neemt over.
3: Bos zet nog wat druk op Koopmeijers. Dijkstra dan. Daar zit Lotomba goed bovenop. Aanval van Feyenoord blijft daardoor in leven. Bij het ingaan van de blessuretijd van de eerste helft. 2 minuutjes gaan we nog door. Er wordt Watanabe van de bal afgezet. Volgens mij is er ook weinig coaching richting hem. Niet nodig.
2: Verwacht Parrott daar niet meer.
3: En Parrott die inmiddels weer was gaan staan en eraan kon fladderen. Die pakt de bal af. Een paas naar de rechterkant. Wat een ruimte voor Koopmeijers. Voor AZ. Koopmeijers naar Klaasie. Krijgt geen ruimte om te schieten. Wel de paas naar Parrott. Hier is AZ nog een keer gevaarlijk. Maar Del pakt de bal af. Schiet hem dan omhoog. Dan blijft het een beetje hachelijk daar. Wil Valente de bal meenemen. Dat lukt in eerste

0: Wordt hij vastgelegd. Prachtig. Prachtig, prachtig hoe Valente zich onder deze druk uitspeelt. Dit mag bekroond worden met een doelpunt wat mij betreft. Valente wordt op de hakken gelopen. Maar voordeel, wat Bos met de kans. Dijkstra zet net op tijd een blok. Geen strafschop denk ik. Al schreeuwt het legioen daar wel om.
1: Nee, denk ik ook niet. Nee, het spel gaat wel verder. Maar hier gaat nog wel een kaart uitgedeeld worden. Denk ik aan een van de AZ-spelers. Na die overtreding op Valente. Die daar naar de grond werd gewerkt. Terwijl Feyenoord bezig was aan een veelbelovende aanval. Overtreding op Bos. Lijkt me dat dat niet het geval was. Dus met alle hectiek even ontgaan hoeveel blessuretijd erbij is gekomen.
2: Twee minuten.
1: Dus. Nou, de hebben we er nog 45 seconden ongeveer van te gaan. Terwijl Klaas die breed gaat naar Goes. Die wipt hem naar voren. Zit Trauner daar goed tussen. Komt hij niet bij Parrot aan. Maar wel weer gelijk overgenomen door AZ. Is het Goes die naar de linkerkant toe gaat. Die de opening daar verzorgt in de richting van Parrot. Die lijkt me dan een randje buitenspel ook te staan. Het spel gaat verder. Als Parrot de bal binnen probeert te houden, blijft de vlag omlaag. Gaat de aanval voorlopig gewoon door. Als er een kans voor AZ in de maak is met Meinas. Die krijgt hem op zijn linker aangespeeld. Gaat daardoor even achteruit naar Koopmeiners. Vooruitgespeeld weer. Als daar ruimte ligt voor een schot. Net voorlangs. Het schot dat daar kwam van de voet van Mees de Wit. En dan zou ik tegen de scheidsrechter willen zeggen, vrolijke vriend, zou je niet nog even een gele kaart uitdelen aan die ene van AZ die de overtreding maakte op Valente? Hij fluit volgens mij ook gelijk voor het einde van de eerste helft. Het is rust in de Kuip. En het fluitsignaal, dat klinkt verraad een hoop. Die was niet goed van Feyenoord's zijde. Begonnen met dat rare moment met Wellenreuthe. Dat leverde nog een vrije trap vanwege buitenspel. Maar een paar seconden later stond Feyenoord al achter. Binnen een minuut na die goal van Parrot. Dat is ook de ruststand. Halverwege in de Kuip bij Feyenoord AZ.
3: Ja, dat vinden we niet leuk. Maar het is toch wel echt een terechte voorsprong voor AZ. Bij Excelsior tegen Volendam is het 1-1. En tot nu toe ook gelijk. Ze gaan ook de rust in Enschede. Bij Twente tegen Sparta, daar is het 0-0. Goed, tijd voor reclame en het uitgestelde nieuws. Tot zo.
4: Dit is Radio Rijnmond.
5: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: De volgende bedrijven wensen Sparta veel succes. Metalimex Metaalhandel en Extra Materieel.
7: Op zoek naar een nieuwe tv of wasmachine? Electrostore Rotterdam op de Pleinweg. De zaak met ouderwetse service. Voor al uw televisies, audio en grote huishoudelijke apparaten. Kijk op www.electrostoorrotterdam.nl.
8: Wat ga jij doen dit weekend? Lekker uitwaaien? Een spannende wedstrijd? Of een feestje? Wat je ook gaat doen, de RDT is er. Elke dag voor jou.
9: Zalet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op saletuitvaartverzorging.nl.
8: Wat je ook gaat doen, de RDT is er. Elke dag voor jou.
10: Zonwering nodig? Kom naar ons. Paul en Paul in Bergshoek. paulenpaul.nl.
11: Extra Services. De specialist in montage en verhuur van aluminium steigers, triangelbruggen, trappentorens, dakrandbeveiliging en meer. Bereikbaarheid een uitdaging? Wij bieden snel een oplossing. Bouw met vertrouwen. Bouw met Extra Services. Extraservices.nl.
6: De volgende bedrijven wensen Feyenoord veel succes. Blonk Verhuizingen. Pointer Advies, Metalimex Metaalhandel, Extra Services, Jaloezieënfabriek Zuid en B2L Cargo Care.
12: Aanbieding. Zonnescherm Ibiza, nu met gratis motor ter waarde van €296. Alleen bij Hubo Spijkenisse en Hubo Lombardije.
13: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
14: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof. Het comfort dat u verdient.
15: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
2: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
16: Oh yeah.
2: Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
15: Nu bij Dirk. Unica's jongbelegen plakken. 3,49. Lekker voordelig.
17: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
18: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
19: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
18: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
3: Het is 5:30 geweest. Tijd voor het uitgestelde nieuws. Straks alles natuurlijk over de tussenstanden in de Eredivisie. En er is gescoord in Groningen. Eerst Bas van Halderen.
20: Goedemiddag. Activisten van Geef Tegengas hebben opnieuw de havenspoorlijn geblokkeerd. Het ging om zo'n 20 demonstranten. Rond een uur of 1 gingen ze bij Barendrecht de rails op en zorgden er daarvoor dat er geen goederentrein meer door kon. Geef Tegengas protesteert onder meer tegen de rol van Nederland als doorvoerland van wapens naar het Midden-Oosten. Die transporten lopen vaak via de Rotterdamse haven. De havenspoorlijn werd gisteren ook al geblokkeerd. Bij de marathon van Leiden is een hardloper onwel geworden en overleden. Slachtoffer is een meisje van 15 uit Oegstgeest en er is nog geprobeerd om haar te reanimeren. 10 kilometer en de kidsrun, die om 1 uur zouden beginnen, werden afgelast. Alle deelnemers aan de halve marathon die nog op het parcours waren, konden nog wel finishen. Bij een demonstratie tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers in Apeldoorn zijn 26 mensen aangehouden. Het gebeurde toen het protest gisteravond escaleerde. Een boa werd mishandeld en de politie werd onder meer bekogeld met vuurwerk. Een dag eerder werd er ook al gedemonstreerd in Apeldoorn tegen de noodopvang. Toen waren er 6 arrestaties. Op de Maasvlakte in Rotterdam is vanmorgen een auto over de kop geslagen. Daarbij zijn 2 mensen gewond geraakt. Op beelden is te zien dat op de Europaweg ook een aantal geleidingswanden is geramd. De auto's hebben spook gereden. Volgens de politie was de bestuurder onder invloed. En de passagiers van het cruiseschip de Hondius, waar een uitbraak was van het Hanta-virus, zijn op Tenerife met bootjes aan wal gebracht. Alle Nederlanders hebben een medische controle achter de rug. Ze stappen op het vliegtuig naar Eindhoven, waar ze opnieuw worden gecontroleerd. De Hondius vaart daarna met een aantal bemanningsleden naar Rotterdam voor desinfectie. Aan boord is ook het lichaam van een Duitse vrouw die aan het virus is overleden. Het weer nog, het blijft droog. Er staat een matige aan de kust vrij krachtige noordoostenwind. En morgen verandert er weinig, ook dan zonnige periode. Het wordt wel iets kouder dan vandaag. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
5: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
12: Aanbieding. Zonnescherm Ibiza, nu met gratis motor ter waarde van €296. Alleen bij Hubo Spijkenisse en Hubo Lombardije.
6: De volgende bedrijven wensen Sparta veel succes. Metalimex Metaalhandel en Extra Materieel.
8: Wat ga jij doen dit weekend? Lekker uitwaaien? Een spannende wedstrijd? Of een feestje? Wat je ook gaat doen, de RDT is er. Elke dag voor jou.
21: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaat. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
8: Wat je ook gaat doen, de RDT is er. Elke dag voor jou.
22: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
9: Zalet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op saletuitvaartverzorging.nl.
7: Op zoek naar een nieuwe tv of wasmachine? Electrostore Rotterdam op de Pleinweg. De zaak met ouderwetse service. Voor al uw televisies, audio en grote huishoudelijke apparaten. Kijk op www.electrostorerotterdam.nl.
6: De volgende bedrijven wensen Feyenoord veel succes. Blonk Verhuizingen, Pointer Advies, Metalimex Metaalhandel, Extra Services, Jaloezieënfabriek Zuid en B2L Cargo Care.
0: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
1: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist Travel Essence. Droomt u van Dananda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vind u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
16: True Lease met Genke.
23: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
16: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
23: Precies wat we nodig hadden.
16: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
16: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
24: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
25: Dynamisch.
24: Maar in de winter wil ik zekerheid.
26: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
27: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
28: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
4: Dit is Radio Rijnmond.
29: Rijnmond Sport. Frank Stout.
3: Ja, we zijn terug. Het is rust in de Eredivisie. Feyenoord AZ 0-1, Twente Sparta 0-0 en Excelsior tegen Volendam 1-1. Straks hebben we alle tussenstanden, maar er is eentje wel echt belangrijk. Met name voor Feyenoord en Sparta. Groningen NEC, vlak voor rust, is het daar 1-0 voor Groningen geworden. In de 48e minuut, dus 3 minuten in blessuretijd, rente met de 1-0. Dat is goed nieuws voor Feyenoord, want NEC dus nu virtueel 0 puntjes vandaag. Maar slecht nieuws voor Sparta, want Groningen gaat dan weer over Sparta heen. Nou, hoe dat precies zit, hoor je straks na Mamma Mia. Toeval zegt vandaag op Moederdag, dit plaatje van ABBA. Dus extra welkom nogmaals voor alle moeders die aan het luisteren of aan het kijken zijn. Kan allemaal, ook op TV Rijnmond.

0: Ja, Mamma Mia wordt gewaardeerd altijd en overal. Gaan we even kijken naar de tussenstanden dus van die 9 wedstrijden in de Eredivisie. Go Ahead tegen PSV is 1-2, Perisic 0-1, Soeray 1-1 en Peppi diep in de blessuretijd met de 1-2. Feyenoord AZ weten we, Parrot in de eerste minuut naar geschutter achterin bij Feyenoord. Groningen tegen NEC, heel belangrijk, ook voor Feyenoord en Sparta. 1-0 Rente, ook diep in de blessuretijd. Bij Ajax tegen Utrecht is er niet gescoord, 0-0 dus. Hetzelfde geldt voor Twente tegen Sparta, 0-0. NAC tegen Heerenveen, Kemper met de 1-0 tussenstand daar. Gaan er waarschijnlijk gewoon nog uit, NAC. Maar wel leuk dat ze voorstaan tegen Heerenveen. Fortuna tegen PEC Zwolle, 1-0 doelpuntenmaker, onze Westlandse vriend Lens Duivenstein. En Excelsior tegen Volendam is 1-1 ja en Pauwels met de doelpunten. En bij Telstar tegen Heracles is er nog niet gescoord. Ja, Groningen NEC 1-0. En dat betekent dat als het zo blijft, dat Feyenoord verzekerd is van de Champions League volgend jaar. Ook al verliezen ze van AZ. En bij Sparta betekent het dat Groningen er overheen gaat. Zij hebben dan 45 punten. Sparta 42 en dan Heracles Groningen volgend jaar en Sparta tegen volgende week en Sparta tegen Excelsior. Dan wordt het een heel lastig verhaal voor die ploeg van Mauri Stijn. We horen ondertussen een stadion, het is een stadion in Enschede. En je hebt Philip van Es weinig gehoord. Dat is enerzijds logisch, want er is niet gescoord in Enschede. Maar Philip, lag je nou even in een lappenmand?
1: Ja, heel even. Maar het is maar kort. Verder niet heel veel aan de hand.
0: Oh.
1: Ik heb af en toe, dat komt door de hooikoorts, in deze periode van het jaar af en toe last van een beetje een bloedneus. Dus niet dat het met stralen eruit komt, maar gewoon een beetje. Dan voel ik dat en dan haal ik zo heel even snel mijn duim zo langs mijn neus. En dan denk ik, oh, hey, ja, toch een klein beetje.
0: Oh.
1: Oké, dan moeten we even heel even een dingetje erin hangen. En dan doet hij het weer.
0: Nou, gelukkig.
1: Dan kunnen we door.
0: Gelukkig.
1: Ja, ik klink niet nasaal, hè. Dus.
0: Nee, valt mee. Ik zei trouwens dat Sparta 42 punten heeft. Maar Sparta 44. Heeft 43 momenteel. Punten. Momenteel 44, inderdaad. En als Groningen wint, hebben ze de 45. Maar ja, gaat Groningen wel over Sparta heen. Goed. Nou, Philip, verzorg jij nog even je neus en kijk naar Sparta tegen Twente. Nog niet zo heel erg veel gebeurt daar. Wij gaan eerst naar de Kuip kijken of Feyenoord op gelijke hoogte kunnen komen met AZ. Dennis.
2: Feyenoord heeft een driedubbele wissel doorgevoerd in de rust. Mats Del, Jordan Lotomba, Thijs Kraaienveld blijven in de kleedkamer achter. Javiro Reed en Gijs Smal spelen in de tweede helft als rechtsback en linksback. En Tobias van den Elshout is erbij. Gaat links voorin staan, waardoor er wat omzettingen... die gaat op het middenveld is die erbij gaan staan. In plaats dus van Thijs Kraaienveld. En Jordan Bos is ook in de tweede helft gewoon de linksbuiten. Moet het wel goed vertellen uiteraard. Als de aftrap van de tweede helft verricht is. AZ met een diepe bal richting Mijnans. Randje buitenspel, maar hij mag door Mijnans. Parrot komt ook mee. Mijnans schiet hem voorlangs. En als hij hem aflegt... kan Parrot de 2-0 binnenschuiven. Dan zou het weer in de eerste minuut zijn. Dat gebeurde in de eerste helft. Dat had nu ook gekund. Maar Mijnans is egoïstisch. En Feyenoord mag de oud-Spartaan dankjewel daarvoor zeggen. Dankjewel met een hoofdletter D.
3: Ik denk dat Trauner daar ook de weg afscherpt nog richting die Ierse spits. Maar Feyenoord moet wel bij de les blijven. Nadat Targaline dus niet bij die bal kon. Waardoor de aanval van AZ door kan gaan. Reed in de ploeg gekomen ook halverwege. Die was gelijk bezig om het publiek helemaal op te pompen. Ja. Voor die tweede helft. Maar dan moet je zelf op het veld dat ook wel laten zien om die wisselwerking te krijgen met de mensen op de tribune. Het is niet de ene kant op en de andere kant niet. Het moet natuurlijk van twee kanten komen. Dan krijg je die magische sfeer hier in de Kuip. Als AZ de bal naar voren werkt vanaf de voeten van Owusu Oduro. Komt dan in de buurt terecht van Parrot. Neemt hem knap aan met flink wat druk van Trauner. Weet hem nog bij Mijnans te krijgen. Gaat dan openen diezelfde Parrot naar de zijkant. Daar moet Gijs Smal opletten. Bal tussendoor naar Mijnans. Stapt eroverheen. Bal voor de voeten van Reed. Die stapt daar goed in. Die voorkomt daar dat de bal meegenomen kan worden. Overtreding gemaakt op Targaline. Die is sterk. En blijft in balbezit. Excuus. Waardoor de bal aan Rotterdamse zijde blijft. Gaat Harts Moussa lopen. En Feyenoord in de counter misschien op zoek naar een aanval. De bal wordt door Harts Moussa meegegeven op Reed. Die er vandoor gaat. Wordt daar afgestopt. Vrij trap voor Feyenoord. Overtreding van Daal. En Feyenoord krijgt een vrije trap. Ik denk dat het wel echt richting de 40 meter gaat. Qua afstand nog. Dat is een hele grote afstand. Om rechtstreeks te overbruggen. Lijkt me dus ook niet dat Harts Moussa dat gaat doen. Valente staat nog bij de bal, maar die loopt nu weg.
2: Als niemand op hem let, kun je hem wel zo naar rechts spelen. Naar die Valente. Wat gaat Hartsmoes dat doen? Hij wipte met 16 meter binnen. Wordt die bal teruggelegd. En een schotje van Watanabe. Binnenkant voet. Hij rolt uiteindelijk zachtjes op Owusu af. En de keeper van AZ kan hem makkelijk oprapen. Nog steeds 0-1 dus. Na alweer 3 minuten spelen in de tweede helft. De bal wordt uitgerold door AZ, maar komt net zo snel weer terug bij die keeper.
3: Owusu Oduro geeft hem mee aan de rechterkant. Wouter Goes die biedt zich daaraan aan de zijkant van de 16 van AZ. En hij gaat lopen. Druk van Ueda kijkt om zich heen. En die zegt ook dan tegen Hartsmoussa, moet jij niet mee druk zetten? Nee, zegt hij, want meeste wit is opgelopen. Zegt Ueda, daar heb je gelijk in. Dus heeft hij daar geen versterking om druk te zetten. AZ met de bal voor de middenlijn nog altijd. Als dan teruggespeeld wordt naar Goes. Die wordt ingespeeld door Daal. En Goes kan erop gaan lopen richting de middenlijn. Heeft aan de zijkant gezien dat Dijkstra daar staat. Tussendoor dan naar Klaasie, vooruit naar Koopmeiners. En dan ligt er ineens ruimte, omdat Feyenoord daar toch die ruimte ook biedt aan AZ. Alleen is deze paas niet goed van AZ. Neemt Feyenoord weer over. Valente die dan gelijk ingespeeld wordt en gaat richting de middenlijn. Probeert daar ook overheen te gaan. 2 man inmiddels voorbij. Nu afspelen Luciano Valente. Die laat zich daar de bal van de voeten afsnoepen. En beklaagt zich dan bij de scheidsrechter. Zegt ja, ik wil hier een vrije trap voor. Maar die krijgt hij alleen niet. En dus neemt AZ weer over met Klaasie halverwege de helft van de ploeg uit Alkmaar.
2: Nu probeert Valente of Klaasie hetzelfde gebeurt als bij hemzelf. Dat Klaasie de bal dan dus verspeelt. Maar dat gebeurt niet. Klaasie weet de bal in de ploeg van AZ te houden. En heeft hem nu zelf ook weer. Speelt hem af naar Penetra. De Portugees dan naar Mijnlands. Daar zit Taraline goed bij. Die troeft Mijnlands daar af. En Feyenoord kan misschien door de kans op de gelijkmaker komen met Hartsmoussa. Oeh, de paas is niet goed. De steekbal die hij op de lopende van de Elsout wil geven. Maar Taraline houdt Feyenoord in de aanval. Zou naar rechts moeten, naar Reed. Daar gaat de bal ook heen. Werd er net achter gespeeld. Reed die hem teruglegt op Trauner.
3: Goeie
2: Trauner
3: bal.
2: Dan met de diepe bal van de Elsout. Trekt hem voor. Dat is een harde bal. AZ trapt hem weg. En die bal gaat over de achterlijn voor een hoekschop voor Feyenoord. Nou, gaat dat dan iets opleveren? Hebben we wat mogelijkheden gezien in de eerste helft, Den, uit corners? Wat daarna bijvoorbeeld die er dichtbij was? Misschien komt hier die 1-1.
3: Als die genomen gaat worden vanaf de rechterkant. Het kruis wordt gemaakt door Hartsmoussa. Met zijn linker indraaien vanaf rechts. Richting de tweede paal. De keeper komt eruit, wordt geblokt. Bal weggekomen door AZ. Schot van Tagalina. Die raakt hem helemaal verkeerd. Die schiet hem daar bijna een lichtmast in. Maar Feyenoord wel weer met een mogelijkheid richting dat doel dus van AZ. Levert een doeltrap op voor die ploeg. Is inmiddels ook genomen. 50 minuten ruim onderweg in de Kuip. En Feyenoord kijkt nog altijd aan tegen die achterstand. Naar die vroege goal van Parrott.
0: Twente tegen Sparta. En daar de Rotterdammers ook bijna op achterstand. Maar wat is die Joel Drommel goed, hè, Filip?
1: Ja, die is heel goed. Maar mag Thomas van der Belt bij een leeg doel ook binnenschieten?
0: Ja,
1: is dat te veel gevraagd?
0: Nou, ik vind het nu niet zo erg.
1: Niet zo erg, hij staat op 5 meter.
0: Ja, hallo, dit is Rijnmond. Die werkt vandaag voor Rijnmond, Filip.
1: Ja, nee, ik vind het niet erg.
0: Maar op achterstand komt.
1: Ja. Maar het is uiteindelijk een knappe redding hoor van Drommel. Hij is er in ieder geval wel. Op het moment dat hij er moet zijn, zoals wel vaker dit seizoen. Het is een miraculeuze redding. Thomas van der Belt, niet de eerste kans van vrij dichtbij die hij om zeep helpt in deze wedstrijd. Dus Sparta al vroeg wel in de problemen, want het is alleen maar achteruit aan het lopen. Net een kansje van Mito gezien, maar die heeft vandaag de doos om zijn schoenen. Het is de tweede keer dat hij hem de tribune inschiet. Als nu Oyasetter daar met een voorzet komt, het hakje van Lammers. Maar weer recht op doelman Drommel, die eenvoudig kan rapen. Zo krijgt Twente kans op kans op kans. Maar ligt het vooral aan de aanvallers en middenvelders van FC Twente dat Sparta nog niet op achterstand staat. In plaats van dat het aan de verdedigende kwaliteiten van Sparta ligt. Een lange bal nu van Drommel in de richting van Lauritsen. Krijgt een zetje in de rug van Nijstad. Die hem daar een klein duwtje geeft. En daardoor kan Lauritsen er niet bij. Ja, het gerucht gaat dat die lange Noor naar Leicester City gaat. In de zomerstop, transfervrij. Ja, als hij hier al bij dit soort duwtjes nu al zo erbij gaat staan, dan wens ik hem heel veel plezier in League One. Want daar word je gewoon door een kleerkast van 2x2 onder de grond gestopt. Maar Tobias Lauritsen nu nog een jongen van 19 aan de kant gezet. Je zou toch wat meer verwachten van de nummer 1 spits van Sparta. Twente ondertussen wel weer in balbezit. Met Nijstad, die daar het paasje geeft. Opzij in de richting van Lemkin. En zo is Twente de bal heen en weer aan het spelen. Ik heb eigenlijk niet echt het gevoel bij dit FC Twente dat ze heel hard op zoek zijn naar een doelpunt. Proberen het gewoon bij elkaar te voetballen. Kijken wat ze kunnen krijgen bij dit Sparta. Dat is best wel veel. Maar echt een noodzaak. Proef je nog niet echt. En dus staat het na 56 minuten voetballen. Je logische wijs dan ook 0-0.
0: Ook nog altijd gelijk bij Excelsior Volendam. Daar hoor je straks veel meer over. Maar nu eerst terug naar de Kuip. Feyenoord AZ 0-1. Dan is een heel goed nieuws in de Kuip, mannen. Nu, op dit moment scoort Groningen de 2-0. Oftewel, bij deze tussenstanden is Feyenoord gewoon verzekerd van nog een jaartje Champions League.
2: Ja, nog een jaartje impliceert dat ze daar dit jaar speelden. Maar dat was juist niet zo. Daarom is die noodzaak ook zo groot. En als Feyenoord verliest, staat nog steeds 0-1 hier. Is dan om officieel zeker te zijn ook puntenverlies van Twente en Ajax nog steeds nodig. Maar Feyenoord moet helemaal niet op die manier denken. Het moet een stuk beter gaan spelen dan ook nu nog steeds het geval is in de 54ste minuut. AZ gaat misschien wel helpen door wat druk zetten van Reed. Komt de bal bij UW daar? Nou, willen we hebben. Het wordt Valente jongen. Die van afstand gaat. Waarom nou? Wegwerpgebaren van Jiviro Reed. Die er veel beter voor stond. Het was al zo toen UW de bal kreeg. En ook toen Valente met links ook nog besloot van afstand uit te halen. Nu moet Jiviro Reed juist de man zijn die hier ook wel enig begrip voor heeft. Want hij schoot vorige week van afstand en die bal ploft opeens binnen. En Valente had dat vandaag maar wat graag gedaan. Doeltrap van AZ, die komt in één keer bij Parrott terecht. Dat een sliding van Reed. Die speelt wel weer meteen beren sterk hoor. Reed in de combinatie met Van den Elzout en zijn paas. Gaat achter Harts Moussa langs. Levert dus een inworp op voor Mees de Wit en zijn AZ.
3: Het is de ingooi die dus genomen gaat worden door de bezoekers. 54 minuten exact onderweg hier in de Kuip. 0-1 nog altijd de tussenstand. Het zou ook wel weer bij dit seizoen passen dat je zelf verliest. En dat de concurrenten zo erg meewerken. Terwijl Stijn naar binnen gaat met een van de fysio's. Zou het ook wel weer bij het seizoen passen dat je dus zelf verliest. En de andere ploegen meewerken dat je dus toch nog die Champions League haalt. Het zou wel ook wel weer een domper zijn hoor. In die laatste wedstrijd van het seizoen in eigen huis. Als deze bal door Smal snel ingeleverd wordt. Slechte paas ook die door Dijkstra onderschept wordt. Gaan we snel naar Sparta. Want er is gescoord bij FC Twente Sparta, Philip.
4: Ja, het zat er al wel even aan te komen. Maar dit keer was het 2 centimeter voor de doellijn. En dan is het niet te missen voor Thomas van der Belt. Die een voorzet vanaf de rechterkant zomaar binnen kan lopen. Sparta op achterstand 1-0.
5: Naar Dennis in de Kuip.
3: Het is de balbezit voor AZ nadat Feyenoord dacht aan een aanval, maar die werd ingeleverd. Een slechte paas van Harts Moussa kwam niet aan bij een van zijn ploeggenoten. Dus zat AZ er daar weer tussen. Met nu het balbezit aan de linkerkant. Daal die gaat lopen. Die staat in het midden van de helft van Feyenoord. Als daar Dijkstra wordt opgezocht, dan nog verder naar de zijkant. Feyenoord dus eventjes in de achteruit. Terwijl het juist aan aanvallen wil denken. Jensen die terug gaat naar Goes. En Goes die hem dan breed speelt naar Penetra.
2: Feyenoord heeft een gelijkmaker nodig om officieel zeker te zijn van plek 2 met de huidige tussenstanden. Maar AZ zoekt juist de aanval met Parrott. Die wil hem terugleggen op Mijnans. Ja. Die bal wordt geblokt door Reed. En dat is maar goed ook. Anders had het hier misschien 0-2 kunnen worden na 10 minuten spelen in de tweede helft.
3: Wel zorgwekkend hoe vrij Mijnans dan ook staat hoor, Denda.
2: Ja, niet vrij genoeg om bereikt te kunnen worden. En dat heeft wel weer te maken met het doordekken dan inderdaad. Maar er liggen sowieso vaak veel ruimtes hè, voor AZ. Om eruit te komen en Feyenoord pijn te doen. En eventueel een tweede te maken. We kunnen ook niet zeggen dat ons geheel zou verrassen als dat een keer wel gebeurt. En er is opnieuw gescoord bij FC Twente Sparta, Philip.
4: Ja, we zijn 2 minuten verder en... Nou ja, op de boterham van Sparta zit geen kaas meer, want alles is er vanaf gegeten. Weer Thomas van der Belt. Sparta grijpt 3 keer half bak in. En dan valt de bal voor de voeten van de vrijstaande Thomas van der Belt. En die schiet van dichtbij raak. Twente op een 2-0 voorsprong.
0: Zo wordt het een heel lastig verhaal voor Sparta. Meer kansen wellicht voor Feyenoord om die 0-1 achterstand tegen AZ weg te poetsen.
2: Het begint met een doeltrap van Feyenoord. Maar ook van daaruit kan je opeens gevaarlijk worden. Als die diep wordt gespeeld door Wellenreuter. Ueda die de bal klaar wil leggen voor Van den Elzout. Nee, daar gaat hij aan voorbij. Nou, dan pakt Targaline maar weer in zijn bal af van een tegenstander. En zet Van den Elzout misschien wel Harts Moussa weg.
3: Goeie bal.
2: Harts Moussa maken, man. Maken.
0: Yes. Ja.
2: Wat blijft hij kalm, wat blijft hij cool, wat maakt hij een belangrijke goal. Op aangeven van Van den Elzout maakt Harts Moussa die 1-1. Hop, een trap tegen die cornervlag. Wat een ontlading.
3: En wat een fantastische paas ook van Tobias van den Elzout zegt. Die het moment herkent waarbij Harts Moussa kan gaan profiteren. De perfecte bal de diepte ingespeeld. Goed op snelheid, goed meegenomen. Harts Moussa dreigt naar de verhoek. Schiet hem in de korthoek achter Owusu Oduro. En een ontlading maakt zich meester van het Feyenoord Stadion.
2: Wat een opluchting hier.
6: 1-1, doel te maken met nummer 23. Anis Hajmoussa.
2: Na de goal van Anis Hajmoussa. Zijn 9e van dit seizoen. En nu doorpakken als Feyenoord zijnde. En zorgen dat je die tweede ook maakt. Dat je het gewoon op eigen kracht doet. Niet naar andere velden hoeft te kijken. En die Champions League plek over de streep heen trekt. Hoe maakt niet uit als het maar gebeurt. 1-1 in de Kuip. Naar de gelijkmaker van Hajmoussa.
0: 1-1 op Zuid. Ook 1-1 op Oost. Of in Oost. Ik geen idee eigenlijk wat het is, Freek. Is het
7: in Oost?
0: In Oost. In Oost, hè, dacht ik ook. Bij Excelsior tegen Volendam. Ietsje minder geluid daar.
7: Ja, de wedstrijd is een beetje stilgevallen. Na de beginfase van de tweede helft. In de beginfase van de tweede helft, beter gezegd. Volendam kwam er heel gretig uit. Dit keer scoorde Paulus niet. Zijn voorzetten na 1,5 minuut belandde in de handen van Stijn van Gassel. En dat is eigenlijk het enige wapenfeit dat we tot nu toe hebben gezien in het tweede bedrijf. Van dit belangrijke duel waar de spanning wel echt op de snijde is. Het voel je aan alles. Volendam voert de druk. Excelsior probeert tegen te houden. Ja, op een manier de voorsprong te vergroten. Kian de Recht, de spits van vandaag bij Excelsior. Die had net wel een tulband op. De wedstrijd heeft namelijk ook een minuut of 5-6 even stilgelegen. Want Kian de Recht moest aan zijn hoofd worden behandeld. Had dus zo'n tulband om zijn hoofd gewikkeld. Die heeft inmiddels ook weer afgedaan. Ja, gelukkig is hij niet heel veel groter dan 1,40 meter. Dus ik hoop dat hij niet te veel hoeft te koppen. En gewoon zijn kopje erbij kan houden. En zometeen die 2-1 tegen de touw ook aan kan schieten. Als er bij Volendam een routinierwissel plaatsvindt. Robert Buren gaat naar de kant. Zijn vervanger is Henk Veerman. Een stormram voor Volendam om iets te gaan forceren tegen de defensie van Excelsior. Dat moet blijven staan als een muur om zo te voorkomen dat Volendam het doet te maken. Want voorlopig staat het 1-1 in Woudestein. En dat is genoeg voor Excelsior om volgend jaar weer zeker te zijn van eredivisievoetbal.
0: NEC staat achter in Groningen. Dat is goed nieuws voor Feyenoord dat nu volop druk zet in de jacht op de 2-1. Dennis.
2: Ja, als NEC daar inderdaad verliest, staan 2-0 achter. Zelfs een puntje al voldoende zijn. Maar je voelt aan Feyenoord dat het erop en erover wil naar de gelijkmaker. Hier komt een volgende Feyenoord aanval. Sprak hij hoopvol. Maar Valente ziet de bal langs zich heen gaan. En dan kan AZ hem wegspelen om een misspeer achterin bij Trauner. Die raakt de bal helemaal verkeerd. En daardoor komt hij bij de zijlijn nog bij Parrot uit. Parrot loopt daar Wiet voorbij. Parrot, Trauner is terug met een sliding.
3: Heerlijk.
2: Hanzo. Die komt er daar nog even in. Hoekschop voor AZ, dat dan wel. Maar in ieder geval geen tweede doelpunt van Troy Parrot. Met zo'n naam wil je nog wel eens op herhaling gaan. Trauner weet dat ook. En voorkomt dat hier. We zitten in minuut 61. Er is nog een half uur dus te gaan in de Kuip waar het 1-1 is. En Isaac Jensen gaat een hoekschop nemen namens AZ.
3: Vanaf de linkerkant van AZ uitgezien. Iets meer dan een uur gespeeld. Als hij door Jensen ingedraaid gaat worden richting het doel van Welleroyd. Dan komt eruit. Hoppa. Zo in zijn handen. Hij heeft Hajmoussa gezien. Hajmoussa wil hem hebben in de diepte. Kijk nou, hij is boos op de keeper. En daar heeft hij gelijk in. Springt van woede in de lucht, Hajmoussa. Omdat hij echt zoiets had van, ja, hier had gewoon ruimte gelegen. Hij gaat naar Smal. Die gaat dan breed naar Valente. Halverwege de helft van AZ inmiddels weer. Ruimte voor Feyenoord voor een aanval. Met Van der Elshout, die via Targaline naar Reed toe gaat. Reed met een slechte aanval, maar glijdt daar ook nog eens uit. Moet wel even snel opstaan, omdat AZ er anders vandoor kan gaan. Als de opening gezocht wordt door Daal. Aan de rechterkant bij Dijkstra. Dan in de omschakeling Feyenoord gelijk weer de defensie op orde probeert te krijgen. Maar daar had misschien wel meer in gezeten. Het is dat Riet hem niet goed aanneemt. En vervolgens ook nog eens uitgeleid. Dat AZ nu het balbezit heeft met Dijkstra. Aan de linkerkant van Feyenoord uitgezien. Als daar de bal tussendoor gespeeld wordt. Komt terecht bij Koopmeijers in de middencirkel. Hij gaat dan naar de zijkant toe. Daar wat ruimte bij Daal om door te lopen. Targaline die daar dan tussen zit. Bal geraakt door Valente. En dan komt hij in de handen. Jawel. Van Welleroyten. Die rolt de bal uit naar Watanabe, dacht ik. Maar ik trap in het troekje van Timon Welleroyter. Hij gooit hem uiteindelijk over Watanabe heen. En
0: hij lacht
3: bij
0: Gijs
3: Smal.
0: Hij had het ook door dat je erin tuinde.
2: Daar deed hij het om, Timon Welleroyter. Is een grappenmaker. Dat zie je aan alles bij hem af. Het is de bal die uiteindelijk toch naar Watanabe gaat. En dan naar Trauner. Die had daar iets leuks in gedachten. Een steekbal op Reed. Die komt niet aan. Hajmoussa maakt daar een overtreding op Rosangelo Daal. En dus krijgt AZ een vrije trap. Minuut 63 zitten we inmiddels in. Bij AZ geloven ze het allemaal wel. Toen ze voorstonden, maar ook nu het gelijk staat. Er zit er allemaal niet zoveel vaart in. Vrije trap is nu genomen. Terug naar Owusu, bal naar voren. Trauner werkt hem weg. De bal komt niet bij Van den Elshout. En wordt uiteindelijk door Daal opgepikt. Daal viel Van den Elshout voorbij. Maar die komt daar als een Inspector Gadget met uitschuifbenen met een tackle nog aan. Die bal komt wel bij een speler van AZ terecht. En dan wordt het doorgecombineerd. Klaasie met een mooi balletje naar links. Naar Mees de Wit. Mees de Wit die de bal voorgeeft. Mijnans verlengt hem. Een hakje van Parrot. Maar Trauner werkt hem weg.
3: Goed gedaan. Gaat naar Bos. Bos buitenom bij zijn tegenstander. Goed gedaan ook. Die is dan ineens voorbij Dijkstra. Bos op avontuur aan die linkerkant. Helemaal alleen in een soort blauw AZ-landschap. Zijn vandaag in het uitenu. Als de bal terug gaat naar Small. Goed gedaan. Breed dan naar Targaline. Halverwege de helft van AZ in het midden van het veld. Gaat naar rechts, naar de zijkant. Naar Reed. Reed naar Hajmoussa. En die tandem die wil nog wel eens voor gevaar zorgen. Als Hajmoussa de achterlijn opzoekt. De schijnbeweging wil hij hem dan meewippen. Ja, je hebt ook een rechter waar je het mee zou kunnen proberen om die bal voor te geven. Maar wat hij nu doet, dat slaat eigenlijk nergens op. Het is net een soort vishengel die hij uit het water haalt om die bal omhoog te wippen. Maar dat slaat eigenlijk helemaal nergens op. Levert hem dan ook in. AZ probeert weg te werken. Dat lukt nu dan ook. Komt terecht op het hoofd van Reed. Knikt hem weer naar voren. Krijgt een poor in zijn rug. En een vrije trap voor Feyenoord. Na de overtreding van Peer Koopmeiners. En die gaat genomen worden zometeen, ik denk een meter of 18, 19 over de middenlijn. Waar Reed de bal op gaat halen. Dellenreuther die eventjes naar Trauner gaat. Zouden die dan Duits praten ook met elkaar? Vraag ik me ineens af.
2: Dat is mogelijk. Ja. Zou misschien wel efficiënt zijn.
3: Ja, efficiënt inderdaad. Ja. Als de bal uiteindelijk genomen is, komt hij inderdaad bij Trauner. Die heeft al wat gezien aan die rechterkant. Gaat tussendoor naar Hajmoussa en hij op avontuur.
2: Die spreekt geen Duits, Hajmoussa. En raakt daardoor de bal kwijt na de paal van Trauner. En Klaasie heeft hem namens AZ. Komt hij rechts achterin terecht. Is het Dijkstra naar Goes. Goes naar Mijnans. Mijnans terug naar Goes in de 65e minuut. Hoge bal naar voren. Daar buitelt Valente na een luchtduel over Klaasie heen. Dan kan hij ook weer snel gaan staan. Nou, kan Feyenoord ook verder spelen. Met Wellenreuther en de bal naar de ingevallen Small. Drie wissels halverwege. Ook Reed en Van den Elshout kwamen erbij. Small speelt de bal terug naar Wellenreuther. Diepe bal. Ueda verliest zijn kopduel van Penetra. Dan houdt Valente hier een beetje
3: Die ziet Goes aankomen.
2: Ja, dat snap ik dan.
3: Ja, die denkt lammer.
2: Want die gebruikt werkelijk elk lichaamsdeel. Nou ja, bijna elk lichaamsdeel in zijn duels.
3: Oh, wat niet dan, Den?
2: Zijn linkerteen.
3: Oh, oké. Okay.
2: En Valente houdt daar even in, waardoor Goes AZ in balbezit kan helpen. Bal gaat terug naar de keeper. Dan kan Ueda daar niets aan doen dat die bal snel naar voren wordt getrapt. Trauner kopt hem. Targaline kopt hem daarna terug naar Wellenreuther. Het kabbelt nu een beetje sinds Feyenoord de 1-1 heeft gemaakt. Na 66 minuten is dat de tussenstand bij Feyenoord AZ.
0: Sparta staat in de Grolsvesten met 2-0 achter bij FC Twente. Dat is teleurstellend. Net als het feit dat Groningen met 2-0 voor staat tegen NEC. Dit wordt een hele droevige dag voor Sparta, Filip.
1: Ja, dit wordt de nachtkaars, hè, waar we eigenlijk al weken een beetje angstvallig over praten.
0: En vandaag wordt die uitgeblazen. Dat laatste zuchtje tegen die kaars.
1: Ja, nou, ik denk dat alle was ondertussen al gewoon over het kastje heen gedropen is, hoor. Dat er gewoon geen brandstof meer in deze ploeg zit. En dat volgende week lekker voor spek en bonen naar het kasteel gaan wordt. Tuurlijk, mathematisch is alles nog mogelijk. Maar als je kijkt naar hoe Sparta de afgelopen weken heeft gespeeld, dan moeten Pasen en Kerst op één dag vallen. En dan zien we misschien nog wel enige mogelijkheid dat Sparta de play-offs zou gaan halen. Maar het is inspiratieloos ook nu weer, hoor. Ze zetten wel aan. Want Twente denkt, ja, 2-0 voorsprong. Dikke prima, gaan jullie het spel maar maken. En dan gaan wij op de counter proberen naar voren te komen. Dat probeerden ze nu ook. Bruno Martens, die maakt een overtreding waar hij dan een gele kaart voor krijgt. Dan wil vervolgens Rots wel even op de vuist met Bruno Martensini. Maar Bruno Martensini wil dat niet. Nou ja, die gaat zo meteen gewoon nog een gele kaart krijgen. Maar Twente laat Sparta dus het spel maken. En dan zie je spelers aan de bal komen die vervolgens een voorzet geven. Ja, die belanden hier zo'n beetje allemaal over de landsgrenzen. Zo Duitsland in. Het is niet al te best eigenlijk wat Sparta vandaag laat zien. En dan zit er ook niks op de bank aanvallend gezien. Wat je er nog in zou kunnen brengen. Want Van Bergen is dus al gewisseld. Terho is al ingebracht. Meer buitenspelers heeft Sparta niet. En dan moet je constateren dat het gewoon een droevig seizoen aan het worden is voor Sparta. Waarin het heel hoopvol eruit zag. Even een tijdje.
4: Maar ondertussen heb je echt het idee dat het wel klaar is met dit seizoen. Klaar is met 25, 26 voor Sparta. Staan er ook op dit moment gewoon 6 in die komend seizoen geen Spartaan meer zijn. Ja, dat zegt misschien iets over de motivatie van dit Sparta om de play-offs te halen. Want het is weer erbarmelijk slecht in de golftest. 2-0 achter.
0: Nou, bij Sparta zelf vinden ze het nog niet eens zo heel erg droevig. Daar hadden ze de doelstelling eindigen tussen plek 8 en 12. Maar dat is misschien iets voor woensdag in de Sparta-podcast. Of misschien wel morgen in FC Rijnmond. Wij gaan eens kijken hoe het is op Woudestein bij Freek. Nee, 3-0, Filip. Het wordt nog zwarter.
4: Het wordt nog zwarter, joh. Ja, start de auto alvast, maar we gaan nog wel eens naar huis. Voorzitje vanaf de rechterkant.
8: Nog laat vanuit NCD.
4: Ja, dan ben ik alsnog als laatste verslag even thuis. Maar voorzitje vanaf de rechterkant bij de tweede paal. Ach joh, waarom zouden we Lienz ontdekken? Wordt gewoon niet gedaan. Kopt hem binnen bij de tweede paal. Twente maakt gehakt van dit Sparta in de tweede.
0: Nou, het is ongetwijfeld iets vrolijker bij jou, Philip, bij Excelsior tegen Volendam.
7: Het is iets vrolijker bij mij, Freek, inderdaad, Frank. Dankjewel.
0: Oh, sorry, Henk.
7: Maar jij, Piet. Het is helemaal goed. 70 minuten gespeeld op Woudestein. 1-1 de stand. De wedstrijd is een beetje aan het voortkabbelen. Gebeurt niet heel veel. Alhoewel, net veerde Excelsior eventjes op. Aangezien die aan de recht een schot loste op het doel van Volendam. Maar die werd keurig gepakt door doelman Steur. Voor de rest, Volendam probeert het wel. Is misschien niet bij machten om echt een kans te creëren. Laat vooral de bal in het 16 meter gebied vallen in de hoop dat hij voor iemands voeten valt per toeval. En Excelsior heeft niet het niveau van afgelopen weken. Het werkt die bal maar elke keer niet weg. Waardoor je elke keer in een penibele situatie terechtkomt. In plaats van dat je gewoon die bal hard naar voren schiet. En dan uit de druk komt van Volendam. Maar aan de andere kant, die druk die Excelsior voelt, die is immens, denk ik. Want ik heb iets gezien wat niet vaak gebeurt dit seizoen. Het is Ruben de L niet eigen om verdedigend te wisselen, maar dat doet hij wel. Noah Naujoks is juist naar de kant gegaan voor hen en hem Carlen. En dat is toch een verdedigende middenvelder voor een aanvallende middenvelder. Iets wat we dus niet vaak zien bij Excelsior. Sterker nog, vorige week werd Ruben de L nog bewierookt om zijn aanvallende wissel. Ondanks dat er 2-2 stond op bezoek bij Groningen. Vandaag voert hij de druk van de handhaving en dus wisselt hij verdedigend. Nog 20 minuten moet Excelsior volhouden. Het heeft genoeg aan de stand die het nu is op de borden. Het is 1-1.
0: Ja, al die namen altijd lastig. We gaan naar de Kuip. Feyenoord tegen AZ. Jan Dirk en Sinclair.
3: Jippie! Slechte ploeg. Schamen. Wat was het ook alweer? Slecht. Matig. Ja. Ja.
4: Praat niet over een kampioenschap.
3: Praat niet over een kampioenschap. Als je zo slecht speelt. Inderdaad.
4: Waardeloos.
3: Dankjewel, Urbi, voor deze lekkere fout.
2: Het is stil, Menno.
3: Het is 1-1 na 70 minuten spelen hier in de Kuip. Terwijl AZ net twee keer heeft gewisseld. Jensen en Dijkstra eruit. Maikouma en Patati erin. Dat zijn de twee wissels aan de kant van de AZ. Wat misschien nu wel een kans gaat krijgen. Parrot legt hem breed. Daar zit Feyenoord dan tussen. Werkt naar voren. Hartz Moussa kan er niet bij. De Wit ook niet. En dus gaat hij richting de zijlijn. Ingooi is voor AZ. Dat in minuut 71 net over de middenlijn gaat gooien. Maar wel terug naar eigen helft. Daar komt hij aan bij Penetra. En Alexander Penetra die geeft hem mee aan Goes aan de rechterkant. Die daar geen haast maakt. Daar wel vooruit wil. Hij kijkt ook in ieder geval die kant op. Maar ziet weinig mogelijkheden. En dus komt Klaasie helemaal terug om de bal op te halen. En Jordi Klaasie speelt naar voren. Bal breed gespeeld. Prima gedaan door AZ. Wilde ik zeggen, want hij dacht dat hij over de zijlijn heen ging. Maar wordt binnengehouden door Patati. Die hem nu weer krijgt aan de zijlijn van het veld. Dennis vindt het geweldig als ik gewoon strug Patati blijf zeggen. Dennis die doet via Duolingo heel lang een cursus Portugees. Die vindt dat verschrikkelijk. Maar Patati geeft hem terug aan Klaasie. En wil die ook de diepte in. Daar zit Feyenoord dan tussen. Maar AZ blijft voorlopig in balbezit.
2: Nog 20 minuten te gaan in de Kuip. Het is 1-1. Doelpunt van Parrot in de eerste minuut. Hartz Moussa maakt een hele belangrijke gelijkmaker in de 57ste minuut. Maar hier komt AZ nu. Als Wiet een hoge bal naar de linkerkant niet goed taxeert. Maar dat geweldig herstelt hoor. Dat doet hij erg knap om Daal dan naar Torf van de bal af te zetten. Targaline nu met een veel te moeilijke paas naar Van den Elzout. Daardoor kan Daal dus nog gevaarlijk worden. Maar weer pakt Wiet de bal van hem af. Dan wordt hier een overtreding gemaakt op Wiet. Wordt er voordeel gegeven omdat Feyenoord met Targaline in balbezit blijft. Hartz Moussa, dat is ook niet te doen hoor voor Ueda. Die wordt twee keer gezien, een schop met links en een schop met rechts. En verder is Ueda onzichtbaar geweest deze middag tegen AZ. Kleeft sowieso een beetje aan Ueda in dit seizoen ook. Dat hij in die top 6 wedstrijden weinig heeft laten zien. Maar toch topscorer van Nederland heeft hij in al die andere wedstrijden dus het goed gedaan. Die Ayas Ueda meer dan goed gedaan. Feyenoord heeft de topscorer van Nederland. Die Nu terugschokt naar de eigen helft om mee te verdedigen. Dat schokken kan, omdat AZ een vrije trap nam. Maar die bal lag niet stil. En dus moet het opnieuw. En geeft Nachtegaal aan. En Klaasie neemt de vrije trap. De bal is bij de ingevallen Patac. En Klaasie speelt de bal daarna naar Goes.
3: Ja, dus AZ met het balbezit aan de rechterkant komt terecht bij Klaasie. Wil eigenlijk vooruit, maar heeft daar weinig opties. Dus naar Patac. Die daar de actie zou moeten gaan maken tegenover Gijs Smal. Die daar de druk zet, waardoor AZ terug moet. Is het Goes die de bal aan zijn voet heeft. Die wil uiteindelijk het liefst Koopmeijers inspelen. Maar daar blijft Ueda stug tussen staan. Dus moet hij breed. Dat doet hij naar Penetra. Uiteindelijk nog altijd AZ op de helft van Feyenoord. Met de Wit terug weer naar Penetra. Breed naar Koopmeijers. Naar wat beweging voorin. Al is het Klaasie die voorlopig bereikt wordt. Wil AZ een soort omsingeling inzetten rond dat 16 meter gebied van Feyenoord. Daar de ingreep van Smal. Die voorkomt dat de bal meegenomen kan worden. In de omschakeling wilde Feyenoord er gelijk vandoor. Hajmoussa loeren erop. Maar zit er een Alkmaars hoofd tussen. En voorkomen zij dat Feyenoord er vandoor kan gaan. De voorlopige 73,5 op de klok. 1-1 bij Feyenoord AZ.
2: In de middencirkel heeft AZ de bal. De middencirkel op de helft van Feyenoord. Koopmeijers speelt de bal naar rechts. Naar Klaasie. Klaasie terug de as in. Naar Koopmeijers. Dan weer de bal naar Klaasie. Feyenoord staat het. Dat was in de eerste helft ook zo. Grote delen van de wedstrijd toe. Dat AZ heel veel balbezit heeft. Ook nu. Meester Wit aan de linkerkant. Klaasie zwerft wat meer van rechts naar links. Wordt steeds erin betrokken. Wouter Goes slaat Klaasie nu over. Zit Penetra. Weer naar Klaasie. En die wipt de bal het 16 meter gebied in. Maar Wellenreuter zijn goal uitkomt en de bal vangt voor de inlopende Mijnans. Is die er veel eerder bij. Dus de keeper van Feyenoord met de bal in de handen. Zo het laatste kwartier ingaan. Hij rolt hem nu voor zijn eigen voeten om naar voren te trappen. Timo Wellenreuter. Licht duwtje in de rug bij Ueda. Slim gedaan door Penetra. Nou, dan gaat de bal over Ueda heen. Het is veel te licht om voor te fluiten. Weet ook Penetra. Ueda zegt ook niks. Er is weer gescoord bij Twente Sparta, Filip. Is nog erger geworden.
4: Ja, de broek is uit. De vlakke hand is er volop. 4-0. Daan Rots die even op een hakje volgens mij van zijn broertje aan de andere kant. Ja, op randje 16 meter gebied denk ik. Ah joh, dan schiet ik hem toch gewoon even binnen. Want er staat toch geen enkele Spartaan die mij tegen gaat houden. Nou, dat klopt. En zo staat Sparta met 4-0 achter. Dan krijgen we wel na 5 minuten zingen om Ricky van Wolfswinkel. Zo meteen Ricky van Wolfswinkel nog te zien.
8: Nou, gaan wij weer terug naar de Kuip. Dennis en Dennis.
3: AZ met het balbezit op de helft van Feyenoord. Wordt teruggespeeld naar Penetra. Breed naar Koopmeijers. Die als een soort laatste man nu op het veld staat. Maar wel ver op de helft van Feyenoord. In minuut 76 met die 1-1 tussenstand. In de laatste thuiswedstrijd van dit seizoen. Dan gaat de bal naar voren. Kans misschien voor AZ. Wordt een hensbal geclaimd. Bal blijft hangen. Een hoop spelers van AZ daar rond de 16e. De bal net overgeschoten. Door Rosangelo Daal. Feyenoord komt daar met een schrik vrij hoor.
2: Deed hij nou ook maar beter. Toen maakte hij op soortgelijke wijze schitterend die eerste goal van AZ. Ja, gaat hij gelukkig over.
3: Gelukkig laat hij dat hierna.
2: Maar Feyenoord moet wel oppassen hoor, Den. Want als je nu nog tegen een achterstand aanloopt. En Twente dat zo aan zijn doel zal aan het werken. Ja. Ja, er zit 6 punten verschil tussen. Het is een krankzinnig scenario. Maar Twente gaat qua doelsaldo het wel inlopen op die manier. Dus Feyenoord moet echt oppassen.
3: Feyenoord gaat toch wat spelers laten warmlopen. Sterling en ik denk Diarra die ik daar ook bij zie lopen. Voorlopig is het de doelman van de Rotterdammers met een lange trap naar voren. Wellenreuter met een doeltrap in de richting van de helft van AZ. Gaat daar bij Ueda komen. Die legt hem in één keer neer voor Valente. Gaat daar draaien. Houdt wat spelers van zich af. En het is Feyenoord met het balbezit. Met nu Watanabe. Watanabe naar Trauner. Naar Reed. Die moet oppassen. Wordt daar onder druk gezet. Kiest dan voor de veilige weg terug naar Wellenreuter. Moeilijke bal wel naar de keeper. Die helemaal naar de andere kant van de 16 moet lopen om op te halen. Maar gaat hem wel wegtrappen voordat Parrot in de buurt komt. En die wordt gekopt door Klaas. Die gaat naar de zijkant van het veld. Een hoop meeuwen hier boven het stadion aan het verzamelen. Als de bal over de zijlijn heen gaat, claimen beide ploegen de ingooi. Feyenoord pakt hem gewoon in de handen. Het meest brutaal. En krijgt hem dan ook van de scheidsrechter. En Smal pikt gelijk nog een paar metertjes erbij.
2: Het zou lekker zijn als Feyenoord een 2-1 nog maakt. En gewoon op eigen kracht het sowieso afdwingt. Maar met de huidige tussenstanden zou een 1-1 dus ook volstaan. Nu NEC met 2-0 achter staat bij Groningen. Al maken ze zojuist de 2-1, zie ik. Ja, NEC moet daar winnen. Wil een gelijkspel voor Feyenoord niet genoeg zijn. Maar wat ik zeg, als Feyenoord wint, hoef je naar geen enkel ander veld te kijken. Maar winnen doet Feyenoord vooralsnog niet. Nog 13 minuten, 1-1 de stand. AZ viel met de bal de laatste tijd ook nu. Als een diepe bal naar de rechterkant wordt onderschept daar door De Wit. Komt hij daarna bij Daal. Daal naar Klaasie. Klaasie weer naar De Wit. En Feyenoord, ik vind niet zoveel uitstralen hoor. Ook dat het die bal graag in het bezit in de eigen Kuip wil hebben. AZ mag hem gewoon rondtikken. Wel net voorbij de middenlijn. Maar dat duurt echt al minuten dat dit steeds mag. Goes dan met een opening naar de linkerkant. Bal aangenomen door Daal. Reed is in de buurt. Daal speelt de bal tegen Reed aan. Zo wordt het een ingooi voor AZ.
3: Zeker op momenten dat AZ ver op deel van Feyenoord komt, speelt Feyenoord eigenlijk met 5 man achterin. Dan zakt ook Targaline helemaal terug naar die laatste linie. Een soort 5-3-2 blijft er dan over. En het is AZ dat mag gaan gooien. Meter of 20 van de Rotterdamse achterlijn. Mees de Wit die dat gaat doen. En die heeft daar onder andere Mijnans in de buurt. Kiest er uiteindelijk voor om naar Daal te gaan. Terug weer naar De Wit. Terug weer naar Daal. Halverwege de helft van Feyenoord. Probeert hij te lopen. Ueda met een soort ippon. Gooit hij hem van de bal af. En in de omschakeling Feyenoord dat er vandoor wil gaan. Targaline naar Hajmoussa. Hajmoussa wil daar een actie maken. Maar Koopmeiners is daar handiger. Neemt en over. En passeert dan ook gelijk Hajmoussa. Kan AZ er vandoor. Met de bal nu naar Daal. Zijkert van de 16. Daar Reed er tegenover. Daal probeert te passeren. Voorzet komt. Trouwde met een voet. Bal blijft hangen. Als Smal dan niet bij de bal kan komen. Is het AZ dat over weet te nemen. Aan de zijkant nu. Aan de linkerkant van Feyenoord. Met Patachi aan de bal. Die gaat dan lopen. Gaat naar binnen toe. Zit Feyenoord er nu tussen. Van der Nelsout moet knokken om de bal. Krijgt een duel. Gaat naar de grond. Maar de aanval van Feyenoord wordt onderbroken. Omdat er een vrije trap wordt toegekend aan de Rotterdammers. Feyenoord was er al vandoor. Bos wilde al gaan lopen. Maar het levert een vrije trap op. Voor Feyenoord die genomen gaat worden na iets meer dan 79 minuten spelen. 1-1 in de Kuip bij Feyenoord AZ.
0: Nou, Jasmic is de doelpuntenmaker voor NEC. Daar is het nog een kwartier te gaan. Bij jou, Freek, bij Excelsior tegen Volendam zal het niet heel veel langer zijn.
7: Nog een minuut of 9 hier op Woudenstein te gaan. Bij Excelsior tegen Volendam. Die wedstrijd die Excelsior met mannenmacht over de streep probeert te trekken. Want de gelijkspel is voldoende. Het zou heel lekker zijn als je die tweede van de middag scoort. Dan is het toch wel over en uit. En kan het echt het feest gaan beginnen in Kralingen. Sanchez Fernandez is daarna op zoek. Maar komt er niet uit. Want hij loopt tegen een van de spelers van Volendam op. En dus wordt er gewoon balverlies geleden. Waarbij bij Volendam door trainer Dick Kruijs. En die kennen ze natuurlijk bij Excelsior wel. Hij heeft hier verleden. Hij de hele aanval van Volendam eruit heeft gehaald. 3 nieuwe krachten dus. Zij moeten het gaan doen om die verdediging van Excelsior te gaan ontregelen. Voorlopig komt er weinig tot niks, geen gevaar vanuit die voorhoede van Volendam. Het is een erg saaie tweede helft. Een echte degradatie kraken kan je toch ook wel zo stellen. Die spanning die is om te snijden. Het voetbal ziet er bij tijd en wijle echt niet uit. Maar voorlopig valt het allemaal nog goed voor Excelsior. En heeft het toch 8 minuten te gaan. Een officiële speeltijd op Woudenstein staat 1-1 door die goal van Paulus en die eigen treffer van Volendam, waardoor Excelsior langzij kwam.
0: NAC tegen Heerenveen lag eventjes stil. Vuurwerk op het veld. Je verwacht het niet in Breda. Hij is weer hervat.
2: Ik had daar eerder bier verwacht.
0: Ja, bijvoorbeeld. Nee, lag echt vuurwerk op het veld. Wedstrijdje tijdje stilgelegen. Wordt hervat. En Dylan Vente met de gelijkmaker. 1-1. Bij jullie? Ook nog 1-1, hè?
2: Ja, ik hoor allemaal mensen roepen.
0: Oh, scoren ze?
2: Dan denk ik zomaar dat FC Utrecht heeft gescoord in Amsterdam. En dan worden de tussenstanden dermate dat Ajax op dit moment de Conference League playoffs in zou moeten gaan.
0: Oh, maar dan zitten de toppers in de weg. Nee, wat is het?
2: Nee, Harry Styles.
0: Ja, maar dat is de regisseur, is zo scherp. Zijn muzieksmaak.
2: Dan moeten zij uitwijken naar Volendam. Hey, allemaal dingen waar ze zich bij ATV5 mee bezig mogen houden.
0: Maar ik heb niet het idee dat
2: Harry Styles.
0: Maar ik heb niet het idee dat onze luisteraar zit heel erg vervelend nieuws.

0: 1-1. Maar 1 tegengoal. En de laatste minuten speelt Feyenoord nou niet bepaald geweldig. 1 tegengoal maakt dat verhaal toch weer wat anders wellicht. En dus gaan we onze aandacht maar hier erbij houden. Feyenoord gaat zo wisselen. Misschien kan jij zien wie dat is. Den, kijk even. Wie er namens AZ deze bal gaat voorgeven. Al gebeurt dat niet. De bal wordt teruggelegd op Koopmeiners. Het is inderdaad Diarra, zie ik nu. Als de bal daar op die hoogte wordt rondgespeeld. AZ combineert door met Parrott. AZ gaat een vrije trap krijgen, hoor. Ja, ja, Targaline raakt hem op de voet. En dit is een vrije trap op een plek waar vandaan die ploeg het ook maar echt gevaarlijk zou kunnen worden. Meter 25 bij de goal vandaan.
1: Dat is Max Meerdink die zometeen ook in de ploeg gaat komen bij AZ. Terwijl Echtold nog wat aanwijzingen meegeeft aan Penetra. Zit aan de kant van Feyenoord. Diarra die zometeen zijn opwachting gaat maken voor die laatste paar minuten van deze wedstrijd. Waarin Feyenoord nu achteruit moet om die vrije trap van AZ onschadelijk te maken. Mijnans achter de bal, Koopmeiners achter de bal. Er staat er nog eentje bij me, die kan ik precies net niet zien. Dat is diezelfde Penetra. Die gaat nu weer weg. Dus Koopmeiners en Mijnans blijven over. Die overleggen even met elkaar. Hand een beetje voor de mond. Bij het WK kan je daar zomaar een rode kaart voor krijgen. Als je dan praat met de hand voor de mond. Terwijl Hajj Moussa is gepromoveerd tot muurligger. Die had achter de muur liggen. Er gaat zo meteen die vrije trap genomen worden door AZ. Het duurt al best wel lang. Als de vrije trap nu genomen gaat worden. De mannen nemen hun aanloop. Mijnans en Koopmeiners. Feyenoord met een grote muur. Als Koopmeiners hem gaat nemen, die krolt hem over de muur. Zo, goede redding van Welleroy te zeggen. Oh. Die tikt hem even uit de kruising. Hop, en kijkt ook om zich heen. Zo van, maakt mij allemaal niet meer uit. Die laatste minuten gaan we er gewoon voor. En geven we helemaal niks meer weg aan doelpunten. Een goede redding. Hij voorkomt hier echt de voorsprong voor AZ. De vlag gaat omhoog. De vlag gaat ook weer omlaag. Gaat toch gewisseld worden.
2: Wissel bij AZ. Nou, vlaam nummer 27.
1: Gaat Daal eruit.
2: Vlemmende plaats op nummer 35. Menis Meerdink.
1: Ajax op 1-1. NEC op 2-2 gekomen. Veel doelpunten dus in de slotfase. Ajax tegen Utrecht. NEC tegen Groningen. 1-1 dus bij Ajax en 2-2 bij NEC. Dan is het te hopen dat het daarbij blijft. Of dat Feyenoord er gewoon nog even eentje inprikt in die laatste 5,5 officiële minuut van deze wedstrijd. Als AZ voorlopig een corner gaat nemen, hè?
0: 1-1 staat het in de Kuip. Dat is voldoende om plek 2 veilig te stellen. Behalve als NEC er nog eentje maakt. En Feyenoord straalt niet uit dat het nog voor die winnende gaat. Sterker nog, AZ heeft het meeste bal en heeft ook de meeste kansen. Nu weer met deze hoekschop. Die komt voor, wordt dan verlengd en in één keer geschoten, maar ook heel hoog overgeschoten. Door Alexandre Penetra. We krijgen net door dat het doelpunt van NEC is afgekeurd. Waardoor ze dus nog steeds achter staan. Nou, dan zou een gelijkspel voor Feyenoord dus absoluut nog steeds volstaan. Het past wel helemaal bij dit seizoen. Dat we vooral ook met andere velden bezig zijn. Van gaat Feyenoord het nou redden of niet, die plek 2. En niet op eigen kracht. Ueda wordt gewisseld. Diarra komt erbij. En we zitten wel, om toch die positieve noot maar aan te slaan, Den. Dit moet als Mr. Positivo tot jou spreken. We zitten wel in de minuten waarin vorige week gewoon nog een 1-0 werd omgewogen.
1: Zo is het.
0: Dan is van 1-1 nog naar een overwinning, is dan een veel kleinere stap. Dus ik ga er gewoon eens even lekker voor zitten. Ik ga eens even vertellen nu hoe die 2-1 gaat vallen vanuit het balbezit dat Feyenoord nu heeft.
1: Feyenoord neemt over nadat AZ wegkopt. Daar zit Tranen met een lange trap naar voren in de richting van Diarra. Heeft nog geen bal geraakt. Is net ingevallen bij Feyenoord, terwijl Klaas die inlevert. Zit Feyenoord daar goed tussen. Daar Diarra, die de bal probeert mee te nemen, maar ruzie heeft met de bal. En vervolgens wel zorgt dat Valente hem over kan nemen. De bal de diepte ingestoken naar Bos. Bos er dan buitenom. Hé, hey, dit is een penalty, toch? Is dit geen penalty?
3: Niet. Nee, ik denk het niet, hoor.
1: Nou, de scheidsrechter wijst naar de cornervlag. Zou het dus een hoekschop zijn voor Feyenoord? Soms wil je gewoon iets zien. Is de wens de vader van de gedachte?
0: Hij zegt wel dat er even gewacht moet worden, ja, in de achtergaal. En hij geeft uiteindelijk een doeltrap.
1: Nou, voelt toch een beetje als een dompetje. Dat je denkt aan het 1, dan maar optie 2 de corner. En vervolgens wordt het optie 3 een doeltrap voor AZ. Nou, dat is dan jammer. 87 minuten zijn we onderweg in de Kuip. 1-1 bij Feyenoord AZ. Het geeft aan hoe graag je wil dat die winnende verlos

0: De bevrijdende treffer voor Feyenoord valt. Het staat voorlopig tussen 1-1. Maar met die tussenstanden op de andere velden kan dat ook wel eens genoeg zijn. Terwijl zometeen Sam Steijn zijn rentree gaat maken bij Feyenoord. Stond maanden aan de kant met een meniscusblessure. Werd geopereerd ook begin dit jaar. Gaat dus zometeen na een maand of 3,5 weer zijn rentree maken bij Feyenoord. Mooi moment voor hem. Hij dus weer terug bij Feyenoord. Gaat Targaline vervangen. Targaline die ook een geweldige ontwikkeling doormaakt dit seizoen. En Sam Steijn is terug in de ploeg. De slotfase gaan we in bij Feyenoord AZ.
1: Gaan wij even heel kort, heel snel naar Woudestein. Excelsior Volendam, nog altijd 1-1.
2: Nog 40 seconden aan officiële speeltijd. Dat betekent dat ze zo meteen naar bord omhoog zou gaan. En dan gaan we zien hoe lang we nog doorgaan. Hoe lang Excelsior nog verwijderd is van die directe handhaving voor de laatste speelronde nog. Het is ongekend knap wat Ruben Den Uyl heeft bewerkstelligd met dit Excelsior begroting al van de nummer 17 van de Eredivisie. Vorig jaar tweede geworden in de keukenkampioendivisie, maar het met zijn eigen spel op orde te weten te krijgen. Zeker na een inzinking waarin toch even hard vasthield, wil ik zeggen. Maar door die geweldige eindsprint, die 5-0 overwinning op Utrecht en die zegen van vorige week in de allerlaatste minuut, die goal van Guillaume de Recht op bezoek bij Groningen, zorgt ervoor dat een 1-1 tegen Volendam wellicht genoeg kan zijn. 3 minuten extra speeltijd en dan is het voorbij op Woudestein.
1: Terug naar de Kuip, Dennis en Dennis van het AZ.
3: We gaan de laatste minuut van de reguliere speeltijd zometeen in 1-1 staat het. Dat lijkt voldoende te gaan zijn om plek 2 definitief in handen te krijgen aan het eind van deze middag. Of gaat Sam Steijn bijvoorbeeld nog die winnende maken met zijn invalbeurt? Dat zou toch hartstikke leuk zijn. Want hij heeft zojuist een rentree gemaakt voor Feyenoord. Tobias van den Elzout kopt nu een diepe bal van AZ terug naar zijn eigen keeper. Naar Timon Wedderreuter. Die heeft hem gevangen. En over 55 seconden van nu weten we hoeveel blessuretijd er nog bij komt. Wedderreuter houdt de bal bij zich. Schiet hem hoog, waar die verlengd wordt door Diarra. Richting Steijn, maar wel voorbij aan Steijn. En zo komt hij bij Owusu Oduro terecht. Hij speelt de bal naar Wouter Goes. AZ misschien nog een keer met een aanval. Goes krijgt de bal weer terug. Geeft hem dan aan Klaasie in de middencirkel. Diarra een beetje in de buurt van hem. Klaasie dan weer naar Goes. En Goes naar Penetra.
0: Hij in de middencirkel loopt daar de middenlijn over. Gaat dan naar de Wit aan de linkerkant. De Wit weer terug naar Goes. Als die vooruit gaat richting de rechterkant deze keer, speelt Klaasie in. Tussendoor Klaasie gelijk vooruit naar Koopmeiners. Feyenoord moet op blijven letten. Daar zit dan, wilde ik zeggen, Steijn tussen. Koopmeiners met het schot. Moeizame redding tegen Wellenreuter. Die hem met zijn borst eigenlijk een soort weg bokst.
4: 3 minuten.
0: Onorthodoxe redding van Timon Wellenreuter.
3: Je gaat met hangen en wurgen met een 1-1 de Champions League veilig stellen als Feyenoord. Hè?
0: Maar aan de andere kant, op dit moment is gezien dit hele seizoen het belangrijkste dat je die tweede plek over de streep heen trekt. En dan gaat het een drukke zomer worden hier op Rotterdam-Zuid. Als de bal daar omhoog gaat, overtreding gemaakt op een van de Feyenoorders. En dus is het een vrije trap voor Feyenoord. Blessuretijd loopt hier in de Kuip met die 1-1 tussenstand.
3: De blessuretijd bedraagt dus maar 3 minuutjes. Dan zit het er bijna op. Ben ik ook benieuwd wat de reactie gaat zijn na deze 1-1. Gaat er echt feest gevierd worden? En de mensen hinken een beetje op 2 gedachten qua gevoel. Ik heb het gevoel dat dat wel mee gaat vallen nog na dit seizoen. En Feyenoord probeert deze wedstrijd over de streep te trekken. Gaat ook niet meer vol voor die winnende. Het is het seizoen aan het uitspelen. 2 minuutjes nog over van de blessuretijd. Wedderreuter wacht lang voordat hij de bal weer in het spel brengt. Dat is nu gebeurd. Die diepe bal wordt verlengd nog door Bos. Richting Steijn. Komt niet aan. Bos in de herkansing. Nu wel bij Steijn. Die verlengt hem naar Reed. Het zou toch lekker zijn als die toch nog valt. Die 2-1 voor Feyenoord. Harts Moussa krijgt de bal van Reed. Moet daar nog even een tackle ontwijken. Maar dat doet hij. Komt dan naar binnen toe. Legt de bal klaar voor Reed. Die komt er niet aan. Sterker nog, AZ zou er misschien nog uit kunnen komen. Nog 1,5 minuut. Als Wesley Pataks er vandoor gaat. Zo Trauner, die vangt hem even op, zeg. En daar wordt het doelpunt de tune zelfs voor ingestart. Ja, Pataks gaat als een zak aardappelen naar de grond. Trauner die trekt er even een Berlijnse muur op ook. Eén minuutje nog, Den.
0: Ja, het is afgelopen bij Twente Sparta. 4-0. Excelsior Volendam afgelopen 1-1. En bij Feyenoord voetballen we nog met die 1-1 tussenstand. Terwijl er zometeen bij AZ nog een keer gewisseld lijkt te gaan worden. Sterker nog, dat lijkt nu dan ook te gaan gebeuren. Waarom duurt dat zo lang en kon dat niet in die afgelopen 30 seconden waarin het spel toch stil lag? Nou goed, er gaat nu aangegeven worden dat Mijnans eruit gaat.
3: Excelsior trouwens nog voor de laatste speelronde al officieel veilig hierdoor. Ja. Dat is echt een hele knappe prestatie. Laten we dat ook meteen even benoemen hier.
0: Absoluut. Zeker dat die laatste fase van Excelsior, waarin ze ineens opstonden op het moment dat het er echt op aankwam. Op die geweldige wedstrijd nog tegen Utrecht was het, hè?
3: Ja, 5-0.
0: Dat doelpuntenfestijn. Terwijl Feyenoord
3: van AZ,
0: ja, even overeind moet blijven nog. Als Koopmeiners die bal in gaat slingeren richting de 16 van Feyenoord. Verlengd daardoor van Den Elshout. Komt de keeper eruit. Hop, en die bokst hem weg. Alles meegenomen onderweg. Vuisten tegenaan. En dus is het AZ dat nog een keer probeert in te pompen. Weer Trouwen. Hop, die gooit daar die Oostenrijkse kletser er tegenaan. Wil Sam Steijnen meegeven aan Hartz Moussa. Dat gaat niet goed. Gaat over de zeilen. En dan is het afgelopen hier in de Kuip. Fluit de scheidsrechter. En barst er een...
3: Toch gejuich.
0: Luister. Gejuich los. Een hoop opluchting bij alles en iedereen hier in de Kuip. Nadat Feyenoord een punt pakt tegen AZ. Na een uiterst moeizame eerste helft. En lijkt Feyenoord het dan toch op... ja, op dit moment te gaan flikken met die 1-1 eindstand. Omdat de concurrenten op de andere velden ook allerlei punten verspelen. Daar gaat Frankje zo meteen over bijpraten als het zover is. Feyenoord dus in de laatste wedstrijd in de Kuip gelijk gespeeld tegen AZ. Het kwam achter door die hele vroege treffer van Parrot. Uiteindelijk was het Hajj Moussa die de gelijkmaker binnenschoot. Dat is ook de eindstand. Hier in de Kuip en Feyenoord AZ. 1-1.
4: Dit is Radio Rijnmond.
5: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Op zoek naar een nieuwe tv of wasmachine? Electrostore Rotterdam op de Pleinweg. De zaak met ouderwetse service. Voor al uw televisies, audio en grote huishoudelijke apparaten. Kijk op www.electrostorerotterdam.nl.
7: Het voorjaar staat voor de deur. En dat vier je bij Woonmall Alexandrium. Doe mee met leuke activiteiten. Scan en win in de woonwinkamer. Of krijg persoonlijk woonadvies. Bekijk alles op woonmallalexandrium.nl. Laat het groeien.
8: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
9: Wat als je...
10: Halt! Steen blijven!
9: ...niet kunt horen? Lees het boek Het Kind van de Vorstenburg van Pascal Oranje. Nu te koop in de boekhandel. Kijk op pascaloranje.nl.
11: Breng stijl en comfort naar jouw buitenruimte. En maak jouw eigen sfeervolle eetplek, loungeplek of plek om te zonnen. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
12: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
13: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealerlocations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenissen, Rotterdam.
12: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
14: Voor het eerst in Nederland de kleurrijke wereld van Warhol. En die Warhol de textiles vanaf 24 april te zien bij Museum Cobra.
15: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
14: Koop je tickets voor Andy Warhol de Textiles op museumcobra.nl.
15: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
16: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
17: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
16: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
17: Rand? Nee.
16: Fair enough.
17: Social Deal, deals die je niet mag missen.
18: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
19: Oh
18: je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
17: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
20: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
1: Het is bijna 7:15. We hebben vandaag 2 Rotterdamse winnaars en 1 Rotterdamse verliezer. Maar nu eerst tijd voor het uitgestelde nieuws met Bas van Haldigen.
21: Activisten van Geef Tegengas hebben opnieuw de havenspoorlijn geblokkeerd. Het ging om zo'n 20 demonstranten. Rond een uur of 1 gingen ze bij Barendrecht de rails op en zorgden er daarvoor dat er geen goederentrein meer door kon. Geef Tegengas protesteert onder meer tegen de rol van Nederland als doorvoerland van wapens naar het Midden-Oosten. Die transporten lopen vaak via de Rotterdamse haven. De havenspoorlijn werd gisteren ook al geblokkeerd. Bij de marathon van Leiden is een hardloper onwel geworden en overleden. Slachtoffer is een meisje van 15 uit Oegstgeest en er is nog geprobeerd om haar te reanimeren. De 10 kilometer en de kidsrun, die om 1 uur zouden beginnen, werden afgelast. Alle deelnemers aan de halve marathon die nog op het parcours waren, konden nog wel finishen. Bij een demonstratie tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers in Apeldoorn zijn 26 mensen aangehouden. Het gebeurde toen het protest gisteravond escaleerde. Een boa werd mishandeld en de politie werd onder meer bekogeld met vuurwerk. Een dag eerder werd er ook al gedemonstreerd in Apeldoorn tegen de noodopvang. Toen waren er 6 arrestaties. Op de Maasvlakte in Rotterdam is vanmorgen een auto over de kop geslagen. Daarbij zijn 2 mensen gewond geraakt. Op beelden is te zien dat op de Europaweg ook een aantal geleidingswanden is geramd. De auto's hebben spook gereden. Volgens de politie was de bestuurder onder invloed. En de passagiers van het cruiseschip De Hondius, waar een uitbraak was van het Hanta-virus, zijn op Tenerife met bootjes aan wal gebracht. Alle Nederlanders hebben een medische controle achter de rug. Ze stappen op het vliegtuig naar Eindhoven, waar ze opnieuw worden gecontroleerd. De Hondius vaart daarna met een aantal bemanningsleden naar Rotterdam voor desinfectie. Aan boord is ook het lichaam van een Duitse vrouw die aan het virus is overleden. Weer nog, het blijft droog. Er staat een matige aan de kust vrij krachtige noordoostenwind. En morgen verandert er weinig, ook dan zonnige periode. Het wordt wel iets kouder dan vandaag. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
5: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
22: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
23: Wat ga jij doen dit weekend? Lekker uitwaaien? Een spannende wedstrijd? Of een feestje? Wat je ook gaat doen, de RDT is er. Elke dag voor jou.

0: Utrechtse Hoek.
1: Wat je ook gaat doen, de RDT is er. Elke dag voor jou.
2: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 6 tot en met 17 mei in het Nieuwe Luxor Theater in Rotterdam. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
3: Alles in balans met kookpunt Jannie en Frans. Messen uit Japan of de beste koekenpan. De horrel om mee te slijpen of een spuitzak om in te knijpen. Ook staan de barbecues alweer paraat voor op balkon, in de tuin of op straat. Volg ons op Insta en kookpunt online of kom gezellig langs aan het Noordplein.
4: Aanbieding. Zonnescherm Ibiza, nu met gratis motor ter waarde van €296. Alleen bij Hubo Spijkenisse en Hubo Lombardije.
5: De Stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
6: Ciao Nederland! Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
7: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
8: Oh, wat betekent dat voor mij?
7: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
8: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
7: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
8: En moet ik verder nog ergens op letten?
7: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
9: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
10: Dynamisch.
9: Maar in de winter wil ik zekerheid.
11: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
12: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
13: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008.
14: Hey, bedankt.
15: Merci.
13: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
16: Dit is Radio Rijnmond.
17: Rijnmond Sport. Frank Stout.
18: Ja, wij kijken ondertussen naar beelden van een heftig geëmotioneerde Dennis Sekloeze. Hij neemt afscheid voor de fanatieke aanhang van Feyenoord. Daarover gaan we het morgen hebben natuurlijk in FC Rijnmond. En ook strakjes al in de podcast De Verlenging. Die zal vanavond, later vanavond, online staan. Als we dan kijken naar de uitslagen van vandaag in de Eredivisie, dan zien we dat Go Ahead Eagles PSV is geëindigd in 1-4. Feyenoord AZ 1-1. Champions League voetbal volgend seizoen voor Feyenoord. Groningen NEC 2-1. Ajax Utrecht, jawel, 1-2. Ajax-Utrecht 1-2. In de allerlaatste seconde van de wedstrijd. Mike van der Hoorn. Oud-Ajax ziet notabene met de 1-2. Twente tegen Sparta. Heel droevig wat Sparta liet zien in Enschede. 4-0. Fortuna Sittard PEC Zwolle 3-2. Excelsior tegen Volendam 1-1. NAC Breda tegen Heerenveen is stilgelegd. Staat wel 2-0 voor NAC. Maar gaan er dan alsnog uit, zeer zo goed als zeker, of eigenlijk is dat zeker. En Telstar tegen Heracles, 3-0 voor Telstar. Als we dan kijken naar de stand, dan weten we natuurlijk al een tijdje dat PSV kampioen is geworden. Dikke prima. Feyenoord tweede, inderdaad. Mede dankzij falende concurrentie, maar Feyenoord gewoon Champions League voetbal volgend jaar. Twente is een van de grote winnaars van vandaag. Zij klimmen van plek 5 naar plek 3 en hebben nu dus recht op volgende Champions League voetbal. 58 punten, NEC verliest 56 punten. Ajax blijft vijfde staan, 55 punten voor hen. Dit is dus een plek om even later play-offs te gaan spelen voor Conference League voetbal. AZ zesde, beker gewonnen natuurlijk. Heerenveen zevende, Utrecht achtste, Sparta. Dit klopt niet op deze stand, maar maakt niet uit. Sparta staat tiende, Groningen staat negende. Groningen 45 punten, Sparta heeft er 43. Fortuna 11, Go Ahead 12, PEC op 13. En dan inderdaad Excelsior Nog een jaartje Eredivisie, heel knap. 35 punten na 33 wedstrijden, gevolgd door Volendam. Zij gaan nog gepasseerd worden door Telstar. Dan wordt Telstar 15e met 34 punten. Dan heeft Volendam er 32, zij op plek 16, NAC 17 en Heracles was al gedegradeerd. Nou goed, wil je het allemaal nog eens nalezen? Ga gewoon richting teletextpagina 819 van de NOS. Tijd voor een klein beetje muziek. Weer een Zweedse band. Jawel hoor. Take on me. Aha, als de klok bijna 7 uur is en Dennis de Kloeze en ook Gernot Trauner worden toegezongen door de Feyenoord-aanhang. De persconferentie met Robin van Persie is zo snel mogelijk te zien op ons YouTube-account, Rijnmond.nl. En op alle andere kanalen van Rijnmond zie je nog veel, veel meer Feyenoord-nieuws. En ook de interviews van Sparta en Excelsior.

0: Ja, met AH zijn we aan het einde gekomen van een zeer, zeer memorabele 33e speelronde in de Eredivisie. Een heel mooi einde voor in elk geval Excelsior en Feyenoord. Excelsior nog een jaar in de Eredivisie. Heel erg knap gedaan. Feyenoord met een beetje hulp van de concurrentie. Nog een jaar weer terug in de Champions League. En Sparta de grote verliezer. Verliezen met 4-0 bij Twente. En volgende week is het Heracles Groningen en Sparta tegen Excelsior. Oftewel wordt een heel lastig verhaal voor Sparta. Bedankt voor het luisteren en tot een volgend moment. Dag.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert KPS Keukens uit Sliedrecht alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
4: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
5: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal, zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht. Download.

0: veilig. Weet wat je moet doen.
1: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode. Ze hebben echt zoveel mooie merken.
2: En ook nog eens gratis parkeren.
3: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode, Zuid-Beierland.
4: Zo klinkt een bombardement. Maar voor doven klinkt het zo. Lees het boek Het Kind van de Vorstenburcht van Pascal Oranje. Nu te koop in de boekhandel. Kijk op pascaloranje.nl.
5: Zoekt u een stieldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Steel Power by Pritec.
6: Social Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
7: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
6: Beren goed, thanks bo!
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: En actie, olifant!
8: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
7: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
9: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
10: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
11: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
12: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken... en profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
13: Dit is Radio Rijnmond.
14: Non-stop de lekkerste muziek.
13: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
2: Fuck It.
0: Met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Ontspan in stijl. Of je nu lekker wilt loungen in de zon of verkoeling zoekt onder een parasol. Ontdek jouw perfecte setting. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.

0: festival.nl.
1: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
2: Wat als je...
3: Halt! Steen blijven!
2: ...niet kunt horen? Lees het boek Het Kind van de Vorstenburcht van Pascal Oranje. Nu te koop in de boekhandel. Kijk op pascaloranje.nl.
1: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
4: Het voorjaar staat voor de deur. En dat vier je bij Woonmall Alexandrium. Doe mee met leuke activiteiten. Scan en win in de woonwinkamer. Of krijg persoonlijk woonadvies. Bekijk alles op woonmallalexandrium.nl. Laat het groeien.
5: Dit is Radio Rijnmond.
6: Non-stop de lekkerste muziek.
5: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Maassluis stond bekend als dat oranjestadje aan de Maas.
3: Mijn opa Ful heeft in Maassluis in het verzet gezeten. Zijn vader, mijn overgrootvader Jan, was lid van het Geuzenverzet en werd begin 1941 al opgepakt en naar een concentratiekamp gestuurd.
4: Ze hebben ook bonnen gestolen met pistool in de aanslag.
3: Ik weet dat mijn opa Ful illegale krantjes heeft verspreid. Maar ik vermoed dat er veel meer is gebeurd.
5: Hoe dan?
6: Maar dit is zijn band.
7: Ja.
8: Rijnmond presenteert De Geuze. De zoektocht van een jonge vrouw naar het oorlogsverleden van haar familie. Nu te beluisteren op Apple Podcast en Spotify.
9: Maassluis was gewoon opstandig.
10: Een dorpje van 9000 inwoners. Maar er zijn altijd zoveel Duitsers.
11: Zoekt u een stieldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Steel Power by Pritec.
12: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
13: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
14: Wacht, is dat niet die acteur uit Oogappels en de ander uit GTST?
15: Ja, voor 40 jaar Hofplein spelen wij, Hofpleiners van nu, samen met Oud-Hofpleiners in de voorstelling Koning van Katoren.
14: Koning van Katoren, vanaf 1 mei in het Hofplein Theater.
15: Ontdek wanneer en met wie wij spelen op jeugdtheaterhofplein.nl en reserveer direct.
0: Dit is Radio Rijnmond.
16: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is David Baden en ik ben kunstenaar. Al bijna 30 jaar werk ik met allerlei mensen aan sociale kunstprojecten. In de tentoonstelling We OK komt voor het eerst een groot deel van deze projecten bij elkaar. Verwacht kleurig energie en humor. We OK, nu te zien in Stedelijk Museum Breda.
1: Breng stijl en comfort naar jouw buitenruimte. En maak jouw eigen sfeervolle eetplek, loungeplek of plek om te zonnen. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
0: Plan je bezoek aan We OK via stedelijkmuseumbreda.nl.
2: Zoekt u een stieldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Steel Power by Pritec.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Dit is Radio Rijnmond.
5: Non-stop de lekkerste muziek.
4: Radio met een grote R.
6: Gigolo. Hamer Waardek.

0: beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: TikTok, TikTok, TikTok.
1: God, waar blijf je nou?
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Non-stop de lekkerste muziek.
2: Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R. Oh.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.